0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
0: GPR Sportradio.
3: Cut it up one time.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sport.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartijen over Asselt zijn gisteren ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten over Asselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.
0: GPR Sport.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen, we beginnen weer aan een nieuwe dag. Het is dinsdag, het is 2 september vandaag. We hebben uiteraard de US Open. En we kijken naar de transfer deadline, want die is wel geweest nu, geloof ik.

En daarna zou je kunnen zeggen, spoelt u maar. Is de enige artiest die ik ken eigenlijk, die een volledige tandartsopleiding heeft afgerond. Deze Dr. Elden. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 2 september. Je luistert naar GPR Sportradio, daar ben je weer. En wat lekker dat je er weer bent voor deze woensdag. Het kantelpunt is om 12 uur en dan gaan we aftellen richting het weekend. En dat wordt een heerlijk sportweekend natuurlijk. Van harte trouwens allemaal, want het is vandaag 70 jaar geleden dat de Eredivisie van start ging. Eerste wedstrijd ging tussen Ajax en NAC. Ajax won dat duel met...

0: competitie. 26-jarige spits wordt door Pek Zwolle voor een seizoen gehuurd van het Portugese Estrela Amadora. Van Hooijdonk maakte in januari de overstap naar Portugal. Maar zijn avontuur daar is dus van buitengewoon korte duur geweest. Manchester City heeft zich versterkt met de speler met de naam Liman Ndiaye. Senegalese vleugelaanvaller komt voor een bedrag van naar verluid 75 miljoen euro over van Everton. Hij heeft een contract voor 5 seizoenen getekend. En Joey Veerman had een succesvol basisdebuut voor Borussia Dortmund. Hij was direct belangrijk met een assist in de eerste ronde van de DFB-bokaal. Dortmund kende geen enkele moeite met de tegenstander HEBC. Komen uit Hamburg trouwens. En boekte een ruime overwinning.
1: Arantxa Rus verloor haar wedstrijd helaas, terwijl de wedstrijden van Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp zijn opgeschort en verplaatst. En dan de grote schok van vandaag. De op nummer 1 geplaatste Zverev staat op achterstand.
0: We gaan er zometeen meer over horen over de US Open. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Vooral in de ochtend en de middag kan er hier en daar een buitje vallen. Temperatuur loopt uiteen van 19 graden aan zee tot lokaal 22 graden in het zuidoosten. Vanavond gaat het regenen. Vanuit het westen komt die regen ons land binnen. En de wind trekt flink aan. Er zijn op dit moment nog geen vertragingen op de weg, dus lekker doorrijden. Leuk dat je er bent. Deze ochtendshow is er met Cas en mij tot 10 uur.

0: Dit is GPR Sportradio. Als je nu al met ons bent en naar de radio luistert, dan ben je een spreekwoordelijke vroege vogel. En je weet het, vroege vogels vangen altijd net even ietsje meer. Dat betekent dat je net iets eerder op de hoogte bent van alles wat je dolgraag weten wil. En daar zijn wij ook weer van op de hoogte, dus daar kunnen we.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, Cas, de US Open is nog in volle gang natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Zelfs nog één wedstrijd op deze vroege ochtend. Dus laten we eerst even beginnen met de Nederlanders. Dat lijkt me altijd een mooi begin. Arantxa Rus die speelde gisteren. Die verloor haar wedstrijd helaas in 2 sets van de Franse Jean-Jean. Mooie naam is dat.
0: Ja.
2: De wedstrijd van Jesper de Jong is door regen opgeschort. Het stond 2-1 voor zijn tegenstander. En dan hebben we natuurlijk nog Botik van der Zandschulp. Ja. Die ook gisteren eigenlijk zou moeten spelen. Maar door de regen is ook zijn wedstrijd geannuleerd. En wordt die vanavond uitgespeeld om 6:30 Nederlandse tijd.
0: Maar Botik was ook nog niet begonnen.
2: Nee, okay. Helemaal nog niet. Het was echt, er zijn heel erg veel wedstrijden opgeschort of geannuleerd. Dus,
0: omdat het noodweer is op dit moment boven de baan.
2: Ja, ontzettend veel regen, ja. En dan hebben we natuurlijk de grootste schok van vanochtend voor ons dan. Dat Zverev op achterstand staat tegen de Italiaanse Sonego met 2-1 in sets.
0: Oh, ja. Dat is een van de favorieten voor de eindzegenoten.
2: Zeker, Zverev staat tweede van de wereld en eerst op dit toernooi omdat Sinner niet meedoet. Dus dat is een zeer grote schok.
0: Maar de kans, als ik kijk naar de tijd, dan zijn ze nu nog bezig, hè, met die partij. Ik denk dat die wel afgespeeld kan worden, toch?
2: Ja, dat lijkt me ook wel. Dat is in ieder geval wel het idee, het doel. Ze staan nu in vierde set staan ze 2-2. Dus dat belooft nog heel erg spannend te gaan worden. En misschien wordt het zelfs nog wel een 5-setter.
0: Dat is ook wel leuk dat we dan toch weer een Nederlander ook morgen kunnen bespreken. Hè? Wat dat betreft denken ze ook wel een beetje aan ons. Dat is wel prettig.
2: Zeker.
0: Als er nog wat gebeurt op de US Open, dan hoor je het uiteraard. En elk uur ongeveer een update even van het belangrijke tennistoernooi. Daar, de Grand Slam.

0: Radio Ocean op GPR Sportradio op deze woensdagochtend. And when the going gets tough, the tough gets going. Het is klaar in Engeland, de transfermarkt. En nou ja, wat een geld is daar uitgegeven. Ik had gisteren nog even contact met Frank Schouten, een van de zaakwaarnemers in Nederland. En die gaat ons morgen uitleggen, want het is echt een bizar verhaal hoe Engelse spelers nou zo duur komen ineens. Dat is,
1: niet normaal. Nee, maar ook niet alleen natuurlijk Engelstalige spelers, ook mensen die gewoon in Engeland spelen en naar andere Engelse clubs gaan.
0: Nou ja, dat is het. Ja. Dat is het inderdaad. En we hebben op het einde nog eventjes een waanzinnige transfer natuurlijk gekregen met Enzo Fernandez. Hè? Ja. Die Manchester City bij Manchester City heeft getekend. Chelsea laat hem gaan voor een gering bedrag van 125 miljoen pond. Althans, dat wordt gesuggereerd. En dat bedrag kan dan met bonussen en zo nog oplopen tot 140 miljoen pond.
1: Ja, geen geld.
0: Nee, zeker niet. En wat mij zo opvalt is, ze hebben hem 4 jaar geleden gehaald voor 121 miljoen euro. Dan verwacht je, oké, dat is een speler die we, waar we hoop plezier van gaan hebben, maar die we in elk geval nooit met winst zullen verkopen. Dat kan niet. Als je een speler voor 121 miljoen koopt, dan ga je die niet met winst verkopen. Maar ja.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar kijk eens.
1: Met de huidige markt en hoe die transfers zo omhoog schieten in prijs.
0: Het is echt ongelooflijk, hè?
1: Echt niet normaal.
0: Gaat echt nergens over. Er is dus nu een record geëvenaard. Hè? Want vorig jaar was natuurlijk de transfer van Alexander Isak naar Liverpool van Newcastle. Dat was de transfer van het seizoen en met de hoogste prijs. Maar nu heeft Fernandez dat te pakken. Ja, het is echt niet normaal. Ik snap ook niet wat. Dat kan een mens niet waard zijn, zo'n bedrag, denk ik dan altijd. Je kunt eerder een winkelcentrum neerzetten dan een voetballer kopen.
1: Het is echt niet normaal. Het is ook inderdaad dat je denkt, dat je zo goed in je werk kan zijn, dat je dan zoveel geld waard bent. Ja. Echt,
0: maar dan mag je ook nooit meer zeggen, ik heb geen zin meer om te werken vandaag.
1: Zeker niet. Nee, maar met die salarissen die ze daar in Engeland verdienen, is dat sowieso.
0: Nou ja, dan gooien ze er nog wel eens met de pet naar. Dus, maar goed. Joshua Cirkzee, die kennen we ook allemaal. Die speelt bij Manchester United aan de andere kant natuurlijk, hè, aan de rode kant. En die wilde eigenlijk wel naar de blauwe kant van Liverpool, oftewel naar Everton. Maar dat gaat op het laatste moment niet door. Want Manchester United heeft die deal alsnog geblokkeerd. Ze willen hem namelijk gewoon graag bij de selectie houden. Michael Carrick wil dat. En hij speelde vorig seizoen niet heel veel. Was ook nog niet heel erg trefzeker. Maar blijkbaar heeft Carrick toch wat in hem gezien. Everton was heel ver in de onderhandeling om hem aan te trekken. Maar hopelijk hebben ze dan gisteren nog iemand gevonden die als alternatief voor Cirkzee kan gelden. En dat klopt, die hebben ze ook gevonden. Want ze hebben Jack Grealish. En dat is toch een van de meest populaire voetballers, Engelse voetballers in de Premier League.
1: Ja, dat is eigenlijk weer precies waar we het over hebben. Ook zo'n Engelse voetballer die waarschijnlijk hele hoge waarde heeft. Ja. Hij is geloof ik geleend, hè?
0: Ja. Hij wordt verhuurd aan Everton. Dat gebeurde het afgelopen seizoen natuurlijk ook al. Het is een hele spectaculaire voetballer die toen van Aston Villa kwam. Ging naar Manchester City. In het begin ook veel heeft gespeeld, maar toen Guardiola zijn spelopvatting wat veranderde, toen viel hij een beetje buiten de boot. En vorig jaar heeft hij ook daar gespeeld. Ik vind het een leuke gozer. Spreekt ook echt met zo'n waanzinnig echt Engels accent. Geweldig. Maar hij gaat dus nu weer spelen voor Everton. Gelukkig dan voor hem. Want hij zat natuurlijk weer bij de landskampioen op een doodspoor. Goodison Park gaat hij spelen. Nou, ik zou zeggen, dat is prima. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere transfers. We gaan proberen er vandaag een beetje, een overzichtje van.

0: Met een toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
14: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Coco.
20: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb

0: gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR, Sportradio.
15: Sportradio.
14: Nieuws, headlines.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag verder. Raadsleden hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen, omdat er voor de ingang een anti-AZC-protest aan de gang was. De ME moest eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Ook Omroep Max wil volgend jaar niet het Songfestival organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renssen. Hij is teruggekomen op zijn plan om het over te nemen van Avrotros, want hij vindt dat de liedjes van nu niet passen bij de doelgroep van Max.
14: GPR Sportradio.
15: Sportradio.
14: Ronald van der Geer.
17: Ja, goedemorgen. Het is 2 september en de US Open is nog in volle gang. Dus daar komen we zo meteen op terug. En er is veel reuring bij Sparta. Zometeen meer erover hier bij GPR Sportradio.

0: leuke is, dan kan zo'n plaat zo lang duren als je wil, als je zo eindigt. Hè?
1: Ja.
0: Er zit textueel niks meer in, maar je kunt wel lekker doorgaan als je nog studiotijd hebt staan toevallig. Goedemorgen, GPS Sport Radio. Het is 4 minuten over 6:30. Lekker dat je met ons de dag wil beginnen. We proberen je bij te praten over wat er op stapel staat vandaag nog wellicht als transferwens. Maar ja, in Engeland en Duitsland en Spanje, daar zijn de markten inmiddels gesloten. En komen er zelfs na het sluiten van de markt nog leuke mededelingen.
1: Ja, ja, 4 uur geleden kwam de melding dat Quinton Timber toch naar Crystal Palace ging. Dat zat er al een tijdje aan te komen, maar helaas kwamen de clubs er maar niet uit. En leek het zelfs te gaan klappen, dus dat de transfer helemaal niet zou gaan gebeuren. Hij heeft getekend tot medio 2031 voor ongeveer 20 miljoen. Dat is de verwachting. En hij kwam natuurlijk van de Olympique Marseille. Ja. En dat is leuk, want nu gaat hij in de Premier League tegen zijn broer spelen. Jurrien Timber, die bij Arsenal speelt natuurlijk.
0: Bizar, hè? Ja, leuk. En Crystal Palace is altijd een positief ploeg.
1: Ja, zeker.
0: Goed gegaan met hem, na zijn blessure leed toch, bij Feyenoord.
1: Ja, en hij is natuurlijk ook hartstikke sterk. Dus ik denk een hele mooie stap voor hem om in de Premier League zichzelf te laten zien.
0: Zeker weten, zeker weten. Er zijn veel keepers die in de Eredivisie gaan spelen. Zo heeft Cambuur een keeper gevonden bij Go Ahead Eagles. Dat is Ploegman. Die heeft daar een contract getekend en gaat direct aansluiten bij de selectie van Cambuur. Tegen Feyenoord was wel te zien dat de doelman met de naam Jansen volgens mij nog wel wat speeltijd moet hebben om wat meer ervaren te worden. Ook Willem II heeft een nieuwe doelman gehaald. Daar was de keeper natuurlijk geblesseerd, hè? De eerste keeper, Didel-Jon Heudel. Daar is Maxime de Lange gekomen. Hij wordt gehuurd van Cercle Brugge. Hij maakte overigens ooit de overstap van Anderlecht naar PSV. Heeft dus voor jong PSV gespeeld en daarna weer teruggegaan naar België. En nu weer in de Nederlandse competitie. Maxime de Lange gaat dus het doel verdedigen van Willem II. We hebben Michael Brouwer, die gaat naar Sparta, maar daar komen we zo meteen op terug. En waar we ook op terug gaan komen is Feyenoord, dat zich waarschijnlijk heel rustig gaat houden op de transfermarkt vandaag. Tegenstelling tot de eerdere berichten die werden aangekondigd. We komen daar straks uitgebreid op terug. Maar ze hebben nog wel even een doelman aan de selectie toegevoegd. Dat is Jorien Kastenmaier. Hij komt, nadat hij een contract voor 1 seizoen heeft getekend, komt er naar buiten dat hij van Fortuna Düsseldorf komt. Daar stond hij sinds 2019 onder contract. En hij had op dit moment geen club. En ze waren dus nog op zoek naar een doelman. Hij speelde 194 duels in de tweede Bundesliga voor Fortuna Düsseldorf.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, en dat is natuurlijk de US Open, waar een van de kanshebbers op dit moment op de baan staat.
1: Ja, zeker. Zverev die staat eerste geplaatst voor dit toernooi, omdat Sinner natuurlijk is uitgevallen. En hij neemt het op tegen Sonego, de Italiaan. En daar staat hij zelfs 2-1 tegen achter. En momenteel staat het 4-4 in games in de vierde set.
0: Vierde set, ja.
1: Ja, dus dat wordt zeer spannend nog.
0: Dus hij moet alles aan doen eigenlijk om nog eventjes een 5e set af te dwingen.
1: En dat, ja, hij moet echt aan de bak.
0: Nou, het buitengewoon spannend. Leuk dat we zo'n partij kunnen meenemen. En daarvoor luister je natuurlijk ook voor naar GPR Sportradio. Zometeen uitgebreid de US Open, maar deze partij vatten wij zoveel mogelijk bij de horens.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op de woensdag. Ik dacht dat de transfermarkt eindigt vandaag in het Nederlands betaalde voetbal. Dat is om 1 minuut voor 12 vanavond. Dus reken maar dat het vandaag een drukke dag is in zaakwaarnemerswereld. En ik heb zelf als ooit persvoorlichter van ADO Den Haag ook dit soort avonden meegemaakt. Lekker pizza en tot het laatste moment gekke dingen doen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Over gekke dingen doen gesproken, Cas. Daar staat toch een kanshebber op punt van uitschakelen bij, als ik het negatief benader heb, de US Open.
1: Ja, zeker. Nee, we hebben Zverev natuurlijk, de nummer 1 geplaatste. Dus dat is echt een grote speler. En die staat 2-1 achter in sets. En inmiddels staat het ook 5-4 in games in de vierde set voor Sonego. Dus zijn tegenstander, de Italiaan. Dus dat belooft echt heel spannend te worden. Zverev serveert wel deze game. Dus de verwachting is dan dat hij deze game zal winnen. Maar
0: ja. Nou, dan komen we zo nog even terug, want dat kan dan echt nu in no time gebeurd zijn natuurlijk. We gaan eerst even naar Sparta, even over Sparta hebben. De club uit het Nederlands betaalde voetbal die deze week zichzelf in elk geval versterkte en zichzelf verrijkte. Er is natuurlijk het nodige gebeurd bij Sparta. Er zijn twee spelers bijgekomen. Trainer Rogier Meijer hoopt dat er nog wel eentje bij komt, maar dat moet dan vandaag gaan gebeuren. Voorlopig zijn middenvelder Cedric Hateboer en doelman Michael Brouwer aan de selectie toegevoegd. Vooral de komst van Brouwer was belangrijk. Er moest na het vertrek van Drommel een keeper komen. Dat was, dat zegt Rogier Meijer, de Sparta-trainer, toch al langer duidelijk.
2: Nou, omdat ik wel meerdere keren had aangegeven dat we ons keeperstrio wilden versterken. En dan kijk je ook naar de beschikbare mensen. En uiteindelijk hebben we met deze keeper contact gelegd, omdat wij vinden dat hij ervaring heeft. Hij kan er direct staan. Hij heeft laten zien bij Utrecht dat hij het goed heeft gedaan. Uiteindelijk zullen ze het moeten laten zien, hij en Philip. En dan zal blijken wie de eerste doelman is.
0: Ja, Philip is Philip Bednarek, die was er natuurlijk al. Trouwens ook een speler met een Utrecht verleden. Michael Brouwer komt dus over van FC Utrecht. Is iemand die direct kan staan. Speelde jarenlang voor Heracles Almelo. Begon zijn loopbaan heel lang geleden bij AGOVV. En twee seizoenen geleden vertrok hij naar Utrecht, maar speelde incidenteel. Hij was ook weer tweede keus na de voorbereiding op dit seizoen. En ja, dat was hij min of meer wel zat.
3: Nou ja, je kan altijd het gevecht aan blijven gaan. Ik denk dat ik deze voorbereiding ook echt dicht daar tegenaan heb gezeten. Alleen ja, als er eenmaal een keuze gemaakt wordt, ja, dan moet je dat accepteren. Ik wil gewoon graag keepen. En dan ben je benieuwd wat er op je afkomt. Dat communiceer je ook niet naar buiten verder. Maar als iets komt, dan overweeg je het. Ik kom uiteindelijk wel om te spelen, ja. Beloftes krijg je nooit in het voetbal. Dus ja, het is een cliché antwoord, maar je moet het altijd gewoon laten zien.
0: Vrijdag speelt Sparta tegen PEC Zwolle. En dan zullen we zien wie er uiteindelijk onder de lat staat bij Sparta. Maar het lijkt me duidelijk dat Michael Brouwer grote kans heeft om daar eerste doelman te worden natuurlijk. En dan Cedric Hateboer komt het middenveld versterken. Komt over van Anderlecht. Dat verhuurde hem vorig seizoen eigenlijk al aan Telstar. Het is niet helemaal geworden voor die oudspeler van Excelsior wat hij ervan verwacht had in Brussel. Maar goed, hij is nu dus terug in Rotterdam. Heeft een contract getekend tot 2030. En ja, het gekke is, dit is voor ons nieuw, maar dit schijnt al een paar weken bij Sparta te spelen.
2: Ja, uiteindelijk hebben we wel langer contact met hem. Dat speelde eigenlijk al vanaf begin van de zomer. Alleen dan is de wacht op het juiste moment dat hij weg mag bij zijn club. En op het moment dat we dat te horen hebben gekregen, ja, zijn we met hem weer in contact gekomen en hebben gesprekken gehad. Ja, dan is het ook aan onze mensen om een deal rond te maken, dat is één. En te overtuigen dat hij hier naartoe moet, is twee. En dat hebben we beide, denk ik, goed gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Dit is een speler met mooie leeftijd, veel potentie. Dus ja, daar zijn we heel blij mee.
0: Cedric Hateboer, daar gaat het dan over. Ja, en die speler zelf, die is ook blij dat hij weer aan het spelen toe kan komen. Hij zat 2 jaar bij Anderlecht, maar kreeg 2 jaar eigenlijk in de voorbereiding geen kans. Ja, dat is vervelend.
4: Ja, tuurlijk. Dat steekt me. Maar ik heb er heel erg veel van geleerd. Want het is natuurlijk een grote club. Veel goede spelers. Heel veel geleerd op de trainingen en oefenwedstrijden. En dat neem ik vooral altijd mee in mijn carrière.
0: Ja, Cedric Hateboer, net als Michael Brouwer en Rogier Meijer verschenen zij voor de camera's van ESPN. En daar hoorde je net een korte weergave over. En het leuke is dat Cedric Hateboer doet, en dat is echt een uitzondering in het voetbal, doet zijn zaken zelf. Dus die heeft geen zaakwaarnemer. Dus die zit zelf tegenover de club.
1: Ja, bizar.
0: Ja, nou ja, eigenlijk ook wel weer heel erg gezond eigenlijk. Maar ja, het is wel leuk. Hij zegt nu wel, dat is voor mij beter. Of dat financieel beter is, ja, dat zal de tijd moeten leren.
5: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Gaan we weer. Ja, hoe is het?
1: Nou, het staat momenteel 40-30 voor Zverev in deze game. Die serveert nu hopelijk voor hem voor de 5-5. En dan,
0: in de vierde set, hè? Even
1: ja,
0: voor
1: in de vierde set. Ja, hij staat 2-1 achter.
0: Ja.
1: Dus het is heel spannend. En ik zie nu dat hij hem binnen heeft. Dus het staat 5-5.
0: Oké. Okay.
1: En ja, dan gaan we misschien wel af op een of weer een tiebreak of ja, een ja, vijfde set.
0: Heerlijk joh, we blijven het lekker volgen deze ochtend hier op GPR Sportradio. We zijn niet voor niets jouw sportzender.
5: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, wat fijn dat je erbij bent. GPR Sportradio, we praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. En er is ook echt allerlaatste sportnieuws. Want nou ja, er is nu nog niet zo heel veel veranderd op de US Open. Maar stel dat je net de auto instapt en denkt, nou, hoe zou het zijn op de US Open? Daar hebben we Cas voor en die, ja, die zit hier met lasogen te kijken, hoor.
1: Ja, ik ben echt helemaal erin.
0: Gebiologeerd.
1: Precies, nee, het is toevallig net heeft de Zverev weer teruggebroken. Dus staat het nu 6-5 voor hem in de vierde set. Hij staat 2-1 achter in set. Okay. En kan hij zo meteen gaan serveren voor de setwinst. En dus op naar de vijfde set, zou ik zeggen.
0: Even iets over zijn tegenstander. Want er is er toch iemand die het hem heel erg moeilijk maakt. En dat is, wie is het? En niet echt een bekende naam, toch?
1: Nee. Lorenzo Sonego is dat, een Italiaan. Hij is 31 jaar, dus ook echt al aan de oude kant. Zverev zelf is 29. En hij staat 89ste op de wereldranglijst. En Zverev, die staat op nummer 2. Dus dat is echt wel een groot verschil. Ja. En daarom heel bijzonder dat hij het hem zo moeilijk maakt.
0: Ja, dat je gelijk al in de eerste ronde naar een vijfzetter moet. Dat zijn natuurlijk ook...
1: Dat zal verder op in het toernooi zeker gaan meespelen, ja.
0: Nou, mocht er weer iets veranderen, dan hoor je het hier. Uiteraard bij GPR Sportradio. Ken je Mitchell Bakker nog? Dat is een speler die ooit zeer talentvol was bij Ajax. Naar Paris Saint-Germain ging. Uiteindelijk bij Atalanta Bergamo terecht kwam. Ja, daar werd hij steeds verhuurd. En nu is het ten einde, natuurlijk, tussen Atalanta en Mitchell Bakker. Ze hebben zijn contract ontbonden. Hij is inmiddels ook geen talent meer. Is 26 jaar, linksback. Kan dus op zoek, ook nog na het sluiten van transfermarkten, naar een nieuwe club. Hij kwam voor 8 miljoen over van Bayer Leverkusen. Daar heeft hij ook nog gespeeld onder Peter Bos in 2023. Maar wist bij Atalanta eigenlijk nooit echt door te breken. Heeft maar 23 officiële wedstrijden gespeeld. Ook geblesseerd geweest. Ja, dat zijn allemaal dingen die vervelend zijn. Maar hij is dus op te halen voor weinig. Ja, Mitchell Bakker is transfervrij. En dan wil ik je nog even wijzen op iets wat je vanavond zou kunnen horen hier bij GPR Sportradio. Want we hebben live sport natuurlijk elke avond. En de Ajax-vrouwen gaan spelen. Dat doen ze vandaag op woensdag 2 september. En het is meteen ook een hele belangrijke wedstrijd. Ze spelen namelijk in Madrid tegen Real Madrid. En dat doen ze in de return van de playoffs voor de Women Champions League. En Ajax moet stevig aan de bak. Ze moeten een 2-0 achterstand uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Maar toch is Ajax hoopvol. Tenminste, als we luisteren naar de coach Anouk Bruil.
2: Eén optie is. Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien. Dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid. De derby. Dus ja, alle kansen liggen open. We gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
0: Nou, iets beter kunnen druk zetten. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat kun je vanavond horen. Want op GPR Sportradio is ook...

0: is GPR Sportradio. Als jij als vroege vogel nou luistert naar ons. En zegt, nou ja, dat wil ik eigenlijk wel melden. Want nou, ik vang op deze manier toch het nodige nieuws. Dan kun je via de site reageren, Cas, toch?
1: Ja, zeker. Ga naar gprsportradio.nl. En dan zie je daar een hele grote groene knop aan de rechterkant. En daar staat ook het WhatsApp-logo op. Nou, duidelijker kan niet, denk ik.
0: Nee, en dan stuur je even een leuk berichtje naar ons.
1: Ja, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, zeker dat je luistert en nou ja, dat je het leuk vindt. En misschien wel, heb je een goede vraag? Dan zoeken wij iemand die het antwoord kan geven op die sportieve vraag. Dus doe maar even. Ga maar even appen.
2: Leuk. GPR Sportradio.
0: Nou, doe niet even.
2: Tennis Update.
0: Precies, wilt u even appen? Dat is, wil je even. Tennis Update. Ja, we zitten midden.

0: Open. En nou ja, we vallen eigenlijk met neus in boter, hè?
1: Ja, het is echt een heerlijke wedstrijd ook. En nou ja, net stond Zverev natuurlijk achter met 2-1. Inmiddels heeft hij het rechtgetrokken, is het 2-2 geworden. Hij brak Sonego. En daardoor won hij de set met 7-5. En we gaan zo meteen beginnen aan de vijfde set.
0: Ja, ik denk dat hij zijn vege lijf gaat redden. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk het ook wel. Je ziet ook dat nu toch die ervaring wel mee gaat spelen.
0: Ja, ja, ik denk dat hij het op het nippie gaat redden. Maar dit is wel een fysieke aanslag op zijn leven, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben in het volgende uur hier op GPR Sportradio aandacht voor de Vuelta. Want die is natuurlijk, daar ligt alles open. Sinds de koning is gevallen. En er zijn natuurlijk allerlei troonopvolgers die daar strijden om de rode trui. Daar komen we later nog op terug. En we hebben ook Feyenoord. Want nou ja, er werd natuurlijk aangekondigd dat Feyenoord na Ajax en PSV ook wel eventjes nog de poeplap zou trekken voor de nodige spelers. Maar dat blijkt allemaal wat lastig. En hoe dat zit, dat gaat verderop in dit programma Sinclair Bisschop ons vertellen. En Sinclair is de Feyenoord-watcher van ESPN.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
4: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van AvroTros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb weer een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen op deze woensdagochtend. GPR Sportradio. We zitten er bovenop. Zverev vecht voor zijn voortbestaan op de US Open. U hoort zo hoe hij ervoor staat.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Woensdagochtend. Het is de dag dat de transfermarkt gaat sluiten in Nederland. Dus er zijn veel transfernieuwsjes. In de Eredivisie, een competitie die trouwens precies vandaag op deze dag, woensdag 2 september, 70 jaar bestaat. Dus van harte gefeliciteerd allemaal. We hebben het volgehouden, die allereerste wedstrijd ging tussen Ajax en NAC. Die won Ajax met 1-0 en Loek den Edel schreef daar geschiedenis. Ajax zal trouwens ook kampioen worden. Dan naar die competitie nu, want Sidney van Hooijdonk gaat er weer in spelen. Hij wordt gehuurd door PEC Zwolle van het Portugese Estrela Amadora, waar hij slechts een halfjaartje heeft gespeeld. Maar zijn avontuur daar is dus van korte duur geweest. En dan, ja, over het gooien met geld gesproken. Manchester City heeft nog een spelertje binnengehaald. Liman Jai. Senegalese vleugelaanvaller is dat. En hij kost 75 miljoen euro. Komt over van Everton. 5 seizoenen getekend. En dan werd er ook nog bekend dat Enzo Fernandez Chelsea verlaat voor Manchester City. Daar staat een bedrag waar naar verluidt van 145 miljoen tegenover. Dus wij hebben even snel gerekend. En wat heeft Manchester City uitgegeven? Een 500 miljoen in deze transfer.
1: Echt niet normaal. Nee, dan denk je dat die NJ al duur is met zijn 75. En dan klapt Enzo Fernandez daar nog met bijna het dubbele overheen.
0: Dit was een koopje eigenlijk, ja.
1: Ja.
0: Flinke tegenvaller voor Vivienne Miedema. Nederlandse spits van Manchester City heeft een knieblessure opgelopen. Opnieuw. Moet dan ook van de start van het seizoen missen. Of dat gevolgen heeft voor Oranje, dat zullen we de komende tijd gaan beleven. En Joey Veerman is goed begonnen in de basis voor Borussia Dortmund in een bekerduel, DFB-bokaal. Dortmund won makkelijk eigenlijk van HEBC uit Hamburg. En er was daar nog een assist voor Joey Veerman. Ja, en dan de US Open, Cas.
1: Ja, daar staat het nu 2-2. Zverev tegen Lorenzo Sonego. 31-jarige Italiaan. En die staat de 89ste op de wereldranglijst.
0: Ja.
1: Tegen Zverev, ja, die nummer 2 staat. En het is daar heel erg spannend. Sonego die net aan het begin van de 5e set een medical timeout nam. Voor pijn aan zijn onderarm. Aan de rechterarm. Dus de arm waarmee hij ook slaat. Maar hij lijkt gewoon door te gaan. En het staat nu 1-1. Dus belooft nog een spannende wedstrijd te worden.
0: De pijn heeft tot nu toe nog geen invloed op zijn service, zo te zien.
1: Nee.
0: Zon en

0: vandaag af in de ochtend en de middag kan er hier en daar een bui vallen. Het is 19 graden tot 22 ongeveer. Kust zuidoosten. Vanavond wordt het wel nat. Ga niet barbecuen. De regen komt het land binnen. En de wind trekt ook flink aan. Het is woensdag. Het is 2 september. Zometeen natuurlijk weer veel meer over de US Open.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sport Radio. Goedemorgen. Op deze woensdag, het leuke is, op woensdag om 12 uur dan kantelt het altijd. Dat is een mooi gevoel. Je bent altijd eerst een beetje aan het opkijken tegen de werkweek. En dan uiteindelijk woensdag 12 uur ga je aftellen richting het weekend. En ja, in dit geval is dat natuurlijk weer een fantastisch sportweekend, waarin we het tweede volle weekend van de GPR Sportradio gaan meemaken. En je hoeft dan echt niks te missen. Dus zorg dat die radio verankerd staat werkelijk op de plek waar die nu staat. Ga je ook weer bijpraten.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, over de US Open. Het is een geschenk uit de hemel werkelijk dat nog bezig is rond dit tijdstip.
2: Ja, heerlijk.
0: Dat ze daar houden van nachtwerk, zeg maar. Eerst even de actualiteit. Zverev op punt van uitschakelen, maar ik denk dat hij zich herstelt. Ik heb net gezegd, hij gaat redden.
2: Ja, hij staat nu wel 2-1 achter, maar dat betekent natuurlijk helemaal niks, want hij zit nu in zijn eigen service game. Ja. Dus 2-1 achter in de vijfde set tegen Sonego, een Italiaan. En ja, dat belooft nog een hele spannende wedstrijd te gaan worden. Zijn al meer dan 4 uur bezig. Dus ja. Dat verklaart misschien ook de late tijden voor de Amerikanen.
0: Ja, en dat verklaart ook waarschijnlijk de medische hulp die hij even nodig had. Even een krampje tegenstander.
2: Ja.
0: Van
2: ja, ik vermoed dat Lorenzo Sonego, Italiaan, een krampje had inderdaad. Want het werd er een beetje uitgemasseerd. En daarna staat hij gewoon weer echt uitstekend te spelen. Dus,
0: ja, het is spannend tot het bittere einde.
2: Zeker.
0: Minder spannend was het voor de Nederlanders. Sterker nog, we hebben zelfs open eindes mogen noteren.
2: Ja, ja, Arantxa Rus die heeft haar wedstrijd wel kunnen afmaken. Het duurde ook, ik geloof dat er een gat was van 4 uur... waarin ze moest wachten voordat de wedstrijd afgespeeld kon worden. Zij verloor uiteindelijk in 2 sets van de Franse Jean-Jean. Jesper de Jong die speelde ook zijn wedstrijd. Hij stond 2-1 achter tegen zijn tegenstander Francesco Passaro, ook een Italiaan. Maar die wedstrijd werd opgeschort vanwege regen, hevige regenval. En daardoor werd de wedstrijd van Botik van de Zandschulp helemaal geannuleerd. Dus die wordt vandaag gespeeld om 6:30 Nederlandse tijd. En over die andere partij is nog niet duidelijk wanneer die afgespeeld gaat worden.
0: Oké, nou, morgen praten we weer uitgebreid met kenners ook over dit toernooi. Dat is leuk, dus dan kunnen we de Nederlanders ook prachtig meenemen. Hoe zit het, Zverev? Is er nog weer iets gebeurd in de laatste 30 seconden? Want alles kan nu, hè?
2: Hij staat nu 40-15 voor en hij gaat dus serveren voor de game. Dus dan wordt het waarschijnlijk 2-2.
0: 2-2, ja, het gaat nog altijd gelijk op. Leuk om te volgen. Heerlijk toch, als je auto rijdt. Kun je je voorstellen dat je lekker auto rijdt op dit moment naar je werk en dat je denkt, nou, ik pak even lekker die partij mee en ik luister naar GPR Sport Radio. Dus het is een groot feest. Werkelijk voor ons om te maken, maar ik hoop ook voor jullie om te luisteren. En via de site, als je straks op je werk bent, is een communicatiebutton daar. Laat even weten dat je hebt genoten. Vinden wij

0: die dan moesten stoppen. Maar dat is natuurlijk daar helemaal niet. Dat is, dat
1: zijn ze hebben zulke goede stadion
0: lichten. Ja. Oh, wat erg zeg. Ja, dat duurt dat lang. Maar geeft niks, dat vinden wij alleen maar leuk. We houden u op de hoogte uiteraard van de laatste ontwikkelingen hier op de US Open. Ook even aandacht voor autosport natuurlijk. Toch een beetje onze navelstreng naar de sport. Rinus Vigay heeft een indrukwekkende inhaalrace gereden op de Milwaukee Mile. Hij startte de race vanaf de 24e positie, maar hij wist zich door het veld naar voren te vechten. En in de slotfase van de wedstrijd, toen waren er nog 4 ronden te gaan, plaatste hij een beslissende inhaalactie. Die is vast ergens te zien op Scott McLaughlin. En hij verzekerde zich van een derde plaats en mocht voor het eerst dit seizoen het podium beklimmen. Overigens, daar werd de race ook onderbroken door regen. Wat is dat toch een vervelende factor voor de sport? Die regen. Ja.
1: Nou, kan bij race ook voor heel veel interessant.
0: Zeker, nee, dat is waar. Daar is het een beetje dubbel-dubbel. Ja,
1: en dan hebben we nog bij de Formule 1 Red Bull Racing. Die kondigt de opvolger van Lambiase aan. Lambiase die een tijdje geleden aangaf dat hij naar McLaren zal vertrekken. Dat zal op zijn laatste in 2028 gebeuren. Zijn vervanger wordt Tom McCullough van Aston Martin. Dat wordt de nieuwe Head of Racing. En die wordt dus de Head of Racing van Max Verstappen onder andere. En hij is heel ervaren. Hij komt uit Groot-Brittannië. En hij zal voor Red Bull hopelijk de nieuwe man zijn die echt wat teweeg weet te brengen.
0: Dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je luistert naar ons. Het is toch ideaal wakker worden en sterker nog, 2 handen aan het stuur en genieten. Het is prachtig het leven.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches
14: look
13: alike me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
15: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia, movement that inspires.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Ja, goedemorgen, daar zijn we weer. We praten zometeen over de Vuelta. Want daar is de 10e etappe inmiddels geweest en daar lijken wat kaarten geschud. Hoe, dat hoor je zometeen. Net als het laatste nieuws uit de US Open uiteraard.

Goedemorgen, GBR Sportradio. Wij zorgen ervoor dat je straks op het werk, als je koffie gaat halen in de koffiecorner, niet met de mond vol tanden staat als het gaat over sport. Dat je gewoon mee kunt praten. En als ze zeggen, heb je het gehoord? Van Quinton Timber, dat je dan kan zeggen, ja, die gaat naar Engeland, hè? Precies, want dat klopt namelijk. Hij gaat Olympique Marseille verruilen voor Crystal Palace. Dat is de winnaar van de Conference League. Hij heeft een contract voor 5 jaar getekend bij de Londense club. Hij kost zo'n 20 miljoen euro. Dat is in Engeland natuurlijk een koopje. De overstap werd pas na het sluiten van de transfermarkt officieel bekendgemaakt. Hij speelde, Timber natuurlijk, sinds hij Feyenoord verliet bij Olympique Marseille in Frankrijk. Er waren nog 2 voetballers die gisteren wat beweging hadden rond hun eigen persoon in Engeland. Cian Fleming en Myron Boadu bijvoorbeeld. Die hebben laat gisteravond nog een transfer afgerond. Fleming blijft in de Premier League. Hij verhaalt Burnley voor de club die promoveerde, Ipswich Town. Hij tekende daar dus een contract. En Myron Boadu gaat naar de Championship. Het ene hoogste niveau. Gaat bij Watford spelen. Hij was transfervrij. Zijn contract bij PSV was afgelopen. Hij wilde zelf graag blijven, hè, in Eindhoven, maar toch, na wat wikken en wegen, heeft PSV besloten om dat niet te doen. Nou, hij heeft dus een nieuwe club gevonden. Over de duur van zijn contract is in elk geval niks bekendgemaakt.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. De Blue Now en Tinsel Town in the rain. We praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. En nou ja, het allerlaatste sportnieuws is toch echt in Amerika.
1: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ja, daar wankelt een favoriet. Want ja, anders kunnen we het niet noemen naar een partij die nu inmiddels al 4,5 uur duurt. Hè?
2: Volgens mij al 4 uur en 41 minuten zie ik nu. Dus dat is echt bizar. Maar hij heeft inmiddels toch het voordeel te bakken. Zverev heeft hem gebroken. Heeft Sonego gebroken, de Italiaan. De 89ste speler op de wereldranglijst. Dus het is echt bijzonder dat hij het hem zo lastig maakt. Maar hij heeft hem gebroken en staat nu op het punt om op 5-3 voorsprong te komen. En dan hoeft hij dus nog maar één game te winnen om deze wedstrijd binnen
0: nog
2: te
0: spelen. Nog maar één game. Hè? We zitten in de 5e set. Hè? Even van
2: ja, niet normaal.
0: Het is echt, wat dat betreft wordt het vuur hem wel aan de scheen gelegd. Mocht daar weer een wijziging in komen, dan ga je dat uiteraard hier horen op GPR Sportradio. Nu gaan wij naar de Tour met Sander Kleikers. Hij is tourcommentator of wielercommentator bij Eurosport. En met hem praten we met enige regelmaat over de Vuelta. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ronald.
0: Er waren tranen gisteren, hè, na de 10e etappe. Was eigenlijk wel aandoenlijk, hè, van Bastian Tronchon. Zo trots dat hij gewonnen had.
3: Ja, echt heel erg prachtig om te zien. Omdat het is natuurlijk gewoon geen veelwinnaar. En ook die Franse ploeg is vaak een beetje geplaagde ploeg. Groupama wordt ook in het peloton toch niet altijd super serieus genomen. Want ja, daar gaat ook vaak veel mis. Ze hebben best wel een fors budget. Maar van resultaten komt het niet vaak. En nu, als je dan in zo'n etappe zo'n verrassende grote zege boekt, is dat niet alleen voor de ploeg, maar zeker ook voor Tronchon. Echt emotioneel. Als een kind zo blij en in grote tranen kwam hij over de finish. Ook nog een beetje in onzekerheid. Hij had weliswaar een fietslengte voorsprong in die sprint. Maar hij was gewoon bang dat hij nog op het laatste moment misschien nog wel links of rechts gepasseerd zou worden. Nou, dat gebeurde bij lange na niet. En dus wel echt groot feest hoor voor die Franse ploeg. Verrassend dat ze deze toch mooie etappen konden pakken in de Vuelta.
2: Ja, was het een tactische fout van anderen of is het, heeft hij het gewoon zelf afgedwongen?
3: Ja, goede vraag. Weet je, het was een moeilijke rit op de eerste plaats. Op papier leek dat niet zo, maar het was wel zo. Met een kopgroep waarop gejaagd werd door de mannen van Visma Leasebike, omdat ze met Wout van Aert en Brennan goede kandidaten hadden op de etappezege. Nou, die kopgroep die werd dan geen moment bijna bijgehaald. Toen kwam er weer een nieuwe kopgroep. Moesten ze daar weer andere mensen op gaan zetten. Waardoor de ploeg ook langzaam werd opgebrand. En al die ploegen die in de achtervolging gingen, die hadden het steeds toch heel erg moeilijk met die vluchters. En je zag dus ook daadwerkelijk de vermoeidheid vol toeslaan in die finale. En dan was er nog wat meer chaos. Want in die finale, de laatste kilometer, gingen er weer twee renners vandoor. En dat ontregelde ook iedere sprinttrein daadwerkelijk. Omdat die eerst nog moesten worden teruggehaald, die twee ultieme vluchters. En daar kon Tronchon het beste gebruik van maken. En Van Aert heeft zich daarmee toch een beetje verrekend. En kon uiteindelijk maximaal voor hem vierde worden gisteren.
0: Ja, want ik dacht al, er waren ook tranen bij hem. Hè? Want hij, tranen niet echt, maar wel denkbeeldig. Want hij was boos. Hij was boos op zichzelf vooral, denk ik.
3: Ja, ook echt wel teleurstelling natuurlijk ook. Want dit was bij uitstek een hele mooie etappe voor Wout van Aert om hem te winnen. Hadden ze ook echt wel omcirkeld. En belangrijk voor hem, hij wil natuurlijk die groene trui ook naar huis rijden. Als je nou een etappe mooi wint, ja, dan loop je weer verder uit op je concurrenten in dat klassement. En ze kwamen ook gewoon heel erg kort. Maar ze hebben zich echt een beetje verrekend op en die technische finale van die laatste 2 kilometer. En toch ook wel op de power van de laatste 2 vluchters die in één keer vandoor gingen. Asparren en Fedorov. Ja, die hadden ze eigenlijk verwacht eerder terug te halen. Dat kostte zoveel energie om daarbij te komen. Nou, toen was ook Van Aert, zelfs de grote Wout van Aert, winnaar van Parijs-Roubaix, is ook dan te kloppen in zo'n moeilijke finale.
0: Er zijn nog geen kaarten geschud, hè, als het gaat over het verdelen van het koninkrijk van Pogacar. Mas staat daar voorlopig, maar dat is zeker geen zekere positie, hè, de rode trui van hem nog.
3: Nee, zeker geen zekerheidje. Komen hele moeilijke ritten aan. Echt typisch Vuelta. Hè? Waanzinnige geitenpaden gaan ze weer opzoeken in de laatste anderhalve week. Vandaag overigens nog niet. Vandaag echt wel een rit voor de sprinters. Maar morgen een hele moeilijke bergrit. Zaterdag loodzware bergrit. Nou, dit is normaal gesproken wel goed voor Mas. Hij heeft laten zien dat hij uitstekend klimt in deze Vuelta. Maar hij weet ook wel dat er een moeilijke tijdrit aan zit te komen. Voor hem althans. Want die tijdrit is 32 kilometer. Volgende week wordt hij verreden. En zijn grootste concurrenten om die reden in het algemeen klassement, Primoz Roglic, ja, die wacht daar een beetje op. De sluwe Vos, 4 keer Vuelta gewonnen. Wil nog heel graag een keer in de nadagen van zijn carrière een 5e Vuelta winnen. En bij het wegvallen van Pogacar is dit de uitgelezen mogelijkheid voor de Sloveen. Dus we hebben nog hele mooie, spannende 10 ritten te gaan in deze Vuelta.
0: Want 1.18 is het, 1.18 is het verschil, hè? Dus je zou kunnen zeggen inderdaad, zijn tactiek is blijf in het wiel. En dan uiteindelijk bij die tijdrit kun je je slag slaan.
3: Dat zal ongetwijfeld voor Roglic voldoende zijn. Omdat hij in die tijdrit die 1.18 echt wel goed gaat maken, normaal gesproken. Kijk, als hij de kans krijgt om eerder nog toe te slaan en Mas heeft een slechte dag, dan zal hij het zeker niet nalaten. Maar in principe is dit de tactiek voor Roglic. Hij hoeft niet per se aan te vallen. Hij moet geen tijd verliezen, niet veel meer tijd op Mas. En dan kan hij toeslaan in de tijdrit. En dan nog, Ronald, in de laatste 2 dagen van de Vuelta, de laatste slotweekend, is ook weer heel moeilijk. Zaterdag zware bergrit volgende week. En zondag een moeilijke slotetappe met aankomst bovenop in Granada op weg naar Alhambra. Dus dat wordt nog een echt serieus spektakel.
0: En omdat er een koninkrijk te verdelen is, is het extra spannend en eigenlijk toch gewoon extra leuk, Sander. He?
3: Ja, het is heel erg leuk. Het is om die reden echt onvoorspelbaar. Ik kijk heel erg uit naar morgen om eens te zien hoe juist die klassementsmannen ook de rustdag hebben verteerd. En ook de 2 overgangsritten, want ook vandaag is een rit voor de sprinters.
0: Ja.
3: Zou een mooie rit weer kunnen zijn voor Matthew Brennan. Die heeft er al 2 gewonnen in deze Vuelta. En als je kijkt een beetje naar het parcours van vandaag, laatste 30 kilometer, zit nog een mooie klimmetje in waar toch een paar echte rassprinters echt moeilijk gaan hebben. Maar Brennan is eigenlijk wat meer dan een rassprinter. Is eigenlijk bijna een combinatie van een powersprinter die ook heel goed de heuvels aan kan. Dus die zal hier wel naar uitkijken. En ik denk dat de mannen van Visma Leasebike net als gisteren ook vandaag zullen proberen om de wedstrijd te gaan controleren, om Brennan in positie te brengen.
0: Sander Kleikers, wielerverslaggever en commentator voor Eurosport. Dankjewel voor je wijze woorden.
3: Dankjewel.

0: Sound of Silence. Nou, daar houden we niet zo van. Van rust. Dit is GPR Sportradio, waar wij er bovenop zitten. Althans, als het gaat om het tennis. En Zverev, ja, is hij klaar eigenlijk? Want Zverev heeft het moeilijk in zijn eerste rondepartij. Hij is notabene favoriet. Maar ze zijn al, nou ja, nu 4:45 bezig, denk ik.
1: 4:50, ja, ja echt ja. Bizar. Nee, het is nog steeds niet klaar. Het staat 5-4 voor Zverev. Hij mag wel gaan serveren voor de
0: winst. Overwinning, hè? Ja. Ja.
1: Dus ja, dat wordt een hele spannende game nog. Hij staat nu 15-0 voor, dus ja, we gaan zien hoe het uit gaat spelen.
0: Vertel nog even wie zijn tegenstander is, voor de mensen die net in de auto stappen en denken...
1: Ja, dat is Lorenzo Sonego. Dat is de nummer 89 op de wereldranglijst. En Zverev, ja, zoals je net al zei, nummer 2 op de wereldranglijst. Maar eerste geplaatst omdat Sinner niet meedoet.
0: Dus, ja. Ja. En dan kun je je voorstellen dat zo'n organisatie... want ik heb dat ook wel eens in Rotterdam meegemaakt... dat Richard Krajicek natuurlijk de top, weet ik wat, uit de top 10... vier spelers heeft uitgenodigd die 1-1 afzeggen... of in de eerste ronde verliezen. Dat op een gegeven moment wordt er gevraagd... kun jij tennissen misschien? Zo'n organisatie gaat toch ook wel een beetje... Ja, die wordt ook wel wat nerveus.
1: Kan jij niet nog een wedstrijdje meedoen?
0: Nee, ik kan niet. Nee, ik ben daar niet zo goed in. Ik ben daar nooit zo goed in gebleken. Eigenlijk in heel weinig. Hou jij het even in de gaten? Als er wat is, even je vinger opsteken. De Ajax-vrouwen spelen vandaag ook op deze woensdag. Meteen ook weer een hele belangrijke wedstrijd. Het is nou een returnwedstrijd in de playoffs voor de Women Champions League. Ja, daar kunnen ze dus in terechtkomen. Dat zou leuk zijn. Want dan kunnen wij dat weer het hele seizoen volgen. Ze spelen om 8:00 vanavond in Madrid tegen Real Madrid. Die wedstrijd hoor je natuurlijk ook hier bij GPR Sport Radio. Ze moeten een 2-0 achterstand goed maken uit de eerste wedstrijd om die competitiefase te bereiken. Maar daar heeft Anouk Brul, en zij is de coach van de Ajax-vrouwen, toch echt wel een goed gevoel over.
2: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open. We gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
0: Iets beter kunnen druk zetten. Dat is altijd een belangrijke voorwaarde in het voetbal. Niet alleen Ajax speelt vanavond natuurlijk de returnwedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League om in de competitiefase terecht te komen. Ook de vrouwen van PSV doen dat. Zij spelen in Denemarken tegen HB Keuge. En ze verloren de eerste wedstrijd notabene met 1-0. Ja, Denemarken is wel een vrouwenvoetballand. Maar goed, misschien kunnen zij daar toch in het hoge noorden van Europa enige potten breken. En dat we dan twee ploegen hebben in de Women Champions League. Dat zou fantastisch zijn. Kunnen we nog even?
1: Ja, het is dan eindelijk gedaan. Ja? Zverev heeft gewonnen en is dus door naar de volgende ronde. Helaas voor Lorenzo, de Italiaan, is het klaar. Maar hij heeft toch echt wel een hele mooie partij neergezet. Bijna 5 uur duurde die. Dus ja.
0: Nou ja, dat gaat hij ergens verderop in het toernooi. Als het moeilijk blijft, gaat hij dat zeker en vast nog wel voelen, denk ik. Maar goed, Zverev is door. Straks praten we hier ook nog even bij over de Nederlanders. Uiteraard op de US Open, hier op GPR Sport Radio. An old man turned 98. You are the lottery.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hiernaar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrel. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Mama!
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat!
15: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden...
11: Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Mama!
17: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: Oh, wat een geld!
22: 18.000, godverdikke me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
27: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
28: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
30: Goedemorgen, ik ben even het geld aan het tellen. Maar niet zozeer mijn eigen geld, maar wel het geld dat is uitgegeven op de transfermarkt door één Engelse club. En dat is gelijk ook een record. Denk even na, ik geef je zo het antwoord hoeveel het is.

0: NTR Sportradio serveert een heerlijke sportontbijt. Dat is een goede ondergrond voor de rest van de dag. Niet alleen kun je overal over meepraten, maar je gaat ook met zo'n voldaan gevoel je werkdag tegemoet. En dat, nou ja, dat proberen wij een beetje te bewerkstelligen hier op de vroege ochtend bij GPR Sportradio. De ochtendshow is nog tot 10 uur. We kunnen vertellen dat Quinten Timber nieuwe club heeft. Als je gisteravond bent gaan slapen om 23:30 en je denkt, nou ja, nu kan ik me niet meer laten verrassen door iets uit Engeland, dan is dat toch, niets is dan minder waar. Want Quinten Timber gaat toch gewoon naar Crystal Palace. Hij verlaat Olympique Marseille. Hij tekent een contract voor 5 seizoenen. En hij kost zo'n 20 miljoen euro. En dan de Manchester City. Dat heeft Liman Ndiaye binnengehaald. Dat is een vleugelaanvaller uit Senegal. Speelde voor Everton. Kost naar verluid 75 miljoen euro. Maar dat is nog een koopje in vergelijking met de andere speler die gisteren is vastgelegd en een contract heeft getekend in Manchester. Dat is Enzo Fernandez. Die komt over van Chelsea. Ja, die kost zo'n 145 miljoen euro. En ja, dan komen we toch bij die club, wat ik net zei, die wat heeft uitgegeven in deze transferzomer, een record heeft gehaald. Er is namelijk 500 miljoen betaald door Manchester City aan andere clubs.
1: Ja, 526 miljoen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Niet normaal.
0: Het is echt ongelooflijk. Er zijn dagen dat heb ik het niet in mijn zakkas. Een flinke tegenvaller voor Vivianne Minema, Nederlandse spits van Manchester City. Hey, daar hebben we weer City. Heeft opnieuw een knieblessure opgelopen. Dat is vervelend. Ze miste in elk geval de start van het nieuwe seizoen. Ze heeft die blessure opgelopen tijdens een training. Ze is in juni nog aan haar knie geopereerd. En nou ja, dat moest daar eigenlijk voor zorgen, die ingreep, dat ze nou eens fit aan het nieuwe seizoen kon beginnen. En hoe oud ben jij, Cas?
1: 22.
0: Dan is Gennaro Wijks 6 jaar jonger dan jij. En hij gaat spelen. Hij heeft Sparta verlaten voor een avontuur bij Rasenballsport Leipzig. En de Duitsers betaalden 2 miljoen voor de 16-jarige rechtsbuiten, die nog niet gedebuteerd heeft in de hoofdmacht van Sparta. Ja, en Sparta ontvangt dus een transfersom en heeft daarnaast, zeggen ze, goede afspraken gemaakt over toekomstige vergoedingen. Hij speelde nog niet eens in de onder 19. Ja, heel bizar.
1: 2 miljoen. Zoveel was ik nog niet waard op die leeftijd.
0: Ik weet het wel zeker dat je het niet gaat worden ook. Nou ja, nee, dat weet je niet. Dat weet je niet. Hey, de US Open dan.
1: Ja, toernooifavoriet Zverev met moeite door naar de volgende ronde tegen de nummer 89 van de wereldranglijst. Dat is Lorenzo Sonego. De wedstrijd duurde maar liefst 5 uur.
0: Ja.
1: Het werd een 5-setter. En zometeen meer tennisnieuws over onder andere de Nederlanders.
0: Suiker of geen suiker in de koffie, daar gaat het niet om. Het gaat om het keiharde sportnieuws hier nog tot 10 uur. Maar niet tot 10 uur. Nee joh, we zijn er 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Je luistert naar GPR Sportradio. Leuk dat je er bent.
2: Dit is GPR Sportradio. Here we go!

0: nog even over wat een mens waard kan zijn. Hè? Als je kijkt naar die uitgaven, 526 miljoen hè, voor een paar voetballers. Ja, wat zijn mensen waard, hè? Ben je meer waard dan een appartementencomplex? Het is raar, hè, eigenlijk.
1: Blijkbaar wel, blijkbaar kan dat, ja.
0: Appels en peren vergelijken. Ik denk dat het toch met die enorme sommen geld ook op de werkvloer daarover gaat. Dus praat lekker mee en discussieer. En als je een mening hebt over de gekte eigenlijk die er is in de voetbalwereld... als het gaat om het betalen van spelers, reageer eventjes via de app. En dat kan nu nog even via onze site. Daar heb je een communicatie.
1: Ja, ga naar gprsportradio.nl en dan zie je daar een hele mooie groene knop aan de rechterkant. En dan lezen we jouw bericht graag, want ja. Alleen maar leuk om reacties en vragen te lezen.
0: Die knop is voor jou, hè? Wij drukken hem niet in, jullie drukken hem in, wij krijgen hem hier binnen en dan geven wij antwoord. En over die gekte gaan we het morgen trouwens hebben met Frank Schouten. Hij is een zaakwaarnemer in Nederland en toen ik hem hierover belde, zei hij, ja, hier zit wel een prima verhaal achter. Dus dat gaan we morgen horen.
1: Zeker interessant.
0: Interessante verhalen ook bij Feyenoord te halen. Ze hebben wel een doelman nog binnengehaald, laat ik dat nog even zeggen. Florian Kastenmeijer, hij maakte transfervrij de overstap van Fortuna Düsseldorf naar Feyenoord. Ze wilden nog een tweede keeper, nou die hebben ze nu. Ze hebben nu twee Duitsers daar lopen. Hij is 29 jaar en speelde dus 194 wedstrijden in de tweede Bundesliga. En is nu dus bij Feyenoord aangekomen. We hoopten eigenlijk nog op spitsen en misschien nog wel iemand aan de buitenkant. Maar gisteren verscheen er een artikel van de hand van Sinclair Bisschop bij ESPN, waarin stond dat er geen enkele aankoop gedaan zou worden door Feyenoord. Nou ja, dat roept vragen op. We hebben Sinclair gevraagd of hij zometeen even antwoord wil geven op die vragen. En dat doet hij!
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, hij komt hier zometeen aanschuiven om te praten over de situatie van Feyenoord en wat de reden is dus dat er geen transfers zullen volgen vandaag, naar zijn mening. Dan tennis, ja, het is US Open, het is een prachtig toernooi natuurlijk.
1: Ja, we hadden natuurlijk vanochtend de 5 uur durende wedstrijd van Zverev. Absoluut topwedstrijd eigenlijk, waarvan we dat denk ik van tevoren niet hadden kunnen verwachten. Hij speelde tegen de nummer 89 van de wereldranglijst, Lorenzo Sonego. En hij ging echt met heel veel moeite door, het was een 5-setter. Dus dat was een hele leuke wedstrijd.
0: Hoe lang had die wedstrijd ook weer geduurd? 4 uur en?
1: Ja, volgens mij 4 uur en 55 minuten. Dus ik heb hem even afgerond op 5.
0: Voor een eerste ronde, hè?
1: Ja, bizar. Ja. Echt bizar. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de Nederlanders. Die zouden eigenlijk gisteren allemaal in actie komen. Arantxa Rus deed dat. Die verloor helaas haar wedstrijd in 2 sets van de Franse Jean-Jean. En de wedstrijd van Jesper de Jong die was door regen opgeschort. Het stond op dat moment 2-1 voor zijn tegenstander Francesco Passaro, ook een Italiaan. En dan hebben we nog Botik van der Zandschulp. Die zou gisteren ook in actie komen. Zijn wedstrijd is helaas ook verplaatst. Die is verplaatst naar vandaag 6:30 Nederlandse tijd. Want ja, er was te veel regen. En ze konden gewoon niet meer spelen.
0: Dan kun je die wedstrijden lekker volgen. Live hier of morgenochtend bij ons. Als het allemaal uitloopt. Of anders vanavond gewoon op GPR Sportradio. Wat zei je nou, Jean-Jean?
1: Ja, Jean-Jean is haar naam. Ja, dat is een hele bijzondere naam.
0: Dat is een beetje hetzelfde als dat je Pieter Pietersen heet. Of Roelof Roelofsma.
1: Ja, nee, Jean-Jean is echt haar achternaam.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, ja.
0: Ik dacht dat zij Jean-Jean heette.
1: Nee.
0: Nee, oké. Nee, dan gaat deze hele vergelijking. Nee,
1: haar voornaam is Leolia. Leolia Jean-Jean. Oh,
0: dat is wel weer een hele mooie naam, moet ik je heel eerlijk zeggen. Goed, vergeet mijn woorden. Daar waar ik Jean-Jean zei, bedoelde ik iets heel anders. Het is GPR Sportradio waar je naar luistert. Zometeen even Sparta op een rijtje zetten. Want bij Sparta zit er nog wel wat beweging in de spelersgroep.
2: GPR.
0: Waar je naar luistert. Zometeen even Sparta op een rijtje zetten.

0: NPR Sport Radio, wij willen compleet zijn. En dat zijn we als we ook nog even de uitslagen van de eerste voorronde KNVB-beker melden. Wedstrijden die gisteravond gespeeld zijn. Sportlus 46 speelde tegen Blauw-Geel 38, 3-1. Elinkwijk, Eemdijk 0-3. Longa 30, Koninklijke HFC 0-4. En SVV tegen Kloetingen werd 2-4. Genemuiden won met 2-1 van Lisse. En AFC was uit bij Biekwik te sterk met 0-2. AFC 34 tegen Scherpenzeel 4-1. Excelsior Maassluis won van ADO 20 na strafschoppen. Daar was het dus nog spannend. Minder spannend bij TEC Almkerk 4-2. HZVV tegen LAK Frisia 0-4. Achillesveen tegen Portugal 4-2. En Harkemaze Boys speelde tegen Excelsior 31. En daar werd het 0-1. Ja. We gaan vanavond verder met onder meer een wedstrijd tussen Katwijk. TOGB Katwijk. Dat is een regio derby. En Sparta Nijkerk speelt onder meer tegen Venray. We houden je uiteraard vanavond op de hoogte ook van die uitslagen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur.

0: voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Newsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: FOMAR.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
18: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
19: GPR, Sportradio.
20: Sportradio.
19: Nieuws, headlines.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter €0,95 betaal je langs de snelweg nu afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
11: dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 15 minuten. Maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
12: Ja, goedemorgen. De groene trui voor Wout van Aert of niet? En wie heeft de rode trui in de Vuelta? En wie maakt daar nou de meeste kans op? Je gaat het zometeen horen hier in de ochtendshow op GPR Radio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We hebben net even gekeken hoeveel er door Engelse clubs is uitgegeven in de transfertijd. Die gisteren dus stopte, hè. Die markt is dicht. Kraampjes zijn opgeruimd en dan maken ze de balans op. Dan deden ze de bonnetjes uit. Hoeveel geld is er over de toonbank gegaan?
1: Ja, ik zeg iets meer dan 4 miljard euro.
0: Het is toch niet normaal?
1: Nee, echt te bizar voor woorden.
0: Het gaat helemaal nergens.
1: Sprakeloos.
0: En daar neemt City dan 1/8 voor zijn rekening, hè?
1: Ja, en, ja, en 526 miljoen.
0: Het is echt ongelooflijk. En normaal gesproken is Chelsea de grote uitgavenclub natuurlijk. Maar ja, de City heeft wel bijvoorbeeld Reinders ook verkocht, hè, voor 61 miljoen aan het Midden-Oosten en zo. Dus er is ook wel wat binnengekomen natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk niet genoeg om dit...
0: Nee, dat denk ik ook niet. We gaan het hebben over veel kleiner geld. Dat is in Rotterdam-West bij Sparta. Daar zijn twee spelers bijgekomen. En trainer Rogier Meijer hoopt dat er nog eentje bij komt. Maar ja, goed, eerst even realistisch zijn natuurlijk. Met middenvelder Cedric Hateboer en doelman Michael Brouwer is de selectie versterkt. En vooral de komst van Brouwer was buitengewoon belangrijk, vond de coach Rogier Meijer. Hij riep eigenlijk al langer dat er een keeper bij moest komen. Althans, voor hem was het wel duidelijk.
2: Ja, uiteindelijk hebben we al langer contact met hem. Dat speelde eigenlijk al vanaf begin van de zomer. Alleen dan is de wacht op het juiste moment dat hij weg mag bij zijn club. En op het moment dat we dat te horen hebben gekregen, ja, zijn we met hem weer in contact gekomen en hebben gesprekken gehad. Ja, dan is het ook aan onze mensen om een deal rond te maken, dat is één. En te overtuigen dat hij hier naartoe moet, is twee. En dat hebben we beide, denk ik, goed gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Dus spelen met mooie...
0: Ja, dat was Rogier Meijer over de keeper. Dat is keeper van FC Utrecht. De tweede doelman is dat. Dat is Michael Brouwer. Hij speelde in het verleden voor AGOVV. Speelde in het verleden lang voor Heracles Almelo. En is dus nu naar Sparta gekomen. Ja, hij speelde bij Utrecht incidenteel achter Barkas. En hij was ook tweede keus in de voorbereiding op dit seizoen. Dit zegt hij erover.
3: Nou ja, je kan altijd het gevecht aan blijven gaan. Ik denk dat ik deze voorbereiding ook echt dicht daar tegenaan heb gezeten. Alleen ja, als er eenmaal een keuze gemaakt wordt, ja, dan moet je dat accepteren. Ik wil gewoon graag keepen. En dan ben je benieuwd wat er op je afkomt. Dat communiceer je ook niet naar buiten verder. Maar als iets komt, dan overweeg je het. Ik kom uiteindelijk wel om te spelen, ja. Beloftes krijg je nooit in het voetbal. Dus ja, het is een cliché antwoord, maar je moet het altijd gewoon laten zien.
0: Ja, de trainer zegt erover dat Flip, dat is Filip Bednarek. En hij moet het in principe met z'n tweeën gaan uitzoeken. Vrijdag zal er meer duidelijkheid worden, want dan speelt Sparta tegen PEC Zwolle. Nog even over Cedric Hateboer, die vorig jaar door Anderlecht al werd verhuurd natuurlijk aan Telstar. Hij is 2 jaar bij Anderlecht geweest, althans in totaal, heeft tijdens geen enkele voorbereiding iets kunnen afdwingen. En dat, ja, dat doet wel pijn.
4: Ja, tuurlijk. Dat steekt me. Maar ik heb er heel erg veel van geleerd. Want het is natuurlijk een grote club. Veel goede spelers. Heel veel geleerd op de trainingen en oefenwedstrijden. En dat neem ik voor altijd mee in mijn carrière.
0: Ja, hij is overigens zelf zijn eigen zaakwaarnemer. Dat is ook wel weer heel apart. Dat, hij zegt, dat is voor mij het beste. Bijzonder. Elke speler heeft altijd een zaakwaarnemer. Hij doet het zelf. Hij is dus ook uit Rotterdam en is terug in eigen stad.

0: Wij zijn juist zo blij dat je naar ons luistert. Hè? GPR Sportradio, we zijn al bezig met de vijfde dag van ons fantastische sportinitiatief. En wij ontvangen de schouderklopjes die jullie uitdelen met groot plezier. Ik kan niet anders zeggen. Leuk om te horen dat datgene wat wij proberen te doen hier, dat dat in elk geval in de smaak valt. Zometeen praten over wielrennen. Maar nu eerst toch nog even. Ja, toch best een hele opvallende voetbalovergang.
1: Ja, ja, het was al een tijdje, zat het eraan te komen. Natuurlijk doordat hij aan het trainen was bij FC Utrecht. Maar Nordin Amrabat, die is inmiddels 39, die maakt zijn rentree in de eredivisie bij FC Utrecht. Na 16 jaar is hij terug in de eredivisie.
0: Ja.
1: En ja, dat is hartstikke leuk. Hij sluit aan op amateurbasis. En hij trainde dus al 2 weken mee met de selectie van trainer Anthony Correa. En is nu speelgerechtigd voor officiële wedstrijden. Dus dat belooft heel leuk te gaan worden. Ook omdat hij natuurlijk dan tegen zijn broer mag gaan spelen.
0: Die wedstrijd is net geweest volgens mij, hè? Utrecht PSV.
1: Ja.
0: Oh nee, hij gaat naar Ajax. Nee. Ach nee, nee, die wedstrijd moet nog komen. Nee, gelukkig. Ja. Kom ik naar een PSV? Nee. Nee, dit. Nee.
1: Dus nee, Utrecht en Ajax die gaan het natuurlijk nog wel tegen elkaar opnemen. Ja. En dat, ja, dat wordt heel leuk, want dan gaan we die twee broers tegen elkaar zien spelen. Ja. En dat wordt voor hun denk ik ook een speciaal moment.
0: Hij is ook een echt zo'n mediaman. Hij doet het goed in de media. Die,
1: ja, ja, zeker. Ja, zit regelmatig bij Rondo ook, onder andere. Ja. Dus, ja.
0: Leuk, een positief jongen is dat. Nu gaan wij naar de Tour met Sander Kleikers. Hij is tourcommentator of wielercommentator bij Eurosport. En met hem praten we met enige regelmaat over de Vuelta. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ronald.
0: Er waren tranen gisteren, hè, na de 10e etappe. Was eigenlijk wel aandoenlijk, hè, van Bastian Tronchon. Zo trots dat hij gewonnen had.
2: Ja, echt heel erg prachtig om te zien. Omdat het is natuurlijk gewoon geen veelwinnaar. En ook die Franse ploeg is vaak een beetje geplaagde ploeg. Groupama wordt ook in het peloton toch niet altijd super serieus genomen. Want ja, daar gaat ook vaak veel mis. Ze hebben best wel een fors budget. Maar van resultaten komt het niet vaak. En nu, als je dan in zo'n etappe zo'n verrassende grote zege boekt, is dat niet alleen voor de ploeg, maar zeker ook voor Tronchon. Echt emotioneel. Als een kind zo blij en in grote tranen kwam hij over de finish. Ook nog een beetje in onzekerheid. Hij had weliswaar een fietslengte voorsprong in die sprint. Maar hij was gewoon bang dat hij nog op het laatste moment misschien nog wel links of rechts gepasseerd zou worden. Nou, dat gebeurde bij lange na niet. En dus wel echt groot feest, hoor, voor die Franse ploeg. Verrassend dat ze deze toch mooie etappe konden pakken in de Vuelta.
1: Ja, was het een tactische fout van anderen of is het, heeft hij het gewoon zelf afgedwongen?
2: Ja, goede vraag. Weet je, het was een moeilijke rit op de eerste plaats. Op papier leek dat niet zo, maar het was wel zo. Met een kopgroep waarop gejaagd werd door de mannen van Visma Leasebike, omdat ze met Wout van Aert en Brennan goede kandidaten hadden op de etappezege. Nou, die kopgroep die werd dan geen moment bijna bijgehaald. Toen kwam er weer een nieuwe kopgroep. Moesten ze daar weer andere mensen op gaan zetten. Waardoor de ploeg ook langzaam werd opgebrand. En al die ploegen die in de achtervolging gingen, die hadden het steeds toch heel erg moeilijk met die vluchters. En je zag dus ook daadwerkelijk de vermoeidheid vol toeslaan in die finale. En dan was er nog wat meer chaos. Want in die finale, de laatste kilometer, gingen er weer 2 renners vandoor. En dat ontregelde ook iedere sprinttrein daadwerkelijk. Omdat die eerst nog moesten worden teruggehaald, die 2 ultieme vluchters. En daar kon Tronchon het beste gebruik van maken. En Van Aert heeft zich daarmee toch een beetje verrekend. En kon uiteindelijk maximaal voor hem 4e worden gisteren.
0: Ja, want ik dacht al, er waren ook tranen bij hem. Hè? Want hij, nou ja, tranen niet echt, maar wel denkbeeldig. Want hij was boos. Hij was boos op zichzelf vooral, denk ik.
2: Ja. Ja, ook echt wel teleurstelling natuurlijk ook. Want dit was bij uitstek een hele mooie etappe voor Wout van Aert om hem te winnen. Hadden ze ook echt wel omcirkeld. En belangrijk voor hem, hij wil natuurlijk die groene trui ook naar huis rijden. Als je nou een etappe mooi wint, ja, dan loop je weer verder uit op je concurrenten in dat klassement. En ze kwamen ook gewoon heel erg kort. Maar ze hebben zich echt een beetje verrekend op en die technische finale van die laatste 2 kilometer... En toch ook wel op de power van de laatste 2 vluchters die in 1 keer vandoor gingen. Asparren en Federhoff. Ja, die hadden ze eigenlijk verwacht eerder terug te halen. Dat kostte zoveel energie om daarbij te komen. Nou, toen was ook Van Aert, zelfs de grote Wout van Aert, winnaar van Parijs-Roubaix, is ook dan te kloppen in zo'n moeilijke finale.
0: Er zijn nog geen kaarten geschud, hè, als het gaat over, het verdelen van het koninkrijk van Pogacar. Mas staat daar voorlopig, maar dat is zeker geen zekere positie, hè, de rode trui van hem nog.
2: Nee, zeker geen zekerheidje. Komen hele moeilijke ritten aan. Echt typisch Vuelta. Hè? Waanzinnige geitenpaden gaan ze weer opzoeken in de laatste anderhalve week. Vandaag overigens nog niet. Vandaag echt wel een rit voor de sprinters. Maar morgen een hele moeilijke bergrit. Zaterdag loodzware bergrit. Nou, dit is normaal gesproken wel goed voor Mas. Hij heeft laten zien dat hij uitstekend klimt in deze Vuelta. Maar hij weet ook wel dat er een moeilijke tijdrit aan zit te komen. Voor hem althans. Want die tijdrit is 32 kilometer. Volgende week wordt hij verreden. En zijn grootste concurrenten om die reden in het algemeen klassement, Primoz Roglic, ja, die wacht daar een beetje op. De sluwe Vos, 4 keer Vuelta gewonnen. Wil nog heel graag een keer in de nadagen van zijn carrière een 5e Vuelta winnen. En bij het wegvallen van Pogacar is dit de uitgelezen mogelijkheid voor de Sloveen. Dus we hebben nog hele mooie, spannende 10 ritten te gaan in deze Vuelta.
0: Want 1.18 is het, 1.18 is het verschil. Hè? Dus je zou kunnen zeggen inderdaad, zijn ja, tactiek is blijf in het wiel. En dan uiteindelijk bij die tijdrit kun je je slag slaan.
2: Dat zal ongetwijfeld voor Roglic voldoende zijn. Omdat hij in die tijdrit die 1.18 echt wel goed gaat maken normaal gesproken. Kijk, als hij de kans krijgt om eerder nog toe te slaan en Mas heeft een slechte dag, dan zal hij het zeker niet nalaten. Maar in principe is dit de tactiek voor Roglic. Hij hoeft niet per se aan te vallen. Hij moet geen tijd verliezen, niet veel meer tijd op Mas. En dan kan hij toeslaan in de tijdrit. En dan nog, Ronald, in de laatste 2 dagen van de Vuelta, de laatste slotweekend, is ook weer heel moeilijk. Zaterdag zware bergrit volgende week. En zondag een moeilijke slotetappe met aankomst bovenop in Granada op weg naar Alhambra. Dus dat wordt nog een echt serieus spektakel.
0: En ja, omdat er een koninkrijk te verdelen is, is het extra spannend en eigenlijk toch gewoon extra leuk, Sander. Hè?
2: Ja, het is heel erg leuk. Het is om die reden echt onvoorspelbaar. Ik kijk heel erg uit naar morgen om eens te zien hoe juist die klassementsmannen ook de rustdag hebben verteerd. En ook de 2 ja, overgangsritten, want ook vandaag is een rit voor de sprinters.
0: Ja.
2: Zou een mooie rit weer kunnen zijn voor Matthew Brennan. Die heeft al 2 gewonnen in deze Vuelta. En als je kijkt een beetje naar het parcours van vandaag, laatste 30 kilometer, zit nog een mooie klimmetje in waar toch een paar echte rassprinters echt moeilijk gaan hebben. Maar Brennan is eigenlijk wat meer dan een rassprinter. Is eigenlijk een, ja, bijna een combinatie van een powersprinter die ook heel goed de heuvels aan kan. Dus die zal hier wel naar uitkijken. En ik denk dat de mannen van Visma Leasebike net als gisteren ook vandaag zullen proberen om de wedstrijd te gaan controleren, om Brennan in positie te brengen.
0: Sander Kleikers, wielerverslaggever en commentator voor Eurosport. Dankjewel voor je wijze woorden.
2: Dankjewel.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. We gaan alweer hard richting nieuws van 9 uur. En daarna gaan we praten over Feyenoord. Feyenoord dat dus geen aankopen gaat doen vandaag. Nog wel buitengewoon spannend. Misschien gaat het toch gebeuren, je weet het niet.
1: Ja, nou ja, ze zeggen natuurlijk, of er wordt gezegd van niet. En ja, dat verbaast toch wel veel mensen, denk ik. Zeker op aanvallers.
0: Er zit wel een goede reden achter. Dat gaat Sinclair Bisschop zometeen, Feyenoord watcher van ESPN, aan ons vertellen. Heb jij erop gewacht? Ja, dat heb je. Het is weer woensdag namelijk. Het is hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Daar gebeurt dat allemaal. Rick Winkelman zit daar dan aan een hele grote tafel en ontvangt allerlei mensen uit de Nederlandse autosport. En de resultaten van die tafelgesprekken kun je vinden om 16:30. Dan staat dat online. En Jaap van Lagen zit vandaag aan tafel. Hij is coureur in de Porsche Supercup. Wim den Hollander ook. Hij kreeg tijdens de Dutch Grand Prix van Max Verstappen de FIA Lifetime Achievement Award voor zijn inzet in de Nederlandse autosport. En dat en nog veel meer in de aflevering van Autosport aan tafel. Zorg dus dat je luistert. Je kunt hem overal vinden vanaf 16:30 vanmiddag. GPRsportradio.nl, jouw favoriete podcast-app. Of je kunt hem als videocast ook nog binnenhalen. Maar dan moet je even naar de Kijk-app gaan. Dus die en natuurlijk is ook nog F1 aan tafel te vinden. Ja, dat met Frank heeft blij. Dus er is voldoende wat dat betreft te vinden. Los nog van ons en datgene wat wij allemaal te vertellen hebben. We zijn toch nog weer op wat transfernieuwsjes gestuit. En die hoor je zo meteen direct.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hoorders van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schoolrol na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
25: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
29: Handig als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
28: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
31: Goedemorgen, het laatste stukje, de eindsprint eigenlijk van het ochtendprogramma hier op GPR Sportradio. Volledig in bezit genomen door Feyenoord. Schijnt geen aankopen te gaan doen meer. We horen straks waarom.

0: is GPR Sportradio in de vroege ochtend. Hoewel, laat dat vroeger maar weg. Het is inmiddels bijna 9:15 natuurlijk. Mensen zijn er allemaal bij. Ja, het is vandaag woensdag. Het is 2 september. Het is de dag dat de Eredivisie officieel begon, 70 jaar geleden. Eerste topscorer van de Eredivisie was trouwens PSV-spits Koen Dille. En die maakte 43 goals. En nog altijd als er in de Eredivisie heel snel wordt gescoord en iemand veel doelpunten maakt, dan gaan ze de Koen Dille-balans opmaken. En uiteindelijk maakte nooit iemand meer 43 goals in één seizoen natuurlijk in de vriendenloterij Eredivisie. Dat gaat niet meer gebeuren. Quinten Timber is een product van deze competitie. Hij heeft een transfer gemaakt. Speelde voor Olympique Marseille en gaat nu spelen voor Crystal Palace. Dat is de winnaar van de Conference League. Hij heeft contract getekend voor 5 jaar in Londen. 20 miljoen kost hij. Viviane Minima ondergaat een vervelende periode. Ze is opnieuw geblesseerd geraakt aan de knie. Spits van Manchester City. Ze liep die blessure op tijdens een training. En ja, ze werd in juni nog geopereerd aan de knie. Juist omdat ze dan nu fit aan het seizoen kon beginnen. En een opvallende transfer bij PSV. Daar staan ze op het punt in Eindhoven om Essien Bessie te verkopen. Dat is een 19-jarige rechtsachter. Hij gaat naar Viking in Noorwegen. Dat is opvallend, want de Nooren zijn een van de tegenstanders van PSV in de groepsfase van de Champions League dit seizoen. Nou, en dan ziet hij zijn oude ploeggenoten tenminste nog eens een keertje.
1: Ja, en dan de US Open. Toernooifavoriet Zverev met moeite door naar de volgende ronde tegen de nummer 89 van de wereldranglijst, Lorenzo Sonego. De wedstrijd duurde maar liefst 5 uur.
0: Ja, het is niet normaal.
1: Niet normaal. En dan de Nederlanders natuurlijk. Arantxa Rus die verloor gisteren haar wedstrijd in 2 sets van de Franse Jean-Jean. En de wedstrijd van Jesper de Jong die werd uitgesteld door de regen en stond op dat moment 2-1 achter. En zal vanavond om 8 uur worden uitgespeeld. En dan hebben we natuurlijk nog de wedstrijd van Botik van de Zandschulp, werd ook uitgesteld. Die wordt vanavond om 6:30 gespeeld.
0: En volg die wedstrijden lekker hier op GPR Sportradio. Want wij houden dat uiteraard ook bij. En het is toch geen weer om naar buiten te gaan. Want zon en wolken wisselen elkaar nu nog af. En in de middag kan er af en toe een bui vallen. In de avond trekt die bui zeker. Want vanuit het westen komt regen het land binnen. Langs de kust trekt de wind flink aan. Het is 19 tot 22 graden vandaag. Zometeen Sinclair Bisschop over Feyenoord. En het niet meer actief zijn op de transfermarkt.
2: GPR Sportradio.

0: GPS Sport Radio, de Rasmus en In the Shadows. En die schaduwen nemen we even mee. Want Feyenoord zal vandaag in de schaduw opereren van de actieve transfermarkt. Ze zullen nauwelijks zichtbaar zijn op deze transfermarkt. Hoewel er allerlei gaten te vullen zijn in de selectie. Zo lijkt het, gaat er weinig gebeuren. Dat was althans de strekking van het verhaal dat gisteren door Sinclair Bisschop van ESPN werd gepresenteerd. Of althans gepubliceerd, zo hier en daar. Sinclair, goedemorgen. Want daar moeten we het natuurlijk wel even over hebben.
1: Ja, dat is wel een hard gelag. Als je weet dat Feyenoord veel geld heeft opgehaald met de transfers deze zomer. Als je weet dat Feyenoord de Champions League ingaat. Ja, en dat er eigenlijk 0 euro deze laatste dagen te besteden is om het elftal nog te versterken. Ja, dan is dat toch wel een hard gelag en komt dat hard aan. Dat merk je ook wel gisteren, sinds wij het verhaal hebben gepubliceerd.
0: Ja.
1: Dat Feyenoord zo goed als zeker niets meer gaat doen. Of het moeten transfervrije spelers of buitenkantjes zijn. Nou, er is nog een transfervrije Duitse keeper gehaald die zeker niet voor de basis is gekomen. En er komt misschien nog een transfervrije buitenspeler bij met de oude bekende voor Feyenoord, Reece Nelson. Die ooit van Arsenal werd geleend en nu daar op doodspoor zat en transfervrij daar mocht vertrekken. Kortom, dat zijn niet de spelers die verwacht werden door vele supporters die al dagen F5 indrukken om de transfers bij Feyenoord te zien.
0: Nee, maar veel interessanter is dan natuurlijk toch ook, hoe kan dat? Want als je toch kijkt, ze laten een aanbod op Reed liggen. Hè? De linksback die geld kan opleveren. Back in elk geval. Maar die had geld kunnen opleveren. Veel geld. En daar hadden misschien wel alle problemen mee weggewerkt kunnen worden. Of zijn er zulke grote problemen elders dat er gewoon niks aan transfers kan worden uitgegeven?
1: Nou, jij stelt terechte vragen en die vragen ga ik morgen ook stellen als wij Davy Rigaud te spreken krijgen. Want die zal morgen zijn licht laten schijnen over deze voor Feyenoord moeizame transferwindow.
0: Ja.
1: Waarin hij natuurlijk met name heeft moeten saneren. Feit is wel dat dan ook de vraag gaat rijzen die ik moet stellen. Wist hij dat op het moment inderdaad dat het de fase was dat onder andere Reed voor veel geld naar AS Roma kwam? Of is het pas later bekend geworden dat er minder mogelijk was? En misschien is er wel bluffpoker gespeeld. Dat was nog redelijk aan het begin van de window. Dat er gedacht werd, ja, er komen nog wel miljoenen bedragen voor Hajj Moussa en Ueda die net terug zijn van het WK. Ja. Rond de 40 miljoen euro. Dus dat zijn vragen die dan moeten gelden. Feit is wel dat, Feyenoord heeft eigenlijk dat al jaren, er is vaak nooit geld. Nou, het is ook niet zo zeer dat er nu gedacht moet worden door mensen dat Feyenoord morgen failliet is. Feit is dat er wel de laatste jaren ook andere beleidskeuzes zijn gemaakt. En dat betekent bijvoorbeeld dat er is gekozen voor dat het stadion in eigen beheer moest komen. Nou, dat is afgelopen zomer afgerond. Maar ja, daar hangen natuurlijk ook langlopende verplichtingen aan. Waaronder de achterstallig onderhoud, waar geld vrijgemaakt moet worden. Feyenoord is dus eigenaar van het stadion geworden. Maar dat moet natuurlijk ook gerenoveerd worden nu Feyenoord. Uh-huh. Een paar jaar geleden de knoop heeft doorgehakt dat er definitief geen nieuw stadion komt. En dat er dus een renovatie moet plaatsvinden. Ja, daar moeten ook per jaar moeten daar miljoenen voor worden vrijgemaakt. Om in ieder geval geld voor te reserveren. De vrienden van Feyenoord moeten worden afgekocht. Dus dat zijn sowieso allemaal al bedragen die de nieuwe directie moet vrijhouden, wat niet in transfers gestoken kunnen worden. Maar de grootste taak was wel de sanering. En dan wil ik niet de Zwarte Piet hier uit gaan delen aan voorganger Dennis de Kloeze. Maar het is natuurlijk wel heel raar dat je meer dan 43 spelers op de contractlijst had staan voor het eerste elftal, die allemaal een heel groot salaris hebben, waarvan de meeste spelers al waren doorgeselecteerd, waar al die laatste jaren van was besloten dat geen spelers meer voor Feyenoord 1 waren en die bleven maar op die loonlijsten staan. Ja, de selectie die in onbalans is, er zijn nu 4 rechtsbacks. Maar er is geen fatsoenlijke linksbuiten waren en die bleven maar op die loonlijsten staan. Ja,

0: Klopt, maar Reed inderdaad, dat lijkt wel een hele belangrijke pion in dit verhaal te zijn. Want op het moment dat dat geld binnen was geweest, dan had er misschien een gedeelte van het geld in ieder geval wel geïnvesteerd kunnen worden in aankopen. En het is ook niet zo dat Feyenoord helemaal niets heeft gedaan in deze window. Feyenoord zal zeggen, we hebben toch een slordige 20 miljoen euro uitgegeven. Dat is natuurlijk niet veel voor een club met veel ambitie. Zeker niet als je wel deze zomer ook bijna 50 miljoen ophaalt. Ze hebben Ferry gehaald, ze hebben Van Houten gehaald. Maar ja, eigenlijk lag de prioriteit misschien wel niet bij een middenvelder, centrale middenvelder, waar Feyenoord er veel van heeft. Zeker als dadelijk Modder nog terugkomt. Ze hebben daar Tardelline lopen. En linksbuiten, ja, dat was vorig jaar onder Van Persie natuurlijk ook al een zorgenkindje. Met spelers die daar niet rendeerden. En iedere keer werden de andere spelers neergezet. Op het laatst zelfs een middenvelder in de persoon van de jongen van de Elshout. Mm-hmm. Ze hebben Sterling nog geprobeerd te halen als redmiddel. Kortom, je wist dat die positie in ieder geval ingevuld moest worden. Ja, die lijkt nu niet ingevuld. Het zou dus kunnen dat Reiss Nelson vandaag als transfervrije speler dan nog als buitenkantje binnenkomt. Maar ja, dat is ook een speler als je dan gaat kijken naar hoeveel wedstrijden heeft hij nou de laatste jaren gespeeld. Ja, dan komt hij geloof ik op 750 minuten in de laatste twee jaar met uitleenbeurten aan Brentford en nog een Engelse club. Ja, dat zijn natuurlijk ook weer niet de spelers die jou verder gaan helpen als je weet dat over precies een week Feyenoord in Nou Camp tegen Barcelona gaat spelen.
1: Ja, en jij zei net, je had het net over Nacho Ferry, die geloof ik voor 9 miljoen overkwam naar Feyenoord.
0: Ja.
1: Verwacht jij van hem dat de eerste spits wordt? Of gaat het misschien toch Van Persie worden?
0: Nou, zo is hij natuurlijk wel gehaald en gepresenteerd. Hè. Feyenoord haalde hem echt met het oog van de grote kans dat Ueda gaat vertrekken. Dat is dus ook gebeurd uiteindelijk laat in de window. Waardoor Feyenoord van nu zo ook zal zeggen, ja, maar daar hebben we ook op geanticipeerd door hem te halen. Maar het valt nog niet mee. Zeker als je hem in een paar invalbeurten hebt gezien. Dan valt dat niet mee. Aan de andere kant hebben ook de spitsen die daarvoor gehaald zijn met Ueda en Santiago Jiménez ook een aanloopperiode nodig gehad om uiteindelijk te renderen. En ze gingen renderen toen ze uiteindelijk echt de eerste spits werden en basisspeler werden. Ja, Van Persie die heeft zoveel kwaliteit in beide benen. Nou, met name in zijn linkerbeen. Alleen bij Van Persie is ook het verhaal dat hij en als jeugdspeler, maar ook vorig jaar zwaar geblesseerd is geraakt. Daar wordt voorzichtig mee gedaan. En de trainer, Giovanni van Bronckhorst, zei zelfs twee weken geleden op een persconferentie, die is nog niet zover vanwege blessures. Die kan maximaal een half uur spelen. Nou, dat zal misschien nu wel zijn opgerekt. Maar dan kan het niet zo zijn dat hij bij wijze van spreken zaterdag al basisspeler is tegen NEC. Om inderdaad 3 dagen later in Nou Camp te spelen. Ja. Kortom, dat zal dan een speler zijn waar ook heel voorzichtig mee moet worden gedaan. Feyenoord heeft nog tot 12 uur vannacht om ook daar op die positie nog een buitenkantje te vinden. Ja, en transfervrije spelers, daar haalt Feyenoord er dus nu de afgelopen 20 uur 2 van. Een Duitse keeper en eventueel dus Reiss Nelson. En die moeten ook vandaag uiteindelijk worden gepresenteerd. Omdat Feyenoord vandaag de definitieve lijst voor de Champions League fase moet inleveren. Dus normaal gesproken zou je, net als dat vorig jaar gebeurde met Sterling, dat je die nog later buiten de window kan toevoegen. Maar daar heeft Feyenoord niet veel aan. Omdat het natuurlijk met name geënt is ook op Champions League avontuur.
2: Ja. Benzema zou nog kunnen, hè?
0: Die is ook transfervrij.
2: Ja, daarom zeg ik het
0: maar, ook. Maar dan komen we wel weer op dat verhaal van die hoge salarissen die Feyenoord had. Hè? Want dat is het verhaal geweest ook.
2: Die heeft voldoende verdiend afgelopen jaar, dit Midden-Oosten. Die wil dat wel doen. Die heeft vast een
0: zekere. Wil misschien maar voor 4 miljoen.
2: Altijd een goede band gehad met Rotterdam. Nou ja, wat ik. Sinclair, we zijn klaar. Maar wat ik wel vind. Feyenoord hijst wel de witte vlag, hè, op dit moment. Als je kijkt naar de selectie en je ziet wat er bij in Eindhoven en in Amsterdam gebeurt. Dan zeg je, nou, dit wordt weer een overgangsjaar, hè?
0: Ja, en dat moet je dan ook uitspreken. Ik denk dat je dan de achterban tevreden kan houden.
2: Ja.
0: Maar als jij wel gaat komen met teksten, we moeten er nog belang bij blijven. Met deze selectie moeten we toch kijken of we. Dat is natuurlijk niet realistisch, ook de Champions League in. Het kan wel heel veel kansen bieden weer voor jeugdspelers. In het verleden hebben we wel vaak gezien dat als dat bij Feyenoord gebeurde, noemde tijd toen met Martins Indy en Stefan de Vrij.
2: Zeker.
0: Eigenlijk ook weer onder Arne Slot. Kan dat ook weer mooie dingen opleveren? Is dit een mooi einde, Ronald?
2: Ja, dit is een prachtig einde. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Hij is Feyenoord Watcher voor ESPN. Morgen meer. Dankjewel, Sinclair.

0: Vrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Oh,
13: wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR, Sportradio.
24: Sportradio.
23: Nieuws, headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nu nog 2 Nederlanders vermist. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog bewaakt door zwaar bewapende agenten en de weg is afgezet met politieauto's. Verder pakken de inwoners van het dorp het gewone leven weer op. Onder de oud-politici roept het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, melden NRC en NOS. Volgens onder andere Job Cohen, Jan Pronk en Josias van Aartsen schendt het land de Palestijnse mensenrechten.
23: GPR Spot Radio. Verkeer.
0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden te melden, maar op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel nu. Op de A1 richting Apeldoorn wel een ongeluk bij Hoenderlo. Vanaf Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. Verder bergingswerk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Vanaf Vinkeveen een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. En dan de A20 naar Gouda. Voor Schiedam 3 kilometer en 10 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht.
23: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
1: Nou, we gaan nu de eindsprint in en dan zit het voorprogramma voor Rick van Veldhuizen er echt op. We praten nog even over wat laatste transfers en we kijken even naar de sportdag deze woensdag.

0: GBR Sportradio op de woensdag. We gaan zo even kijken wat er verder vandaag gebeurt. Maar we hebben het wel eens over spelers die op jonge leeftijd contracten tekenen in het Midden-Oosten. En ja, dan zeg je, ja, doe dat nou niet. Dat is niet goed voor je carrière. Maar het kan ook anders lopen. We kennen allemaal Renato Sanchez nog. Dat was ooit een groot talent. En die zat volgens mij bij Benfica en kon eigenlijk overal naartoe. Is uiteindelijk bij Paris Saint-Germain gekomen. Maar daar hebben ze inmiddels op, hij is 29 nu, zijn contract gewoon verscheurd. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dan hoeft hij niet meer te komen. Hij is na een paar keer verhuurd, maar ze willen gewoon niet meer met hem verder werken. En het is qua ontwikkeling niet verder gekomen. Hij was in het verleden nog Golden Boy. Hij won die award ook. Die nu
1: ja,
0: even,
1: 2016, ja.
0: Ja, die nu even daarvoor nog uitreikt. Maar hangt Sinclair nog, want hij is transfervrij op te pikken op dit moment. Dus misschien nog iets.
1: Misschien nog een optie voor een Eredivisie club en wellicht dan Feyenoord, ja.
0: Ja, want hij is buitenspeler natuurlijk. Dus, en ze zoeken nog wat. Dus nou ja, wie weet. Maar goed, hij is dus weg bij de winnaar van de Champions League. En loopt dus nu met ziel en een doorgescheurd contract onder zijn arm. En oude Ajaxiet, Nicolas Tagliafico, blijft voorlopig speler van Olympique Lyon. Argentijn leek op weg naar Atletico Madrid om bij Simeone te gaan voetballen. Maar dat gaat even niet door, want geen akkoord. Ja, en als er geen akkoord is, dan moet je blijven waar je zit. Dus ook de voormalig linksback van Ajax zal in de Franse competitie actief blijven. Wij zijn er de hele dag en in de avonduren, vooral in de avonduren, volgen wij de livesport natuurlijk. En nou ja, wat dat betreft de tennisliefhebbers die naar ons luisteren, die worden getrakteerd, hè, vanavond.
1: Zeker. Nou, we hebben in de middag natuurlijk Medvedev die gaat spelen. Dus dat is, het wordt al een leuke wedstrijd. In de tweede ronde is dat. En bij de vrouwen hebben we Pegula, de derde geplaatste. Die gaat het opnemen tegen Sofia Kenin. En die heeft natuurlijk Anouk Koevermans helaas eruit geknikkerd voor ons.
0: Ja.
1: Dus dat belooft ook een leuke wedstrijd te worden. En we hebben natuurlijk door de regengeval hebben we vanavond nog wat wedstrijden van Nederlanders. Boti van der Zandschulp neemt het op om 8:00. En de wedstrijd van Jesper de Jong, die werd uitgesteld, stond 2-1 achter. Die wordt ook uitgespeeld. Dus dat, dat is wel iets om naar uit te kijken, denk ik.
0: Dat is een mooi vol bord op schoot, zeg ik.
1: He? Zeker, ja.
0: Ja, en lekker luisteren. En dat kan natuurlijk ook in de auto. En wat we ook nog hebben, dat zijn de Ajax-vrouwen. Die spelen vandaag dus hun returnwedstrijd in de laatste playoffronde van de Women's Champions League. Ze doen dat om 8:00 tegen Real Madrid in Madrid. En daar moeten ze een 2-0 achterstand uit de eerste wedstrijd zien goed te maken. Dan pas bereiken ze de competitiefase. Je kunt het vanavond hier allemaal volgen. En Anouk Breul is de coach van Ajax. Nou, ze heeft er wel vertrouwen in.
2: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
0: Ja, daar hopen wij ook allemaal op. En we hopen ook dat het goed gaat met de PSV-vrouwen natuurlijk. Want die zitten in diezelfde play-offs en hebben de eerste wedstrijd verloren van HBK uit Denemarken. En vandaag gaan zij naar Denemarken om daar revanche te nemen. En ook voor hun geld, ja, bij een overwinning is de groepsfase bereikt. En allemaal te horen hier op GPR Sportradio.

0: GVR Sportradio. Morgen dan praten we met onder meer een zaakwaarnemer, dat is Frank Schouten, over die vraag die is ingestuurd. Van waarom zijn Engelse spelers zo ontzettend duur geworden? Waarom gaan spelers voor vele miljoenen? Nou ja, dat blijkt ook wel, want hoeveel was er nou uitgegeven door alle Engelse clubs?
1: Iets meer dan 4 miljard.
0: 4 miljard.
1: In deze zomer, dat is
0: voor voetballers, hè?
1: Gek geworden.
0: Ja. Dus, hij geeft ook het antwoord op de vraag hoe het kan dat die prijzen zo ontzettend zijn gestegen. Dat hoor je morgen. Maar als jij ook een zinnige vraag hebt over welke tak van sport dan ook, zorg dat je ons bereikt, want wij hebben een soort vak L. Dat is speciaal voor jullie.
1: Ja.
0: Dan kun je staan, dan kun je een interruptiemicrofoon pakken. En dan kun je je vraag stellen en dan zoeken wij er een deskundige bij.
1: Ja, ga even naar gprsportradio.nl en dan zie je rechts een hele mooie groene knop met het WhatsApp-logo. En dan kan je ons een berichtje, een vraag of gewoon een leuke opmerking sturen. En dan gaan wij kijken of we er iets mee kunnen doen.
0: We hebben gisteren al de vraag beantwoord over de tennissers. Waarom jonge tennissers zo vaak geblesseerd zijn.
1: Ja.
0: Dat ging over overbelasting en een overvolle kalender. Morgen het antwoord op de vraag waarom Engelse spelers zo duur zijn. En nou ja, jouw vraag kan er dus ten aller tijde bij. Dus laat het horen, zou je bijna zeggen. Nog even wat laatste nieuws. Joshua Zirkzee, die leek op weg naar Everton. In Engeland is de transfermarkt al dicht, hè, in tegenstelling tot Nederland. Maar de transfer is niet doorgegaan, omdat Manchester United er toch voor heeft gekozen om hem aan boord te houden. Dat heeft Michael Carrick, denk ik, besloten. Everton dacht er eigenlijk al helemaal uit te zijn en een nieuwe spits te hebben. Maar moest op het laatste moment nog op zoek naar een alternatief. Nou ja, Zirkzee blijft dus voor zijn kans vechten bij United. En dat alternatief lijkt nu Jack Grealish te zijn. Dat is wel een iets andere voetballer, maar die wordt wel door Everton gehuurd. Van Manchester City, dat is die linksbuiten. Leuke gozer, echt heel populair in Engeland. Ook met een bal aan een touwtje. Maar eenmaal bij City aangekomen heeft hij een goede eerste periode gehad. Maar toen het spelpatroon wat werd veranderd door Pep Guardiola, kwam hij eigenlijk niet meer aan de bak. En is vorig jaar ook verhuurd aan Everton. En dat gaat dus dit jaar weer beginnen. Hij was er op het WK ook niet bij, omdat hij nou helemaal gewoon niet genoeg speelde, volgens mij. En dan Joey Veerman, die heeft zijn basisdebuut gehad bij Borussia Dortmund. Hij heeft nog een assist gegeven in de wedstrijd tegen HEBC Hamburg. Dan denk je, ja, dat is toch geen Bundesliga? Nee, dat is het zeker niet. Het is gewoon derde, vierde niveau Duitsland. DFB-bokaal, dat is wel die beruchte eerste ronde waar veel ploegen altijd uitgaan. Vanavond speelt Bayern München in die ronde tegen Osnabrück. Dus nou ja, dat is ook wel leuk. Ook hier te volgen waarschijnlijk. En nou ja, goed. Vijfde niveau in Duitsland is het zelfs. Maar voor Veerman was het wel leuk om in de basis te staan bij Borussia Dortmund. Dat waren zo'n beetje de laatste nieuwtjes. Nou ja, we hebben nog wel een leuk liedje en we komen er nog wel doorheen. En zometeen gaan we natuurlijk gewoon weer verder, hè, hier op GPR Sportradio. Want we zijn er 24 uur per dag.

0: Nu nog Miley Cyrus, maar binnenkort gewoon Miley. Zij gaat zich zonder Cyrus verder presenteren. Tenminste, dat zijn de verhalen op dit moment. Verhalen die er ook zijn gaan over Miljon Manhoef hier op GPR Sport Radio. Hij lijkt voorlopig gewoon bij Stoke City te blijven. Verschillende clubs uit de Amerikaanse MLS hebben interesse in hem. Weet je wel, die snelle jongen van Vitesse, die aanvaller. Maar Stoke wil niet meewerken aan een last-minute transfer. Dat schrijft in elk geval Voetbal International. En hij ligt daar nog vast tot 2027. Dus nee is het antwoord dat clubs horen als ze vragen: hoe kunnen wij die met die Manhoef in gesprek komen? Dat gaat dus niet. En Willem II wil Vito van Krooi nog even aan de selectie toevoegen. 30 jaar is hij. Hij zit bij NEC op een dood spoor. Ze willen eigenlijk iedereen aan boord houden, maar hij mag wel weg. En nou ja, dat gaat hij waarschijnlijk ook doen. Hij speelde eerder voor Sparta. En nu dus zit hij bij NEC op de bank. Deze dag, deze 2 september, brengt ons...
1: Ja, we hebben natuurlijk het voetbal bij in Duitsland, het DFB-bokaal. Tussen Bayern München en Osnabrück.
0: Ja.
1: Verder hebben we in Italië hebben we ook nog om 3:00 hebben we Sassuolo tegen Frosinone. Dat heb ik zeker verkeerd gezegd.
0: Nee, dat ging volgens mij heel goed.
1: Maar... om 6:00 hebben we Udinese tegen Venezia. En we hebben natuurlijk het wielrennen, de Vuelta. Afstand is 151,3 kilometer. En het is een vrij vlakke baan. Vrij baan. Rit.
0: Ja, parcours.
1: Ja, en verder hebben we natuurlijk tennis, waaronder een aantal Nederlanders en Medvedev die gaan spelen vanaf 5:00. Dus dat gaan we allemaal volgen vandaag.
0: Ja, jij zegt, misschien spreek ik dit verkeerd uit, maar als jij een pizza bestelt, krijg je toch altijd de juiste, of niet?
1: Meestal wel, maar dat doe ik meestal via de app. Dus okay. Dan hoef ik het niet uit te spreken.
0: Nee, ik wou net zeggen, jouw Italiaans is dus dik en dik in orde, maar dat is dus niet zo. Dit was hem. Rick van Veldhuizen is er zometeen direct na het nieuws van 10:00. Met de Koffie en Classics hier op GPR Sportradio. En wij zijn er morgenochtend weer. We willen dan dolgraag de ontbijttijd met je delen. En dat gaat vast en zeker goed komen. Mede namens Kras wens ik je een hele fijne woensdag. Ja?
1: Yes, fijne dag.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog twee Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Wordt rond de 20 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drietal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62. De Westerschelde-tunnel vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra. Er staat een kapotte auto in de tunnel.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
18: Boost yourself.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
20: Nu?
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
20: Nu halen, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
23: NHA.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
26: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
25: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
27: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
30: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
29: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
30: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
29: En als je voor jezelf werkt?
30: Ook gewoon één factuur per maand.
29: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
28: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
31: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
33: Volgens Valentijn Driessen in een artikel dat hij gisteren plaatste in de Telegraaf heeft het aankoopbeleid van Feyenoord echt helemaal niks opgeleverd. Sterker nog, hij vindt dat de directie van Feyenoord heeft gefaald. Zometeen veel meer bij... GPR.

0: SSR en de Real McCoy is on you.
1: GPR Sportradio.
0: Voor mij alweer dag nummer 3, in totaal dag nummer 5 van het nieuwe GPR Sportradio. Alsof er nooit iets anders geweest is. Zo leuk, zo opvallend, dat dit allemaal zo snel door jullie wordt omarmd. Dank je wel daarvoor, blijf vooral luisteren en vertel het ook anderen dat wij hier zitten om jou het laatste te brengen op het gebied van sport. Valentijn Driessen die schreef in de Telegraaf gisteren dat de nieuwe leiding, de nieuwe directie van Feyenoord, compleet gefaald heeft in deze transferperiode. Echt alles in de uitverkoop. Ik ga daar straks over praten. Om 10:05, tien over half elf. Met de Feyenoord Watcher van Nederland. En dat is Dennis van Eersel. En Dennis is zeg maar werkzaam voor Radio Rijnmond. En ja, echt wat dat betreft een autoriteit als het gaat om Feyenoord. Dus daar praten we zo meteen in het Goedemorgen gesprek heel even nadrukkelijk mee. Verder kijken we nog even naar de Vuelta van gisteren. Gisteren was daar de 10e etappe van de Vuelta. Die ging over 184 kilometer van Alcaraz naar Elche de la Sierra. En de winnaar was bepaald niet degene op wie iedereen vooraf zijn geld had gezet, namelijk Bastien Tronchon. De 24-jarige Fransman van Groupama FDJ verraste in een hectische finale Magnus Kor en Thibaut Nys. Nys derde en Wout van Aert vierde. En alle vier kregen ze dezelfde tijd. Henrik Mas bleef zonder problemen leider in de Vuelta. Zijn voorsprong is op dit moment 1 minuut 18 op Primoz Roglic. Felix Gall die staat derde op 1:39. Maar van Aert die baalde. Opnieuw. Want hij zat waar hij moest zitten. Opnieuw kwam hij dicht bij de overwinning. En opnieuw stond er uiteindelijk iemand anders heel erg te juichen. In ieder geval niet Wout van Aert.
2: Ja, ik ben teleurgesteld. Ik moest inderdaad van ver komen. Die bocht op 600 zat ik eigenlijk ver. Ik had een hele ploeg nodig om een sprint van te maken. En ja, daarom ben ik wel teleurgesteld dat ik mijn weg zelf niet kon vinden. En dan dat ik het wat regen die lasten mee.
0: Wout van Aert werd dus vierde. Op papier een prima uitslag. Maar Van Aert voelde zelf natuurlijk meteen dat er meer in had gezeten. En die teleurstelling hoor je dan meteen na afloop. Als hij over de finish komt en de microfoon van Eurosport onder zijn neus wordt gedouwd. Ja, en dan vandaag. Vandaag krijgt Wout van Aert weer een nieuwe kans. Vandaag is de etappe nummer 11. 151 kilometer van Cartagena naar Lorca. Er zit één fatsoenlijke klim in die ook gecategoriseerd is. Dat is de Alto del Morrón de Totana. Maar verder lijkt de etappe aanzienlijk een stukje vriendelijker dan gisteren. Op papier dus opnieuw een dag waarop snelle mannen kunnen gaan overleven. De start is om 8 minuten over 2 als je helemaal precies wilt zijn. En de finish wordt verwacht, maar ja goed, dat weet je nooit van tevoren, rond 17:50. En later vandaag meer achtergrond. Natuurlijk hier bij jou. GPR Sportradio.

0: Tina Turner en Typical Mail. Is dat wat voetbal is dan?
1: GPR, Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Update van voetbalberichten. Het zijn korte voetbalberichten, maar we geven ze toch even aan je mee. Quinten Timber die heeft vannacht alsnog zijn gewenste transfer naar Crystal Palace gekregen. De 25-jarige middenvelder tekende tot medio 2031 en volgt daarmee zijn tweelingbroer Jurjen naar Londen. Alhoewel, ze spelen natuurlijk niet bij dezelfde club. Timber vertrok pas in januari voor ongeveer 4,5 miljoen euro van Feyenoord. Dus op zich heel goedkoop. Maar daar komen we zo meteen over te spreken, over het transferbeleid van Feyenoord. Was weliswaar nog een andere directie. En toen ging hij van Feyenoord naar Marseille. Maar zijn Franse verblijf duurde slechts 8 maanden. En op Boxing Day, oftewel tweede kerstdag, wordt het heel erg leuk. Want dan speelt Crystal Palace tegen Arsenal. Oftewel Quinten tegen Jurjen. Mooi, zo'n broedertwist. Dan Rudiger. Antonio Rudiger die stopt als Duits international. De verdediger van Real Madrid is 33 jaar oud en zegt plaats te willen maken voor de volgende generatie. Hij speelde meer dan 100 interlands voor Duitsland en werd in 2017 winnaar van de Confederations Cup. Dan nog een bericht vanuit Utrecht. FC Utrecht heeft de 39-jarige Nordin Amrabat vastgelegd. Hij trainde al 2 weken mee en heeft kennelijk voldoende indruk gemaakt op de coach Correa om nog een contract te kunnen krijgen. En voor Utrecht, dat dramatisch aan het seizoen is begonnen, is dit vooral een hele hoop ervaring wat ze ineens in huis gaan halen. Tot zover deze laatste voetbalberichten die wij mee hebben gekregen hier bij GPR Sportradio.

driver's seat. Dat is eigenlijk datgene waar we de oorsprong vinden van dit radiostation. En tegenwoordig, de afgelopen 5 dagen, heten we GPR Sportradio. En zijn we er voor alle sporten. En zo leuk, al die adhesiebetuigingen noemde je dat vroeger. Die we dan krijgen van mensen die daar echt heel erg blij van worden. Blijf dat vooral doen via de app die wij hier hebben. Daar kan je altijd even een berichtje bij achterlaten. Vinden we sowieso leuk. Laat maar even weten wat je ervan vindt. Dan berichten nog steeds van het voetbalfront. Want ja, de transferperiode houdt na vanavond, beter gezegd, bijna vannacht op. Dus er zit een eind aan te komen. We gaan het even hebben over PSV. Sami Ueza is namelijk definitief PSV'er geworden. Hij is 21 jaar, komt van NEC Nijmegen. Hij heeft een contract gekregen tot 2031. Hij krijgt van PSV rugnummer nummer 11, dus dat is veelbelovend. De transfersom ligt volgens verschillende berichten rond de 9 miljoen euro. PSV zelf maakt daar helemaal niets over bekend. En voor Ueza is dat niet zo'n standaard PSV is een mooie club en ik ben hier blij te mogen zijn verhaal. Nee, Isa is dat niet zo'n standaard

0: Pak, als je ergens terecht wilt komen waar je wel warm gevoel hebt, dan denk ik dat PSV de juiste stap is voor mij. Ook gezien mijn leeftijd. Ik denk het is best dicht bij familie, want ik kom van het zuiden.
1: Ouaïssa, zoals je hem vanochtend ook hoorde bij Ronald van der Geer, bij de ochtendshow van GPR Sport Radio. Toch even goed om dit nog een keer te horen. Zeker voor al die mensen uit de buurt van 040 Eindhoven. Ja, voor hem is het natuurlijk ook heel mooi. Hij is de nieuwe nummer 11 van PSV. En hij was iemand die vroeger als jochie dus stond bij de hertgang. Echt naar al zijn grote idolen te kijken. En nu is hij het zelf. Ja, dat is toch leuk. PSV noemt hem een creatieve en dreigende speler. Met veel ontwikkelingsruimte. In 76 officiële wedstrijden voor NEC Nijmegen kwam Ouaïssa tot 15 goals en 9 assists. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation.

0: pn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: ideeën op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar kleine files die opvallen. Op de meeste plekken gaat het hartstikke goed hoor. Op de A4 naar Amsterdam is één rijstrook dicht bij Zoeterwoude door een pechgeval. Er is maar één rijstrook dicht dus. En de vertraging valt dus ook wel mee. Ongeveer 10 minuten vanaf Leidschendam. En opnieuw druk op de A12 richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en momenteel 10 minuten.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
11: De nieuwe Feyenoord-directie voert een niet al te best transferbeleid in de voorbije weken. Tenminste, dat stelt Valentijn Driessen van de Telegraaf gisteren in zijn krant. En daarom praten we zo meteen met Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher.
12: Bij GPR.

0: alsof we nooit zijn weg geweest. En het is ook het mooie moment om het goede goedemorgengesprek even te voeren bij GPR Sportradio. En natuurlijk gaat het over sport. En ik heb daarvoor aan de lijn een echte Rotterdammert, Dennis van Eersel. Goedemorgen.
1: Hallo Rick.
0: Ja. Jij weet heel veel van Feyenoord. Dat weten we wel. Jij bent de Feyenoord-watcher van Nederland. Ja, gisteren las ik een nogal wat azijnzeikerig stukje van Valentijn Driessen, zo What's New. Maar die komt natuurlijk uit dezelfde regionen waar jij ook vandaan komt, zo'n beetje. Die komt al uit Westland en jij zit in, zeg maar, in grote Rotterdam. Is dat de manier waarop je, zeg maar, je ongenoegen uit in die hoek?
1: Nee, kijk, je zegt al, Valentijn is natuurlijk ook Valentijn. Hè? Dat is een merk op zichzelf en een gewaardeerde collega. Dus die zit er scherp in. En dat moet ook als columnist. Hè. Schrijft op dat met een column. En dat is ook weer iets anders als een nieuwsartikel. Waarin je meer op de feiten ook zit. En ik zit wat vaker in het laatste. Al geef ik ook wel eens in onze talkshow ook wel eens mijn mening over een en ander.
0: Ja, want hij zegt de Feyenoord-directie is gewogen en te licht bevonden om op de transfermarkt succesvol te kunnen zijn. En dan heeft hij natuurlijk in het bijzonder over de algemeen directeur. Dat is Robert Eenhoorn en de technisch directeur Davy. Ja, ik zeg altijd Rigo. Is dat goed? Of,
1: Ja, dat is goed. Okay. Ja, dat is goed.
0: Hij komt natuurlijk uit België. Track record ken ik niet. Maar Robert Eenhoorn, ja, bij AZ succesvol. Maar ook dankzij waarschijnlijk zijn technische man daar. Wat is daar gaande?
1: Ja, kijk, het transferbeleid ligt natuurlijk meer bij Rigo dan bij Eenhoorn. Die wel de eindcontrole heeft. Hè. Rigo is niet tekenbevoegd. Dus alles wat er gebeurt. En ook alles wat er niet is gebeurd, gaat inderdaad langs Robert Eenhoorn. Dat is wel maandenlang in elk medium de gedroomde kandidaat geweest. Hè, voordat hij directeur werd als opvolger van Te Kloeze. En ja, dan merk je wel ook hoe snel het dan kan gaan. Zelfs rondom Robert Eenhoorn. Dus dat verrassen we dan wel weer. Ja, en Rigo, dit is zijn eerste zomer natuurlijk bij Feyenoord.
0: Ja.
1: Hij heeft bij Club Brugge hiervoor gewerkt. Daar is hij intern heel erg opgeklommen. Daar heeft hij het heel erg goed gedaan. Maar ja, nu, we hebben nog één dag te gaan, hè, rondom Feyenoord. Nu zie je wel dat op sommige plekken in die selectie de boel denk ik echt wel goed versterkt is en in balans is. Maar zeker in de voorhoede, ja, als er vandaag een linksbuiten en een spits, als dat uitblijft, allebei, of misschien zelfs één van die twee, ja, dan is de boel gewoon niet op orde.
0: Nee. Maar goed, nou ben jij een Feyenoord-watcher. Je zit er volledig in. Ze hebben die Ueda hebben ze weggedaan aan Lille. Ja. Voor 15 miljoen, als ik me niet vergis. Terwijl Lille op dat moment al zeker 100 miljoen had binnengehaald. Omdat ze die 18-jarige middenvelder Ayoub Bouadi hebben verkocht aan Manchester City. Ik denk dan bij mezelf, ja, zitten we in de uitverkoop? Wat zitten ze daar precies te doen op Zuid?
1: Ja, als dat bedrag inderdaad klopt. Hè, er gaan ook geluiden op dat het ietsjes hoger is dan dat. Maar zeker geen klapper van richting de 30 miljoen. Nee. Hoor, dat bij lange na niet. Het is wel een speler die nog 2 jaar contract had. Topscorer van de Eredivisie was. Met Japan naar het WK ging. Ja, Feyenoord moest blijkbaar verkopen. We weten ook dat er investeringen zijn gedaan om de Kuip in handen te krijgen. Hè. Dat heeft veel geld gekost. Er waren veel spelers die in het verleden zijn gehaald. Die een heel groot salaris hadden, waar Feyenoord verlies op heeft geleden. Dat moet je ook afdichten. Maar je had het gevoel dat de club er beter voor zou staan. En misschien was er ook wel de gedachte dat er eerder in deze zomer al voor Ueda een hoger bedrag geboden zou worden. Dat is ook gebeurd trouwens, hè, door Turkse Fenerbahçe. Maar daar wilde Ueda zelf niet heen. Nou, met Harts Moussa had Feyenoord een flinke klapper kunnen maken. Maar die wilde niet richting het, die wilde niet richting het Midden-Oosten.
0: Nee.
1: Al Ali was dat, geloof ik, die voor hem in de markt was. En rondom Jivaro Wiet is er ook zeker beweging geweest. Maar Feyenoord ervoor gekozen om die niet te laten gaan. Ja, en dat gaat dan wel ten koste van dat er nu waarschijnlijk niet in de aanval een versterking komt. Althans, niet iemand waar Feyenoord miljoenen voor neer gaat leggen. Feyenoord zit zich nu te richten op iemand die je nog kan huren. Een transfervrije speler wellicht. Dus ik sluit niet uit dat er vandaag nog iets gebeurt, hè.
0: Maar
1: dat gaat geen speler zijn waarvan je kan verwachten, die staat er in één keer, denk ik.
0: Nou, is het natuurlijk ook zo dat die Eenhoorn was de gedroomde man om Feyenoord wat dat betreft door moeilijke tijden te gaan loodsen. Hij was de opvolger van Te Kloeze, dat moest hem gaan worden. Maar uiteindelijk blijkt Eenhoorn denk ik toch ook voornamelijk gesteund te zijn door zijn technisch directeur toen, Max Huibert. En die Rigo, heb ik het gevoel, die vormde ook een team geloof ik met 3 man. dat team hem ook wat dat betreft redelijk vaak heeft geholpen. Is het niet gewoon zo dat ze uiteindelijk los van hun vaste waarden die ze toen hadden bij Club Brugge en bij AZ, eigenlijk hier bij Feyenoord totaal niet tot wasdom komen en totaal niet in de gaten hebben hoe je een deal moet closen in het voetbal?
1: Ja, kijk, als het gaat om Robert Eenhoorn, dat vind ik uiteindelijk is de algemeen directeur. Bij Feyenoord waren die taken van algemene technisch directeur jarenlang door één man ingevuld.
0: De Kloese.
1: En daar was ook iedereen het uiteindelijk over eens van, dat is niet geslaagd geweest. Dus Eenhoorn is inderdaad de eindverantwoordelijk, ook hierover, maar heeft ook tal van andere dossiers op zijn bord. Dus om hem hier alleen op af te rekenen nu al, vind ik echt te kort door de bocht.
0: Ja.
1: En Rigaud, ja, als uiteindelijk de boel niet op orde is, dan zal hij met een goed verhaal moeten komen over waar dat dan door komt.
0: Ja.
1: Maar dat het een grote teleurstelling is en dat zijn eerste zomer dan absoluut niet geslaagd genoemd kan worden. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, maar dus de Kloester, dat werd ook vaak.
1: Mij ook teleur. Ik had ook verwacht.
0: Ja, natuurlijk.
1: En linksbuiten bijvoorbeeld.
0: Ja, daar zit je op te wachten.
1: Weggegaan is niet vervangen.
0: Nee, nee.
1: Ueda gaat nu weg, is niet vervangen. Ja,
0: daar komt die Spanjaard voor terug. Ja. Ja, maar de Kloester, die werd natuurlijk altijd ook gezien als. Die vonden ze ook wel een beetje af en toe een softie. Ik bedoel, de Kloester had natuurlijk heel veel inzicht en heel veel kennis in Midden-Amerika. Daar had hij echt zijn antennes, ook in Zuid-Amerika, had hij zijn antennes echt wel goed uitstaan. En dan had hij zijn netwerk. Dus dat deed hij wel goed.
1: Ja.
0: Maar er was altijd wel een beetje
1: dat
0: kritiek.
1: Is wel ook, ja, kijk, het is ook altijd wel een beetje gevoel natuurlijk geweest. Dat je dacht van, zelfs de transfer van Paixão, wat bijna een recordtransfer was.
0: Nou.
1: Had je zoiets, ja, of Orkun Kuksu, er echt voor goede bedragen, waarvan Feyenoord nooit eerder verkocht.
0: Nee.
1: Maar toch bleef in Rotterdam ook het gevoel hangen. Had er nou niet meer, nog meer in gezeten.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk heeft de Kloese natuurlijk hele goede verkopen ook gedaan. Zijn aankopen als technisch directeur, die waren een heel stukje minder. Neem Ivan Ušić, wiens contract nu ontbonden is. Ahmed Hodžić, die uiteindelijk nu ook weer wegging. En zo is het een heel lijstje met spelers. Borges, Stijn, die het nog niet hebben gered.
0: Nee.
1: Dus daarin slaat die balans voor hem ook niet zo gunstig uit. En wat deze zomer nog heel erg belangrijk is ook een totaal ander verschil van aanpak. Dennis de Kloese koos er altijd voor om met een verlies te beginnen aan het seizoen in de begroting. En dus zo snel mogelijk iemand te verkopen om zo weer marge te creëren om iets te doen. Eenhoorn en Rigaud, en vooral Eenhoorn, die willen dat niet meer. Die willen niet beginnen met rode cijfers om dat dan weer bij te plussen. Die willen de boel recht trekken. Ja, daar heb je een zomer voor nodig om dat te doen. Dat is dan deze. Maar ja, gooi je daarmee niet misschien ook meteen al je ambities in dit seizoen.
0: Maar moet je ook niet als technisch directeur en als algemeen directeur, maar in eerste instantie als technisch directeur ook eigenlijk heel erg goed praten met de spelers. En kijken of je daar misschien in een soort van goede communicatie eruit kan komen, zodat er voor beide wat in zit. Hè? Ik bedoel, Hadji Moussa die zei van, ja luister, mij krijg je de zandbak niet in, zoek het uit, ik kom uit de zandbak, maar ik ga niet nog dieper de zandbak in, ik wil in Europa zitten. Riet heeft ook duidelijk wel zo zijn wensen afgegeven. Had dat niet met meer overleg toch nog iets meer kunnen brengen? Want ik vind het eigenlijk best wel heel erg schamel.
1: Nou ja, er is ook misschien ergens gewoon gegokt van, oké, zo'n club uit de Premier League, wat Hadji Moussa wil, misschien komt dat nog wel. Want dit speelde natuurlijk al ruim een maand geleden met Ueda. Die wilde ook het liefst naar de Premier League. Ja, het kwam uiteindelijk, kwam dat niet. Dus ja, dat is dan ook een beetje gegokt en verloren. En uiteindelijk kun je spelers natuurlijk ook niet dwingen.
0: Nee,
1: weet je, als Ueda niet naar de Turkse competitie wil, ja, dan kun je uiteindelijk op je kop gaan staan. Maar een contract werkt natuurlijk twee kanten op. Dus als een speler niet wil, dan gaat hij of je moet hem wegpesten. Maar daarvoor waren deze spelers natuurlijk ook te belangrijk.
0: Ja, volgens mij zijn ze niet te benijden daar momenteel op Zuid-Varkenoord, die kant op.
1: Ja, wie het minst te benijden zijn als dit de selectie is waarmee moet werken, zijn natuurlijk Van Bronckhorst en Hulshof.
0: Ja.
1: Wat mij betreft de twee hoofdtrainers die er zijn. Om hiervan, ik vind trouwens in de verdediging en het middenveld, dat Feyenoord best wel een prima selectie heeft. Maar uiteindelijk kom je bij die linie daarvoor. Die moeten de goals voor je team gaan maken. En als je gewoon simpelweg doelpunten gaat tellen, bij de selectie van Feyenoord zoals die er nu staat, hè, hopelijk komt er toch nog iets bij. Maar als je gaat tellen wat er nu is, ja, dan is dat heel erg schamel. En baart dat toch wel zorgen. Dan kun je nog zo'n goede technische staf wellicht ook hebben. Die spelers moeten het uiteindelijk voor je doen. En als die spelersgroep wat dat betreft niet goed genoeg is in de voorhoede, ja, je hoopt zo met na dat vorige seizoen met heel veel chagrijn en Enon en Rigaud die kwamen van Bronckhorst en Hulshof. Er was echt een positieve flow. En dat die dan toch best wel snel aan het verdwijnen is nu. Dat is eeuwig zonde. Dus een stuntje in Barcelona en alles is weer anders.
0: Ja, ik zou zeggen...
1: Maar ik denk dat ik daarna mijn PlayStation uitzet.
0: Hey, houd de moed en de lol er vooral in als het gaat om Feyenoord.
1: Zeker.
0: Ik hoop voor
1: zeker.
0: Jullie dat er minder wedstrijden komen als afgelopen zondag. Want dat was natuurlijk echt beschamend. En hoe het verder gaat, ja. Wij kunnen het niet veranderen, Dennis. En jij blijft voor altijd bij Feyenoord, dus dat zal nooit veranderen.
1: We blijven het volgen.
0: Oké, Dennis van Eersel, Feyenoord Watcher. Dankjewel, man. En nog een hele fijne woensdag.
1: Dag. Jullie ook. Doeg.

0: Even Bowie under pressure. Voel die druk. Under pressure. Nou, om eerlijk te zijn, na 5 dagen. Ik voel die druk niet meer. Nee, ja, ik voel dat ik gewoon frank en vrij kan spelen hier tussen 10 en 12 bij GPR Sport Radio. Leuk dat je luistert overigens. We gaan even terug in de tijd. Vandaag is het 2 september 2026. We gaan naar 2 september 1973. 53 jaar geleden. Ja, dan moet je even een ander stemmetje opzetten.
1: Ja mensen, welkom in het Waakterstadion in Amstelveen. Vandaag de finale WK Hockey. Nederland tegen India.
0: Ja, zo klonk dat via de televisie. En die mensen in India hadden zo'n soort van kussentje op hun hoofd. Ik vroeg me altijd af waarom dat was. Een hele lange uitleg van mijn vader. Die laat ik even voor wat hij is. Nederland werd die dag voor het eerst wereldkampioen. Na een zenuwslopende finale won Oranje na strafballen. Ties Kruijsen was toen nog een jongeling, tegenwoordig een 70er. Was een van de grote uitblinkers van dat toernooi. Daardoor door mij nooit meer vergeten. Maar er gebeurde nog iets historisch. Het was de eerste hockeywedstrijd die ooit live op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. Dat kan je nou nog amper voorstellen, zoiets, hè? Tegenwoordig kun je bij wijze van spreken de warming-up van een kwalificatiewedstrijd ergens in Kazachstan ook nog eens een keertje live gaan zien. Maar in 1973 was een WK-finale hockey op tv dus nog een primeur. En Nederland won hem meteen.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de drie vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van twee andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Bij Arkel is één rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. De andere kant op hierdoor ook een file, ongeveer 10 minuutjes.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Nu, bij Spar in de Buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
5: Yes!
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
24: Goedemorgen.
22: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
24: Jongens toch, het is nog maar net na 11 uur en PSV heeft alweer toegeslagen. Ioni Santos, hij vertrekt voor een recordbedrag van Sparta naar Eindhoven. Van jongetje uit Spangen naar de landskampioen. Zometeen meer bij...

0: Bon Jovi en Always, dat zijn wij.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Zo leuk om in deze ochtenduren te zitten. Waarom? Ik bedoel, wat om 8 uur nog niet bestond, kan om 11 uur ineens belangrijk sportbericht zijn. Zoals dit verhaal. Letterlijk om 10 uur vanochtend maakte Sparta en PSV het officieel bekend. Ioni Santos gaat naar PSV. Hij is een Nederlander met Kaapverdiaanse roots, voor alle duidelijkheid. 21 jaar, vrij klein van stuk. Ik geloof 1,63 meter. Middenvelder, maar ook inzetbaar aan de linkerkant. En volgens Sparta gaat het om een clubrecord. Sparta noemt het bedrag niet, maar zegt wel expliciet dat nooit eerder zoveel voor de speler van de club werd betaald. Santos tekent bij PSV voor 5 seizoenen en het verhaal is eigenlijk precies wat een opleidingsclub hoort te bereiken. Santos groeide op in Spangen. Sparta pikt hem als jongetje van 8 of 9 op bij een partnerclub. Hij doorliep vervolgens vrijwel de gehele opleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste, werd dit seizoen basisspeler en nog geen jaar na zijn eredivisiedebuut belt PSV ineens. Sparta-directeur Gerard Nijkamp noemt het zelf het voorbeeld van waar opleiden voor staat bij Sparta. Maar, zegt er meteen achteraan, sportief gezien is het natuurlijk wel een aderlating voor de club uit het westen van Rotterdam. En Santos zelf zegt iets aardigs. Het was helemaal niet mijn bedoeling om deze zomer te gaan vertrekken, totdat PSV kwam. Ja, toen veranderde alles. Ja, hoe ik ernaar kijk is dat ik het wel snap. Ik bedoel, als je 21 jaar bent, PSV belt, kunt je Champions League gaan spelen, dan is hey, joh, ik blijf toch even een jaartje lekker doorontwikkelen. Ja, is op papier misschien heel verstandig. Maar ja, ik begrijp wel dat zo'n gozer van 21 daar anders over denkt. In de echte wereld is het natuurlijk ontzettend moeilijk om dat allemaal te kunnen weerstaan. En voor Sparta is dus dit tegelijkertijd een geweldig compliment voor de opleiding en slecht nieuws voor je elftal. Ik denk dat heel veel clubs zo meteen blij zijn dat het 2 september geweest is, dat het 3 september geworden is en dat ze er klaar mee zijn. De transfer window zou mogen sluiten voor veel clubs, denk ik.

0: September, dat is wel de maand van verlossing bij voetbalclubs.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, het is zo dat begin september dan sluit de markt. En dan komt er weer rust in een voetbalteam. En dan weet iedereen welke spelers ze hebben en welke ze vooral niet hebben kunnen halen. Maar je weet tenminste waar je aan toe bent. Nou, nog heel even wat van dat soort berichten meenemen. In ieder geval twee voetbalberichten en één Formule 1 bericht. Deze gaat over Joshua Siriksee. Die leek vannacht nog naar de Blues in Liverpool te kunnen vertrekken, Everton. Maar dat ging niet door. Everton probeerde na het mislukken van de transfer van Balogun ook Siriksee en Tammy Abraham te huren, maar kreeg geen van beide deals rond. Siriksee blijft daardoor voorlopig bij Manchester United. Everton eindigt deadline day daardoor met eigenlijk maar één echte centrumspits. En dat is dus een deadline day waarop je om 11 uur 's avonds nog drie namen op je lijstje hebt staan en om 1 uur 's nachts, als de boel is afgesloten, helemaal niemand. Jammer, hè? En dan de eerste echte eredivisietopper van dit seizoen gaat worden Ajax-PSV aanstaande zaterdag om 8 uur. En de scheidsrechter die daarvoor is gevonden is Sander van der Eijk. Het wordt zijn eerste Ajax-PSV. Paul van Boekel zit op de VAR. En ja, ik vind dat prima. Als je jonge of nieuwe topscheidsrechters wilt ontwikkelen, dan moet je ze op een gegeven moment ook gewoon een topwedstrijd gegeven. En niet eeuwig zeggen, ja, RKC Fortuna, dat lijkt me een goeie voor Sander. Ja, anders wordt het te spannend. Ja, dat zeggen ze ook wel eens. Maar goed, gelukkig. Hij wordt de scheidsrechter van dienst aanstaande zaterdag om 8 uur. Ajax-PSV, zet hem alvast in je agenda. En dan gaan we naar Formule 1. Want in Monza krijgt Ferrari dit weekend een bijzonder uiterlijk. De Ferrari rijdt met een speciale eenmalige livery als eerbetoon aan Michael Schumacher. Het is namelijk 30 jaar geleden dat Schumacher bij Ferrari kwam. Hij won toen met 5 wereldtitels en 5 keer de Grand Prix op Monza. En ook de racepakken van Lewis Hamilton en Charles Leclerc krijgen Schumacher details en zijn beroemde 7 sterren. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi gedaan. Niet 20 van die logo's en een compleet marketingverhaal op die pakken. Nee, gewoon zichtbaar terug naar misschien wel de belangrijkste periode uit de moderne Ferrari-geschiedenis. De tijd dat Michael Schumacher dominant was en dus ook in Monza. En je begrijpt, wij hier bij GPR Sportradio zullen daar ook dit weekend heel

0: VPR Sportradio. Klinkt wel stoer, moet ik zeggen. Ja. Hey, tussen 10 en 12 met Van Veldhuis. En straks tussen 12 en 2 met de altijd vrolijk en blije Alexander Stevens. Dit verhaal kwam vanochtend naar buiten. Ik vond het eigenlijk wel een interessant gegeven. Het heeft niet meteen direct raakvlakken 100% met sport. En tegelijkertijd ook weer wel. Het heeft ook iets te maken met maatschappelijke kwesties en zaken. Laat ik duidelijk zijn. De KNVB en het KNMI die hebben namelijk data bekeken van ruim 14 miljoen amateurwedstrijden over de periode van 2005. Tot en met 2024. En die zijn naast klimaat- en weergegevens gelegd. En de vraag is, wat betekent een veranderend klimaat straks voor ons amateurvoetbal? En één cijfer springt daarbij eruit. In september zijn in die 20 onderzochte jaren ruim 53.000 wedstrijden gespeeld bij wat wordt aangeduid als een wedstrijd met hittekracht 6 of hoger. Wow. In het gebruikte klimaatscenario voor 2050 wordt dat ruim 101.000 wedstrijden, waarbij de hittekracht 6 of hoger is. Dus bijna een verdubbeling. Tegelijkertijd worden de winters zachter. Dat zal je net zien. Worden deze winter echt een borre winter. We gaan het meemaken. Nu werd ongeveer 14% van de winterwedstrijden gespeeld bij een gevoelstemperatuur van onder nul. En dat scenario voor 2050 zakt dat naar minder dan 8%. Dus heel simpel gezegd, heter aan het begin en ook aan het einde van het seizoen. En minder vrieskou midden in de winter. De KNVB zegt nadrukkelijk dat er nog geen reden is om de kalender nu te gaan veranderen. Maar ze kijken wel naar zaken als drinkpauzes, schaduw op de sportparken, grasvelden. En de vraag hoe we in 2050 nog prettig kunnen gaan voetballen. Ja, en dan komt hij er weer aan, hè?
1: De spraakmaker.
0: Ja, de spraakmaker van dit uur is: als september structureel heter wordt, moet het amateurvoetbal meer naar de winter worden verschoven. Ben je het daarmee eens? Of zeg je daar nou, totale onzin? Want als zachte winters vaker normaal worden, waarom zou je dan per se in augustus, begin september op snikhete velden moeten beginnen? Of zeg je, hou eens op met die onzin. Bij voetbal hoort nu eenmaal regen, kou en warmte. Kom maar door via de app van GPR Sportradio. Dat vind je rechtsbovenin op gprsportradio.nl, van dus via de app van GPR Sportradio. Daar vind je de mogelijkheid om even op het knopje te drukken. Dat heet WhatsApp. En laat mij eens even weten hoe jullie in deze wedstrijd staan.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijden.

0: rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
6: GPR Spotradio. Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
8: Het klimaat schijnt te veranderen, dus moeten er ook andere maatregelen worden genomen bij het amateurvoetbal? De zomers worden heter, de winters worden warmer. Moet daar een aanpassing volgen? Laat het weten via de app, dan hoor je het bij GPR. Sportradio.

0: Het klimaat, dan heb je het over ja, Snow Patrol. Hoe simpel wil je het hebben? Ruim 14 miljoen amateurwedstrijden zijn bekeken door het KNMI en door de KNVB in de periode van 2005 tot 2024. Ja, er zijn veranderingen gaande. Al dus de uitkomsten van dit onderzoek. Ja, en dan kom je natuurlijk uit bij...
1: De spraakmaker.
0: De spraakmaker van dit uur. Als september structureel namelijk heter wordt... moet het amateurvoetbal meer naar de winter worden verschoven. Eens of oneens. Ik blijf zeggen, dat zal je meemaken, hè? Dat je dan deze winter echt een ongelooflijk stevige winter hebt. Ja, hoe pas je je dan daar weer op aan? De waan van de dag zou ook natuurlijk kunnen. Maar goed, jullie mening, die is even belangrijk. En die krijg je nu. Niels uit Baflo, Groningen, laat weten. Als de cijfers zo duidelijk veranderen... dan moet je de kalender daarop gewoon aanpassen. Dat lijkt mij gewoon sprake van gezond verstand. Annemiek uit Dieren Gelderland. Nee joh, die doen. Je kunt het seizoen niet iedere keer omgooien... omdat het een paar weken warmer is of kouder is. Hallo. Marco uit Boekel. Noord-Brabant zegt onze kinderen trainen soms in 30 graden... terwijl ze in januari weken stil liggen. Ja, dan kun je het ook beter plannen. Ja, wie weet van tevoren dat we een hele zachte winter krijgen. Of niet? Fenna van het eiland Urk. Ja, het blijft een eiland, hè. Ik bedoel, als je aankomt rijden, dan zie je het eigenlijk verhoogd liggen. Wat doe je dan met al die regen in de winter? Zachte betekent nog niet automatisch betere velden. Hé, hey, Fenna, jij begrijpt het. Koen uit Haaksbergen zegt bij extreme hitte gewoon wedstrijden afgelasten. Dan hoef je niet meteen de hele competitie te gaan verschuiven. Ria uit Vaals, Limburg. Als je weet dat het over 20 jaar structureel anders is... lijkt het me juist vreemd om dan niets te veranderen. Joost uit Annapolona, die zegt... drinkpauzes en later op de dag spelen lijkt me eenvoudiger... dan met maanden gaan lopen schuiven. En deze pak ik er ook nog even bij. Die is van Marieke uit het prachtige Burg Haamstede, Zeeland. Bij jeugdvoetbal zou gezondheid altijd belangrijker moeten zijn... dan zo hebben we dat altijd gedaan. Het zou belangrijker zijn, zo hebben we het altijd gedaan. Ja, aan de andere kant, hallo. Ik heb ook vroeger in de, wat was het? De E5 moeten zitten van Papendrecht, rechtsachter. Nou, weer een wind hoor. Ik heb ze allemaal moeten trotseren. En je wordt er alleen maar sterker van, kan ik je vertellen. Nou goed, als we toch bezig zijn met het weer. Op dit moment is het in Nederland op veel plaatsen zonnig, rond de 16 graden. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en wordt het ongeveer 20 tot 22 graden. Lekkere dag om te fietsen, ga ik straks ook doen. Landinwaarts kan een enkele bui ontstaan, maar op veel plaatsen blijft het droog. Zuidwestenwind is matig. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking wel weer toe. En vanavond volgt er hier en daar nog regen of motregen. Dus vandaag hoeven we de amateurcompetitie nog niet naar januari te verplaatsen. Als we dan dit weerbericht mogen geloven. Welkom, welkom. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Clarence Clemens en Jackson Brown. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbalupdate.
0: Your friend of mine. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn als we straks een voetbalupdate hebben dat weer gewoon gaat over voetbalzaken. En niet meer over al die transfers. Die gaan nog vandaag plaatsvinden. Kunnen nog hele spannende dingen gaan gebeuren. Maar daarna is het hopelijk wel een beetje sloes en kunnen we het weer gewoon gaan hebben over, ja, hoe mooi een wedstrijd was. We gaan even terug naar Sparta. Want terwijl Santos vanochtend naar PSV vertrekt, heeft Sparta de afgelopen dagen ook behoorlijk doorgepakt. Cedric Hatenboer kwam terug naar Rotterdam. En gisteren kwam ook Michael Brouwer, 33 jaar, definitief over van FC Utrecht naar het kasteel in Rotterdam. Contract is tot medio 2028. Brouwer was bij Utrecht de tweede keeper achter Barkas en wilde ergens weer serieus om een basisplaats kunnen gaan vechten. En dat lukte niet in Utrecht. Bij Sparta moet hij nu gaan concurreren met Bet Narek. En hij heeft inmiddels, die Brouwer, 140 wedstrijden betaald voetbal achter zijn naam staan. Ja, en daar hebben we vanochtend ook nog even over wat laten horen in de ochtendshow. Ronald van der Geer. En ja, toch even goed om dat later op deze ochtend nog even te herhalen. Dit is het verhaal van Michael Brouwer.
3: Nou ja, je kan altijd het gevecht aan blijven gaan. Ik denk dat ik deze voorbereiding ook echt dicht daar tegenaan heb gezeten. Alleen ja, als er eenmaal een keuze gemaakt wordt, ja, dan moet je dat accepteren. Ik wil gewoon graag keepen. En nou ja, dan ben je benieuwd wat er op je afkomt. Dat communiceer je ook niet naar buiten verder. Maar als iets komt, dan overweeg je het. Ik kom uiteindelijk wel om te spelen, ja. Beloftes krijg je nooit in het voetbal. Dus ja, dat is een cliché antwoord. Maar je moet het altijd gewoon laten zien.
0: Lekker nuchter, toch? Ja, Brouwer zat 2 jaar bij Utrecht. Voornamelijk dus achter Barkas. Die was eigenlijk de onbetwiste doelman van FC Utrecht. En op zijn 33e wil hij niet meer alleen een hele goede tweede keeper zijn. Maar hij wil ook 1 keer alles uit zijn loopbaan halen. En daarom kiest hij nu voor Sparta in de hoop dat hij alsnog de eerste keeper gaat worden. Maar dat duel moet hij dus nog even aangaan. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Teddy Swims, Guilty bij GPR Sports Radio. Goedemorgen. Even nog wat Champions League voetbal meenemen. Maar in dit geval Champions League voetbal van de vrouwen. Die moeten eigenlijk allemaal een FC Twente'tje gaan doen. Ik leg het je uit. Zowel de Ajax-vrouwen als de PSV-vrouwen spelen vanavond de beslissende return om een league-fase van de Women's Champions League. Maar Ajax moet in Madrid een 0-2 achterstand tegen Real Madrid repareren. Om 8 uur dan begint de return. En Ajax reist met 19 spelers af naar Spanje. Vanochtend heb je daar een fragment bij kunnen horen bij Ronald van der Geer. Toch nog even terugpakken voor de mensen die wat later wakker zijn geworden. Dit is de reactie van de Ajax-coach op de wedstrijd van vanavond.
1: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open. We gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
0: Ja, doe dat vooral. En doe een FC Twente'tje zoals ze dat vorige week bij de mannen hebben gedaan. Toch uiteindelijk nog heel glorieus uit kunnen winnen. Dat lijkt me fantastisch. PSV moet in Denemarken tegen HB Kugge. Niet Kugge als in... maar zo heet het daar in Denemarken. Zij moeten een 0-1 achterstand goedmaken, de meiden van PSV. PSV was in Eindhoven zeker niet kansloos, maar maakte gewoon te weinig van het balbezit en de kansen. Julia Hickelsberger zegt dat PSV er juist daarom veel vertrouwen in heeft dat het vanavond dan toch helemaal wordt omgedraaid. Dus, 2 Nederlandse clubs, 2 achterstanden en vanavond 2 laatste kansen op Champions League voetbal voor de meiden. Wie nog naar mannelijk voetbal wil gaan kijken, die kan dat doen om 8 uur vanavond, want dan is er heel veel amateurvoetbal. Maar liefst 20 wedstrijden in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Daar wens ik jullie ook allemaal veel plezier mee. De hele dag door sportnieuws. Je weet hoe het werkt hier bij GPR Sport Radio. Het houdt niet op. Ook als ik hier stop, gaat het gewoon verder zometeen hier op de radio. Alexander Stevens. Hij zit er ook weer blij en met een goed gemoed klaar voor. Dus dat zometeen na 12 uur. Ik wens jullie allemaal een hele fijne woensdag. En wat mij betreft, graag tot morgen. En blijf bij GPR Sport Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Jippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou een mishandeling rond een wedstrijd van het Nederlandse elftal tegen Algerije zijn. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar semyo.nl.
4: Semyo, hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
14: Smakelijk eten tijdens je woensdagmiddag lunch met enkele buien die over het land trekken. En het nieuws dat in de Formule 1 het team van McLaren komend weekend in Italië een primeur heeft. Je hoort het zo meteen.

GPR Sportradio, je woensdagmiddag lunch. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Enkele buien die over het land trekken bij 22 graden. Morgen vooral in het noorden een zonnetje en in het zuiden dan regen. En vrijdag opnieuw een natte dag trouwens. In de Formule 1 introduceert het team van McLaren dit weekend een nieuwe roterende achtervleugel tijdens de Grand Prix van Italië. En die achtervleugel, die innovatieve nieuwe ontwikkeling, heeft de naam H-Wing gekregen. De H-Wing. De H-vleugel moet ik eigenlijk zeggen. Het onderdeel is een eigen interpretatie van het concept dat Ferrari al eerder testte. De vleugel kan namelijk 180 graden roteren om zo te wisselen tussen modus voor de bochten, maar ook een modus voor de rechte stukken. En dat is belangrijk in Italië op een hoge snelheidsbaan. McLaren werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van dit specifieke aerodynamische onderdeel voor het circuit van Monza. En hij zal dus morgen voor het eerst te zien zijn tijdens de vrije trainingen. In het voetbal heeft de transfer van Pablo Garcia voor emotionele taferelen gezorgd, want de 20-jarige buitenspeler verruilde op de slotdag van de Spaanse transfermarkt Real Betis voor Racing Santander. De speler zelf was zichtbaar niet gelukkig met zijn overstap. Op sociale media zijn video's verschenen waarop te zien is hoe hij samen met zijn moeder in de auto huilt bij het verlaten van het trainingscomplex van zijn voormalige team en club. De beelden benadrukken natuurlijk de menselijke kant van zo'n hectische transferperiode. En Pablo Garcia heeft het daar dus zichtbaar moeilijk mee. Binnenkort is hij te zien op het gras van Racing Santander. En als we het dan hebben over voetbal. In het voetbal staat PSV op het punt om afscheid te nemen van Bessie. De 19-jarige rechtsachter is in Noorwegen voor een medische keuring bij Viking FK. De overstap is opmerkelijk gezien de Noorse club een van de tegenstanders is van PSV in de Champions League dit seizoen. En de transfer vindt plaats op de laatste dag dat de transfermarkt hier in Nederland open is. De buitenlandse markten in de grote competitie sloten gisteravond al, maar de Nederlandse clubs mogen formeel vandaag nog zaken doen. En dat betekent altijd dat er nog hectische taferelen zijn op de kantoren van de voetbalclubs. We houden je van alles natuurlijk op de hoogte. Je woensdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

BPR Sportradio, Lisa Stansfield tijdens je woensdagmiddag lunch. Vanavond hier heel veel live sport. Praat ik je zo over bij. Eerst even in het voetbal kan namelijk Valerius de overstap maken van NAC Breda naar de Major League Soccer in Amerika. Want de Minnesota United is in een vergevorderd gesprek met NAC Breda over een mogelijke transfer van dit talent. Voor Valerius zou een overstap een behoorlijke overgang betekenen richting Amerika vanuit de keukenkampioendivisie en dan in één keer naar de hoogste voetbalcompetitie in Amerika. De onderhandelingen tussen de beide clubs zijn momenteel in een vergevorderd stadium, want dat heeft alles te maken met het sluiten van het transferwindow in Nederland. Vandaag nog, maar morgen is het klaar, dus ze moeten wel. En in het voetbal heeft het Engelse Manchester City op de valreep van de transfer die daar gisteravond om 12 uur sloot, een enorme slag geslagen. De club neemt namelijk Enzo Fernandez voor 145 miljoen euro over van Chelsea. En met deze transfersom evenaart Manchester City het Premier League record. De Argentijnse middenvelder is de eerste speler ooit die tweemaal voor meer dan 100 miljoen euro is verkocht. Enzo Fernandez werd bij zijn laatste invalsbeurt voor Chelsea nog uitgefloten door de eigen fans, omdat hij een vertrek daarmee zou forceren met zijn voetbalkwaliteiten tijdens die laatste wedstrijd, zijn laatste invalsbeurt. Maar in dit geval ziet het er wel naar uit dat het gewoon gaat gebeuren, en dan ook nog eens voor 145 miljoen euro. Je woensdagmiddag tijdens de lunch. Fijn dat je bij ons bent. Vanavond hier heel veel live sport. We praten hier er zo over bij wat de agenda is en waar we bij zijn. En waar we je van op de hoogte houden. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je woensdagmiddag. En Quinten Timber, de voetballer, vervolgt zijn carrière in de Premier League. Hij speelde bij Olympique Marseille, de Oranje International, en verruilt de Franse club voor Crystal Palace in Engeland, de winnaar van de Conference League. Hij is 25 jaar, de Nederlandse middenvelder, en tekende in Londen een contract tot medio 2031. En met het contract zou 20 miljoen euro gemoeid zijn. Hij speelde pas sinds afgelopen winter trouwens in Frankrijk. Zij namen hem over daar in Frankrijk vanuit Rotterdam, Feyenoord. En zijn nieuwe club komt dit seizoen uit in de Europa League. En dat maakt het superspannend voor Quinten Timber, die dus voortaan bij Crystal Palace op het gras staat. Vanmiddag trekken enkele buien van west naar oost over het land bij 22 graden. Morgen is vooral het noorden zonnig en het zuiden nat met dezelfde temperaturen. Vrijdag ook een natte dag, maar wel warm. En in het weekend sowieso zonnige periode. Zelfs zondag zomers warm en droog. Maar na het weekend regen en minder warm. Dan weet je een beetje wat je aan moet trekken op de sportvelden. Je woensdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Je denkt misschien dynamisch
2: €20 korting per maand via Peugeot.

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken... en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
18: Alexander Stevens.
20: Het is je woensdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. En Alexander Zverev heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De nummer 2 van de wereld had voor de partij bijna 5 uur nodig.

GPR Sportradio tijdens je woensdagmiddag lunch met Katy Perry. In het voetbal is een einde gekomen aan het dienstverband van Renato Sanchez bij Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk het contract van de middenvelder per direct verscheurd. Dat melden diverse Franse media deze ochtend. Sanchez werd de afgelopen seizoen al 3 keer verhuurd door Paris Saint-Germain. En nu is er een definitieve streep gezet onder de samenwerking met de club uit Parijs. De international, de Portugese international, die in het verleden trouwens de Golden Boy Award heeft gewonnen, is daardoor per direct transfervrij op te pikken door andere clubs. Het zij dat in diverse competities het transferwindow al dicht is. Behalve in Nederland, vandaag is die nog open. Misschien komt hij wel naar Nederland. Het zou maar zo kunnen. De Nederlandse tennisser Talon Griekspoor is er helaas niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. De Nederlander, die inmiddels 30 jaar is, verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton. Na een goede start eigenlijk verloor Griekspoor de grip op de wedstrijd en ging hij behoorlijk onderuit. Het is voor hem de 6e achtereenvolgende keer dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi eruit wordt gekukeld. Dat zijn statistieken die zuur zijn voor Talon Griekspoor. Zometeen hier gaan we het hebben over wat transfers, maar ook in de Belgische competitie opmerkelijke. Je hoort het bij GPR Sportradio.

0: Navigator met Kim Wilde.
1: Voetbal update.
0: Ja, het is de voetballer Fofana die zijn carrière gaat vervolgen bij het Engelse Sunderland. Het is natuurlijk een Belg. Je kent hem van de Rode Duivels. Hij speelt linksbuiten. Kende een turbulente laatste transferdag gisteren. Waarop ook namelijk Crystal Palace en Arsenal in één keer serieus interesse hadden. Uiteindelijk kwam afgelopen nacht de overstap naar Sunderland rond. De Londense club viste daardoor achter het net voor de diensten van de Vlaamse international, die de overstap maakt vanuit de Belgische competitie en dus alleen het kanaal hoeft over te varen om in Engeland op het gras te gaan staan. Tiger Woods, de bekende golfer, gaat zijn verklaring aanpassen over een auto-ongeluk waar hij 5 maanden geleden bij betrokken was. Dat blijkt uit rechtbankstukken voor een zitting die vandaag in Florida plaatsvindt. De Amerikaanse golflegende werd destijds aangehouden na het incident en beweerde niet onder invloed te hebben gereden. En volgens Amerikaanse media zal Tiger Woods nu met een ander verhaal komen over de toedracht van dit ongeluk. De zitting zal later vandaag meer duidelijkheid moeten verschaffen en natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte. Vanavond hier veel live sport bij GPR Sportradio. We zetten zometeen de agenda voor je op een rijtje.

0: VPR Sportradio, het is je woensdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Enkele buien trekken over het land van west naar oost. 22 graden.
1: VPR Sportradio. Tennis update.
0: Het is de Nederlandse tennister Arantxa Rus die er niet in is geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. De 35-jarige die zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst voor het hoofdschema verloor namelijk in twee sets van de Française Jean-Jean. Na een toch wel spannende eerste set die in een tiebreak werd beslist, kon Rus in de tweede set geen vuist meer maken. Het werd uiteindelijk 7-6 en 6-2 voor de Française. Voor de Nederlandse Rus was het haar 10e deelname aan een Grand Slam toernooi en dan met name die in New York. Vandaag komen twee andere Nederlanders wel in actie. Daar in New York bij de US Open, Jesper de Jong moet zijn partij tegen de Mexicaanse Pizarro hervatten. Het duel werd gisteren bij een 2-1 achterstand in sets gestopt. Dat had te maken met de regen. En Botik van de Zandschulp kwam door het slechte weer helemaal niet in actie. Hij moest tegen een Engelsman. Zijn wedstrijd is dus in zijn geheel verplaatst naar vandaag. De partij van, in dit geval Botik van de Zandschulp, begint na 6:30. Jesper de Jong komt vanaf 8:00 Nederlandse tijd weer de baan op. Straks hier veel meer bijpraten over sport en natuurlijk de agenda voor vanavond. We volgen alles voor je. Je hoort het bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin vier gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Daar worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit twee liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
9: 1 uur geweest. Op je woensdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. De Nederlandse spitsen Zian Fleming, maar ook Boadu hebben transfers richting Engeland afgerond. Wat en waar hoor je zo meteen hier.

BPR Sportradio. Je woensdagmiddag tijdens de lunch met enkele buien die over het land trekken bij 22 graden. In het voetbal hebben de Nederlandse spitsen Zian Fleming, maar ook Boadu op de valreep een transfer naar Engeland afgerond. Fleming verruilt de Eredivisie voor een avontuur bij het Engelse Ipswich Town. En voor Boadu betekent zijn overstap naar Watford voor een terugkeer op het gras nadat hij transfervrij was na zijn vertrek bij het Eindhovense PSV. Beide aanvallers werden afgelopen nacht officieel gepresenteerd bij hun nieuwe clubs in het Engelse kampioenschap. Daarover gesproken, Manchester City heeft op de laatste dag van de transferperiode in Engeland een recordtransfer afgerond. Zij nemen Enzo Fernandes voor 145 miljoen euro over van Chelsea. Met dit bedrag evenaart Manchester City het Premier League record voor de duurste aankoop ooit. De Argentijnse international is de eerste speler die trouwens twee keer voor meer dan 100 miljoen euro wordt getransfereerd. Of getransferteerd. Hoe zeg je dat dan eigenlijk? Fernandes neemt na een roerige periode afscheid van Chelsea, waar hij trouwens ook niet meer op een basisplaats kon rekenen. En dat zal absoluut bij Manchester City wel het geval zijn. Joey Veerman, de Nederlander, heeft een succesvol basisdebuut in Duitsland beleefd bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund. De middenvelder was namelijk gisteravond direct belangrijk met een assist in de eerste ronde. En dat was belangrijk, de eerste ronde in de DFB-bokaal. Zijn ploeg won de uitwedstrijd tegen de amateurs van Hamburg vrij eenvoudig met 5-0. Joey Veerman, die deze zomer de overstap maakte naar het Duitse topvoetbal, liet daarmee officieel en gelijk een goede indruk achter bij zijn nieuwe werkgever voor de eerste wedstrijd. Dit is zijn eerste officiële wedstrijd. Daar dus, bij Borussia Dortmund. Zo direct meer voetbal hier. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, nieuwe single is dat. Karol G en Bruno Mars. Hij heet Stil, wat een prachtplaat. Vanavond live hier veel voetbal te volgen met Robert Meder en natuurlijk ook Rob Spijker. Want vanavond barst de eerste kwalificatieronde los van de Toto KNVB-beker. En dan ja, is het zover. Tientallen amateurploegen door het hele land hopen een stap dichterbij het felbegeerde hoofdtoernooi te komen. Daarom staan er vanavond maar liefst 20 wedstrijden op de rol. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar we gaan ze wel allemaal volgen. Vanavond volgen we ook Duits voetbal, want Osnabrück moet het opnemen tegen landskampioen Bayern München vanaf 9:15. En ook het Italiaanse voetbal volgen we vanavond. Daar begint het bekertoernooi aan de 16e finales, zoals dat zo mooi heet. Vanmiddag al volgen we onder andere een wedstrijd en aan het begin van de avond ook. Beide wedstrijden zullen straks bij Twan van Peperstraten natuurlijk. Wat dat betreft met een verrekijker of met een vergrootglas, maar net zoals je het wil zeggen, worden geanalyseerd. En straks gaan we even praten over de Vuelta, de Ronde van Spanje, want daar zijn ze bezig met de 11e etappe. Nou ja, zijn ze bezig? Bijna. Het is bijna zover. Straks om 2:00 starten ze daar aan die 11e etappe. Die is trouwens ruim 150 kilometer lang. Wat zijn de bijzonderheden in de Vuelta? Je hoort het zo meteen hier. Je woensdagmiddag lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

BNR Sportradio. Je woensdagmiddag smakelijk eten met je bammetje in de kantine. Of misschien wel onderweg. Tof dat je bij ons bent. We praten hierbij over alle sporten die ertoe doen. Straks nog even bijpraten over de Vuelta. En vanavond volgen we natuurlijk al het voetbal. We volgen vanavond ook het US Open. Ook niet geheel onbelangrijk. Vanmiddag trekken enkele buien van west naar oost over het land. Je kan dus lekker buiten gaan rennen, maar hou er wel rekening mee dat je een nat pak haalt. 22 graden is het vandaag. Morgen de zon vooral in het noorden. In het zuiden zal het gaan regenen. Vrijdag sowieso een dag met veel regen en wind. Wel warm. En in het weekend dan is het een lekker sportweekend. Droog en zonnige periode. Zelfs zondag zomers warm. Maar na het weekend, ja, dan terug naar af. Regen en minder warm. Je woensdagmiddag tijdens de lunch smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
8: Smint.
11: Boost yourself.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Deze week is het de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duif.

0: Breakfast, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
3: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
7: Goedemiddag, je woensdagmiddag. En de renners in de Vuelta a España maken zich op voor de 11e etappe zometeen om 14:00. Ze vertrekken uit Cartagena en koersen over 150 kilometer. Zo meer.

0: GPR Sportradio, je woensdagmiddag lunch. Fijn dat je bij ons bent. En de renners van de Vuelta maken zich op voor een nieuwe etappe vandaag. Zometeen om 2 uur gaan ze van start.
1: GPR Sportradio.
0: Het is de 11e etappe vandaag die een afstand kent van 151,3 kilometer. Die start in Cartagena en gaat finishen in Lorca. Ze starten straks iets over 2 uur en komen waarschijnlijk rond 5:30 over de eindstreep. Onderweg komen ze nog wel een derde categorie klim tegen. De Alto del Morrón de Totana. Dat is een klimmetje. En omdat de rest van de route relatief vlak is vandaag in de Vuelta, lijkt dit eigenlijk wel een geschikte dag te worden voor de sprinters. We gaan het zien. In New York vandaag gaat het tennistoernooi van de US Open verder. En 2 Nederlanders hebben nog wat te goed. Ja, Botik en Jesper. Botik omdat zijn partij werd stopgezet. En Jesper mag helemaal van vooraf aan beginnen. Straks praat ik je erover bij. En natuurlijk niet te vergeten, morgen de officiële aftrap met de persconferenties van het raceweekend in Italië. Daar gaan we ook eens even induiken. Wat kunnen we daar verwachten? En met name, wat kan Max Verstappen daar doen? Kortom, voor alle zaken die te maken hebben met sport en natuurlijk ook het sluiten van het transferwindow in het voetbal vandaag, daarvoor zit je hier goed. We praten hier over alle zaken bij. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je woensdagmiddag met Post Malone en de Sunflower. Gisteren al besproken, vandaag definitief. Ajax heeft zich op deze laatste dag van de opening van de transfermarkt versterkt met de Duitse Thilo Kehrer. Hij is 29 jaar, hij is lang, hij zit tegen de 1,90 meter aan. Het is een Duitse verdediger. Hij komt voor één seizoen op huurbasis over van AS Monaco. De Amsterdammers hebben verder geen mededelingen gedaan of er een eventuele optie op koop zit bijvoorbeeld in het contract bij deze Duitser. Hij moet in ieder geval wel de gewenste versterking gaan vormen voor het centrum van de defensie bij Ajax. En je weet het, vanavond de Nederlandse transfermarkt sluit 1 minuut voor 12 uur. Net als de deadline voor het inleveren van de Europese selecties. Dus men heeft nog even tijd in het Nederlandse voetbal. Daar heeft trouwens de KNVB wijzigingen doorgevoerd in het speelschema. Het speelschema van de Eredivisie. 3 duels van PSV, FC Twente, maar ook NEC hebben andere aanvangstijdstippen gekregen. De KNVB heeft deze aanpassingen gedaan met het oog op de Europese verplichtingen van de clubs. Het is nog niet bekendgemaakt om welke specifieke wedstrijden het gaat en wat de nieuwe tijden zijn, maar ze komen eraan. En de clubs moeten vanavond ook hun definitieve selectie dus voor de Europese competitie inleveren bij de UEFA. Net dus als het sluiten van de transfermarkt 1 minuut voor 12.

GPR Sport Radio, je woensdagmiddag met U2 en Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Het is een voetbalavond die we vanavond op de voet volgen hier. Robert Meder, maar ook Rob Spijker zitten er klaar voor vanavond. Vanmiddag nog Twan van Peperstraten. En je sportmiddag wordt zometeen hier na 2 uur vervolgd met Nout van Sommeren. Het is je woensdagmiddag tijdens lunch. Het is het staartje van de lunch, nog even smakelijk eten. En ik wens je veel plezier zometeen hier met Nout.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Jippen. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat hij nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter euro 95, afgerond 2,67 euro. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord, 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken afgesloten.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Vlieg door je tijdlijn.
10: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
15: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Pak eens een podium.
17: Pak eens een podium.
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pak eens een podium.
19: Pak eens een podium.
20: Pak eens een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
22: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Nog 309.000.
24: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
28: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
29: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
30: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest onderweg. Veel sport, onder andere tennis, golf en natuurlijk voetbal. Vanavond maar liefst 20 wedstrijden in de kwalificatieronde van de Toto KNVB-beker. Dat en nog veel meer onderweg.

0: VPR Sportradio met Lionel Richie Angel. Het is woensdag. Dat wil zeggen dat we halverwege de week zitten. Dus mag je een beetje aan het weekend denken. En dit weekend de grote prijs van Monza.
1: VPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, het team van McLaren heeft de komend weekend de nieuwe roterende achtervleugel op hun auto. De innovatie heeft de naam H-Wing gekregen. Het onderdeel is een eigen interpretatie van het concept dat Ferrari eerder al testte, de Macarena Wing. Ja, de vleugel kan 180 graden roteren om zo te wisselen tussen een modus voor de bochten en een modus voor de rechte stukken. McLaren werkte al enige tijd aan de ontwikkeling van dit specifieke aerodynamische onderdeel voor het circuit van Monza. Ja, wie daar ook zal zijn is natuurlijk Formule 1-coureur van McLaren, Oscar Piastri. En die heeft wel zin in de race van Monza.
2: All right, three things I'm looking forward to in Monza. One, fans. It's always a great atmosphere there. The food as well. I mean, I know these are not related to the racing, but they're two highlights of Monza. And three, the track itself. It's very cool, very historic and good for racing. So, just driving around Monza is going to be cool.
0: Nou, hij heeft er dus zin in, Oscar Piastri, de McLaren-coureur. Ja, drie dingen die hij zo van Monza houdt, zeg maar. Waardoor hij zo van Monza houdt. Dat zijn de fans, maar ook niet te vergeten het eten. Het is wel een fijnproever, die Piastri. En het circuit, dat zijn de drie highlights voor hem komend weekend, Oscar Piastri. Verder nog een ander ding uit de Formule 1. Want Red Bull Racing heeft een wijziging in het topmanagement aangekondigd voor de toekomst. Tom McCullough, die wordt vanaf 2027, begin 2027, de nieuwe head of racing. Hij is dan de opvolger van de bekende Giampiero Lambiase, die momenteel de functie bekleedt en tevens de race engineer is van Max Verstappen. Die gaat richting McLaren. Lambiase. De Brit McCullough die komt over van een ander team en zal over ruim 2 jaar de sportieve leiding van het team op zich nemen bij de Oostenrijkse renstal. Maar er is meer dan Formule 1. In het voetbal heeft de transfer van Pablo Garcia voor emotionele taferelen gezorgd. De 20-jarige buitenspeler verruilde op de slotdag van de Spaanse transfermarkt Real Betis voor de promovendus Racing Santander. De speler was zelf zichtbaar niet gelukkig met zijn overstap. Op sociale media zijn video's verschenen waarop te zien is hoe Garcia samen met zijn moeder, ach hoe lief, in de auto huilt bij het verlaten van het trainingscomplex van zijn voormalige club. Ja, de beelden benadrukken dan natuurlijk ook weer de menselijke kans van de hectische transferperiode die trouwens vanavond tot een eind komt. Officieel 11:58 gaat de boel op slot. Over voetbal gesproken, vanavond in Nederland maar liefst 20 wedstrijden voor de KNVB-beker, de eerste kwalificatieronde. Daarover zo meer hier bij GPR.

0: GTR Sportradio met Bad English. Goedemiddag, het is woensdag 2 september.
1: GTR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Quinton Timber die vervolgt zijn carrière in de Premier League. De Oranje International heeft Olympique Marseille verruild voor Crystal Palace, de winnaar van de Conference League. De 25-jarige middenvelder tekende in Londen een contract tot medio 2031. Ja, met het transfer zou een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro gemoeid zijn. Timber die speelde pas sinds afgelopen winter voor de Franse club die hem destijds overnam van Feyenoord. Zijn nieuwe club komt dit seizoen uit in de Europa League. Goed nieuws dus voor Quinton Timber, die dus richting Crystal Palace gaat. Over voetbal in Nederland gesproken. Vanavond barst de eerste kwalificatieronde van de Toto KNVB-beker los. Tientallen amateurploegen door heel het land hopen hierdoor een stap dichter bij het felbegeerde hoofdtoernooi te komen. Er staan vanavond maar liefst 20 wedstrijden op de rol. Die beginnen allemaal om 8 uur. Bijvoorbeeld ACV tegen Westlandia. Je hebt ook nog USV Hercules tegen EVV. Nog eentje eruit pikken. VVV Sparta Nijkerk tegen SV Venray bijvoorbeeld. Dat en nog veel meer vanavond dus in de eerste kwalificatieronde van de Toto KNVB-beker. En in Duitsland wordt er ook gevoetbald vanavond in de eerste ronde van het nationale bekertoernooi. Recordmeister Bayern München reist af naar Osnabrück voor de ontmoeting met de lokale VFL om een ticket voor de volgende ronde veilig te stellen. Om 8:45 begint die wedstrijd. VFL Osnabrück tegen Bayern München. Dat dus in Duitsland vanavond. Vanavond hier in Nederland dus ook heel veel voetbal. Daarover gesproken vanavond bij Rob Spijker. Wordt het nou lettend in de gaten gehouden? Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Teddy Swims, Mr. Know-it-all. We kennen allemaal wel zo'n persoon, hè? Vanmiddag wisselen zon en een paar buien elkaar af. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er vanuit het noordwesten af en toe wat regen vallen. Het is 2 september vandaag. Dat wil zeggen Wereldkokosnooddag. Dus neem een kokosdrankje, zou ik zeggen, om het te vieren. Dat zou de oude Formule 1-coureur Olivier Panis kunnen doen. Een kokosdrankje pakken op zijn verjaardag. Want die viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Golfer Tiger Woods die gaat zijn verklaring aanpassen over een auto-ongeluk waar hij 5 maanden geleden bij betrokken was. Je weet hem wel, die grote, dikke, vette SUV die hij op zijn kant had gekregen. Dit blijkt uit rechtbankstukken voor een zitting die vandaag in Florida plaatsvindt. De Amerikaanse golflegende werd destijds aangehouden na het incident en beweerde niet onder invloed te hebben gereden. Volgens Amerikaanse media zal Woods nu met een gewijzigd verhaal komen over de toedracht van het ongeluk. Dat is al bijzonder, dan heb je dus eigenlijk al niet de waarheid in het begin verteld. Nou, de zitting zal later vandaag meer duidelijkheid moeten verschaffen. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere tennis. De US Open is in volle gang. En er is weer een update over. Ga ik zo dadelijk met je behandelen hier.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mint.

0: slim bekeken.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
11: Hey, goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk een uitgebreide update over de US Open. De wedstrijden die gespeeld zijn afgelopen nacht. En de wedstrijden die komen gaan. Daarover zo meer.

0: Radio met Dua Lipa.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, de US Open is in volle gang. En Arantxa Rus is er opnieuw niet in geslaagd de eerste ronde van de US Open te overleven. De 35-jarige Nederlandse, die zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst, verloor in 2 sets van de Française Leolia Jean-Jean. 7-6 en 6-2 werd het. Voor Rus was het haar 10e deelname aan het hoofdtoernooi in New York. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong die komen later vandaag in actie. Hun partijen werden gisteren uitgesteld vanwege de regen. Atel en Griekspoor, dat was al eerder bekend, die is er ook niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. De 30-jarige Nederlander verloor in 4 sets van de Amerikaan Ben Shelton. Na een goede start verloor Griekspoor de grip op de wedstrijd en ging hij onderuit met setstanden 6-1, 1-6, 6-7 en 2-6. Het is voor Griekspoor de 6e achtereenvolgende keer dat hij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi wordt uitgeschakeld. Een zure statistiek voor de Nederlandse tennisser. Dit had hij er zelf over te zeggen bij Eurosport.
2: Ik denk dat die eerste set vooral heel matig was vanuit zijn kant. Dat daar wel heel veel cadeautjes in zaten. Helaas word je zelf heel snel gebroken in die tweede, waardoor het momentum iets te snel al zijn kant op komt. Ongelukkig begin van die derde moet ik zeggen, waar ik goede games speel, breakpoints krijg. Uiteindelijk een betere tiebreak vanuit zijn kant en dan is hij te goed vandaag. Nou ja, ik denk dat je duidelijk hebt kunnen zien dat ik verre van 100% was. Dat ik niet heb kunnen serveren zoals ik normaal serveer. Alleen aan de andere kant blij dat ik hier überhaupt heb kunnen staan. Dat ik überhaupt toch nog wel een oké wedstrijd kan afleveren. Dat het lichaam het goed gehouden heeft. Het was een goede, op dat gebied een goede test voor het lichaam. Dan is het uiteindelijk balen dat je verliest. Alleen is het niet anders.
0: Tellen Griekspoor dus na zijn uitschakeling bij de US Open, dat vandaag dus verder gaat. Wat trouwens wel goed gegaan is, is de wedstrijd voor Alexander Zverev. Hij is door. Zo dadelijk hoor je hier bij GPR Sportradio zijn reactie.

0: GPR Sportradio met het kenmerkende stemgeluid van Terrence Trent D'Arby. Ik vraag me altijd af hoe die man klinkt als hij boos is. Dan wordt het helemaal een geschreeuw, volgens mij. Weer even terugkomend op het tennis. Alexander Zverev die heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De nummer 2 van de wereld had bijna 5 uur nodig om zich te ontdoen van Lorenzo Sonego. De Duitser trok in de nachtelijke vijfzetter afgelopen nacht uiteindelijk aan het langste eind. Het werd 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 en 6-4. Zverev wist zo een vroege uitschakeling in New York te voorkomen en vervolgt zijn jacht op de titel. Dit had hij na afloop van die zwaar bevochten wedstrijd te melden.
1: I think, yeah, incredible battle. A lot of up and downs. I mean, nearly 5 hours for a first round. I think this is the longest first round match I've ever played in my life. So credit to him. He played amazing tennis today. Would have beaten a lot of players for sure. But I'm happy to be through.
0: Ja, het was een zware slag, zeg maar, voor Alexander Zverev. Maar hij is dus uiteindelijk door naar de tweede ronde van de US Open. Maar nog wat voetbalnieuws, want er is een einde gekomen aan het dienstverband van Renato Sanchez bij Paris Saint-Germain. De Franse club heeft het contract van de 29-jarige middenvelder per direct verscheurd. Dat melden diverse Franse media. Sanchez werd de afgelopen seizoenen al 3 keer verhuurd door de club uit Parijs. Nu is er definitief een streep gezet onder de samenwerking. De Portugese international, die in het verleden de Golden Boy Award won, is daardoor per direct transfervrij op te pikken door andere clubs. Moeten ze wel snel zijn, want vanavond om 1 minuut voor 12 sluit de transfermarkt. Maar goed, Sanchez die is dus beschikbaar nadat zijn contract verscheurd is bij Paris Saint-Germain. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

Sportradio met Alex Warren. Voetballer Joey Veerman die heeft een succesvol basisdebuut voor Borussia Dortmund beleefd. De middenvelder was gisteravond direct belangrijk met een assist in de eerste ronde van de DFB-pokal. Zijn ploeg won uit de wedstrijd tegen de amateurs van HEBC Hamburg eenvoudig met 5-0. Veerman, die deze zomer dus de overstap maakte naar de Duitse topclub, liet daarmee meteen een goede indruk achter bij zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd voor de club uit Dortmund. Er is meer dan voetbal. Bijvoorbeeld de ronde van Spanje. Die is vanmiddag even na 2 uur van start gegaan. De koers van vandaag gaat over een afstand van ruim 151 kilometer. De winnaar die wordt naar verwachting rond 17:50 over de eindstreep verwacht. Straks bij het Twan van Peperstraten hoor je daar live meer over. Onderweg komen de renners nog wel een derde categorie klim tegen. Dat is een stevige. Maar omdat de rest van de route relatief vlak is, lijkt dit een geschikte dag te worden voor de sprinters. Straks in aanloop naar het einde van de ronde van Spanje hoor je daar dus meer over bij Twan van Peperstraten. Hier op GPR Sportradio. This ain't no disco.

en een paar bijen elkaar af. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. Kan er vanuit het noordwesten af en toe wat regen vallen. Het is woensdag, dat wil zeggen dat er later deze middag een nieuwe podcast Autosport aan tafel verschijnt. Rick Winkelman ontvangt grote namen uit de racewereld. Ja, wie dat zijn, dat hoor je zo na drieën. En ik heb nog meer over het wielrennen en natuurlijk de US Open onderweg.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier op onthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg, 10 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van Albert Heijn.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Vlieg door je tijdlijn. Dansend om.
10: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor

0: ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
10: Hey, goedemiddag. Inmiddels 3 uur geweest. Ik zou zeggen, pak er lekker een bakje koffie bij. Ik zorg voor de sport, zo dadelijk meer over de US Open. Natuurlijk ook voetbal onderweg. En autosport, dat en meer hoor je hier

0: lekker sportief bezig zijn op je woensdagmiddag met GPR Sportradio. Bij de US Open is het debuut van Anouk Koevermans dus van korte duur geweest. De 22-jarige Nederlandse die zich via de kwalificaties had geplaatst, verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Katie McNally. Ondanks een goede start en een 5-4 voorsprong in de eerste set moest Koevermans haar meerdere erkennen in de ervaren McNally. De eindstand werd bepaald op 7-5 en 6-1. Daarmee zit het toernooi voor haar in New York er dus op. Inmiddels hebben we haar reactie. Anouk Koevermans bij Eurosport.
1: Ja, fantastisch natuurlijk. Ik heb me gekwalificeerd. Dus heel mooi om hier een keer te hebben gestaan. Maar het smaakt wel naar meer. De voorbereiding was goed. Eigenlijk gewoon zoals normaal. Half uurtje inspelen. Ging eigenlijk allemaal best wel goed. En dan begin je zo'n wedstrijd natuurlijk met spanning. Eerste keer hoofdtoernooi. Ik denk dat dat logisch is. Maar eigenlijk kreeg ik die spanning best wel snel eraf. En ging het best wel gelijk op, denk ik. En daarna liep het toch wel iets te snel bij me weg. Ja, ik denk dat zij sowieso wat beter ging spelen. Dat sowieso. En ik verloor toch wel een stukje energie. Ik baalde dat ik niet die service game binnen kon halen. Maar zij speelde daarin best wel een paar goede punten. Waarin ik misschien iets te gaaf het punt binnen wilde halen. En tweede set speelt zij denk ik best een goede set. Valt het ook net niet mijn kant op een paar punten. Klinkt gek als je 6-1 verliest. Maar dan denk ik dat het haar verdienste is. Ook om die tweede set zo dik te winnen. Het zat bomvol. Tenminste, de best wel hoge tribune zat vol. Ja, ik vind het leuk om voor het publiek te spelen. Het was natuurlijk wel een haar voordeel. Maar ook dat vind ik leuk. Ik heb er echt wel van genoten. Dat was ook van tevoren wel mijn doel. Je staat hier niet zomaar. Ik heb er hard voor gewerkt. Dus ik heb er wel ook echt van genoten.
0: Ah, gelukkig. Anouk Koevermans dus na de uitschakeling op de US Open. Maar ze heeft er dus wel van kunnen genieten. Het lijkt me ook een hele gave ervaring om dat zo mee te maken. Ja, het is woensdag. Dus weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman. Grote naam uit de Nederlandse autosport. Vanaf vanmiddag 16:30 staat hij online. Deze week de gast, coureur in de Porsche Supercup, Jaap van Lagen. Een hele aardige man ook trouwens. Hij is dus de gast. Evenals Wim den Hollander. Hij kreeg tijdens de Dutch Grand Prix van Max Verstappen de FIA Lifetime Achievement Award voor zijn inzet in de Nederlandse autosport. Hij is dus ook de gast. Dat en nog veel meer in de komende aflevering van Autosport aan tafel. Dus zorg dat je hem niet mist. Hij is vanmiddag dus vanaf 16:30 online te beluisteren via gprsportradio.nl. Je favoriete podcast-app, maar hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Dat dus vandaag tijdens een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

uit Savage Garden. Truly, madly, deeply. Het is woensdagmiddag, het is 2 september. Ja, zon en een paar buien wisselen elkaar af. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er vanuit het noordwesten af en toe wat regen vallen. In het voetbal heeft de KNVB wijzigingen doorgevoerd in het speelschema van de Eredivisie. Even goed opletten. 3 duels van PSV, FC Twente en NEC hebben een ander aanvangstijdstip gekregen. De Voetbalbond heeft deze aanpassingen gedaan met het oog op de Europese verplichtingen van de betreffende clubs. Het is nog niet bekendgemaakt om welke specifieke wedstrijden het gaat en wat de nieuwe tijden zijn. De clubs moeten vanavond ook hun definitieve selecties voor de Europese competities inleveren bij de UEFA. Nou, hou het dus even goed in de gaten dat er dus wat wijzigt in het speelschema van de Eredivisie. In de MotoGP zijn de spanningen tussen Yamaha en coureur Fabio Quartararo openlijk zichtbaar geworden. Na een tegenvallend weekend in Aragon, waar de Fransman klaagde over zijn motor, heeft Yamaha nu gereageerd. De fabrikant betreurt de kritische houding van de coureur. Nou, dan weet je dat er stront aan de knikker is. De relatie tussen Quartararo en Yamaha, waar hij 8 jaar aan verbonden is, lijkt door de aanhoudende kritiek en de aanstaande breuk verder beschadigd te zijn. De Fransman vertrekt na dit seizoen namelijk bij het team. Ja, het wordt er niet gezelliger op daar. Zo dadelijk nog meer voetbal. Wij zijn GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: Ausa. Lekker sportief bezig zijn op je woensdagmiddag met...
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, want in het voetbal is op de slotdag van de Engelse transfermarkt nog een megatransfer afgerond. Enzo Fernandes die verruilt Chelsea voor Manchester City. De Argentijnse middenvelder maakt naar verluid voor een bedrag van, hou je vast, 145 miljoen euro de overstap naar de regerend landskampioen. Ja, met die transfer is dus een recordbedrag gemoeid. De transferwindow in de grote Europese competitie sloot gisteravond. Maar de Nederlandse clubs die hebben nog tot vanavond de tijd om spelers aan te trekken. Tot 1 minuut. Voor 12. Quinten Timber die vervolgt trouwens zijn carrière in de Premier League. De middenvelder heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt de overstap gemaakt van Olympique Marseille naar Crystal Palace. De transfer werd afgelopen nacht afgerond. Timber speelde sinds de zomer van 2024 voor de Franse club. Hoeveel de Londense club voor de Nederlander betaalt en voor hoeveel jaar hij heeft getekend is op dit moment nog niet bekendgemaakt door de clubs, maar we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Over voetbal gesproken, vanavond barst de eerste kwalificatieronde los van de Toto KNVB-beker. Tientallen amateurploegen door heel het land hopen hiermee een stap dichter bij het felbegeerde hoofdtoernooi te komen. Er staan vanavond maar liefst 20 wedstrijden op de rol. En die beginnen allemaal om 8 uur. Vanavond bij Rob Spijker wordt daar natuurlijk de nodige aandacht aan besteed. De tussenstanden en dergelijke hoor je dan hier. Ja, en in Duitsland wordt er vanavond ook gevoetbald. In de eerste ronde van het nationale bekertoernooi. Bayern München die reist af richting de VfL Osnabrück om een ticket voor de volgende ronde veilig te stellen. Die wedstrijd begint vanavond om 14:15. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: DPR Sportradio. Sportradio. Noud van Sommeren.
1: Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Momenteel is hij bezig, de Vuelta, de Ronde van Spanje. Daarover zo meer. We blikken ook nog even terug op de dag van gisteren. En Formule 1 zit eraan te komen. Daarover zo meer.

0: GPR Sportradio met Daft Punk en Pharrell Williams. Get lucky, het is woensdag 2 september. Deze middag wisselen zon en een aantal buien elkaar af. Het is 19 tot 22 graden, vanavond iets meer buitjes vanuit het noordwesten. Gisteren tijdens de 10e etappe van de Vuelta España was de 24-jarige Fransman Bastian Tronchon de man die de Gautische sprint uiteindelijk won. Hij klopte Magnus Kort en Thibaut Nijs, die respectievelijk tweede en derde werden. Wout van Aert eindigde als vierde. De rode leiderstrui blijft in het bezit van de Spanjaard Enric Mas, die veilig met het peloton over de finish kwam na een heuvelachtige rit. Nou, de rit die momenteel bezig is in de Ronde van Spanje, die is wat minder heuvelachtig. Dus de sprinters komen meer aan bod. Rond 17:50 wordt de finish verwacht. Daarover straks meer bij Twan van Peperstraat. Die houdt je er live van op de hoogte. Ja, we gaan langzaam maar zeker richting een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Monza. McLaren die introduceert ook hun roterende achtervleugel. De innovatie heeft de naam H-Wing gekregen. Het onderdeel is een eigen interpretatie van het concept dat Ferrari eerder al testte. Weet je wel, de Macarena-vleugel. De vleugel van McLaren die kan 180 graden roteren om zo te wisselen tussen een modus voor bochten en een modus voor de rechte stukken. McLaren werkte al enige tijd aan de ontwikkeling van dit specifieke aerodynamische onderdeel voor het circuit van Monza met dat lange rechte stuk. En het is toch een beetje spannend hoe die auto's van 2026... ja, hoe die zich ervan af gaan brengen. Want hoe zit dat nou met die accu aan het einde van het rechte stuk? Krijgen we die dingen zoals op Silverstone, dat er ineens een auto bijna stilstaat en dat je net ontsnapt aan een grote crash? We gaan het dit weekend meemaken. Alle actie live te volgen. De kwalificatie en de race zelf hoor je hier bij GPR Sportradio met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Oscar Piastri is natuurlijk ook van de partij, de McLaren-coureur, met de nieuwe achtervleugel. En hij heeft wel zin in Monza. Hij heeft ook een top 3 opgesteld.
1: All right, 3 things I'm looking forward to in Monza. 1, fans. It's always a great atmosphere there. The food as well. I mean, I know these are not related to the racing, but they're 2 highlights of Monza. And 3, the track itself. It's very cool, very historic and good for racing. So just driving around Monza is going to be cool.
0: Nou, hij ziet het dus al zitten, Oscar Piastri. De fans, het eten en het circuit zelf. Hij kijkt er naar uit. Komend weekend dus de grote prijs van Monza. De kwalificatie en de race live te volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio met The Culture Club. Het is woensdag 2 september. De US Open is in volle gang. Vandaag komen nog twee Nederlanders in actie. Jesper de Jong moet zijn partij tegen Francesco Passaro hervatten. Het duel werd gisteren bij een 2-1 achterstand in sets gestaakt vanwege de regen. En Botik van de Zandschulp die kwam door het slechte weer helemaal niet in actie tegen de Brit Jan Chownski. Zijn wedstrijd is verplaatst naar vandaag dus ook. De partij van de Zandschulp begint na 6:30 Nederlandse tijd. De Jong die komt vanaf 8:00 weer de baan op. Alexander Zverev die had afgelopen nacht een zware kluif. Hij heeft zich met moeite geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De nummer 2 van de wereld had bijna 5 uur nodig om zich te ontdoen van Lorenzo Sonego. De Duitser trok in de nachtelijke vijfzetter uiteindelijk aan het langste eind. Het werd 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 en 6-4. Zverev wist zo een vroege uitschakeling in New York te voorkomen en vervolgt zijn jacht op de titel. Hij sprak erover bij Eurosport na aflopen van die zwaar bevochten overwinning.
1: Incredible battle. A lot of up and downs. I mean, nearly 5 hours for a first round. I think this is the longest first round match I've ever played in my life. So credit to him. He played amazing tennis today. Would have beaten a lot of players for sure. But I'm happy to be through.
0: Ja, in New York gaat vandaag het tennistoernooi dus verder met de tweede ronde in het Engels enkelspel. Zowel de mannen als de vrouwen komen in actie op de hardcourtbanen in Amerika om een plek voor de volgende toernooifase af te dwingen. De eerste wedstrijden van de dagsessie die beginnen deze middag, 5:00 Nederlandse tijd. De spelers die voor de Amerikaanse avondsessie staan ingeroosterd betreden vanaf 11:00 vanavond onze tijd. Hierdoor wordt er ook de komende nacht weer volop doorgespeeld. Wij houden je ervan op de hoogte, want wij zijn GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: GPR Sportradio met George Ezra.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, langzaam maar zeker gaan we richting 4 op deze woensdagmiddag. En Ajax heeft zich op de laatste dag van de transfermarkt versterkt met Thilo Kehrer. De 29-jarige Duitse verdediger komt voor 1 seizoen over van AS Monaco op huurbasis. De Amsterdammers hebben geen mededelingen gedaan over een eventuele optie tot koop in het contract van de 28-voudig international. Kehrer die moet bij Ajax de gewenste versterking vormen voor het centrum van de defensie. De Nederlandse transfermarkt die sluit trouwens vanavond 11:55... net als de deadline voor het inleveren van de Europese selecties. Daar moet dus ook aan gedacht worden. En PSV heeft de 6e zomeraanwinst gepresenteerd. De 21-jarige aanvallende middenvelder Anjoni Santos die komt over van Sparta Rotterdam en hij heeft in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen getekend. Naar verluidt betaalt de landskampioen ongeveer 5 miljoen euro voor de Kaapverdiaans international. Santos, die vorig seizoen doorbrak bij Sparta, speelde 32 officiële duels voor de Rotterdammers. Eerder deze zomer versterkte PSV zich al met onder andere Geert Ruida en Sven Mijnmans. Mijnmans, moet ik zeggen. Zo dadelijk nog veel meer sport. Ook Twan van Peperstraten onderweg. Met onder andere het live bijhouden van de Ronde van Spanje die momenteel bezig is. En straks rond 17:30 de ontknoping nadert. Dat en meer hoor je hier op GPR Sportradio.

Box van Coldplay. Richting 4 op deze woensdagmiddag, zo dadelijk na 4, Twan van Peperstraten. Met veel meer sport. Hij houdt je onder andere op de hoogte van de Ronde van Spanje die momenteel bezig is.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het Parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn, die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtenveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog, bij 20 tot 23 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daar is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Rooddorp, een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort, 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 50.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
11: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
15: Vraag je
16: wat?
15: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
16: Langer mee doen is goedkoper.
15: Zeker, kwaliteit rendeert.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: GPR Sportradio.
10: Sportradio.
9: Twan van Peperstraten.
11: Ja, een bijzonder goede middag vandaag. De 11e etappe in de Vuelta. Een redelijk vlakke rit naar Lorca. En het is transfer deadline day in Nederland. Iedere club blijft maar hopen op een buitenkansje. Maar soms gaat het niet door. Straks de top 5 van gemiste

0: Michael Jackson, Remember the Time.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, maar het laatste nieuws is dat Isaac Hadjar ook de Grand Prix van Italië dit weekend door een polsblessure moet missen. Liam Lawson zal hem dus weer gaan vervangen, waardoor Yuki Tsunoda weer instapt bij Racing Bulls. Red Bull wil geen risico nemen met Hadjar. Het is nog te vroeg voor hem. Anderhalf week geleden mist hij natuurlijk ook al de Grand Prix van Zandvoort. Ja, en er wordt vandaag gefietst. De 11e etappe in de Vuelta. Een redelijk vlakke etappe van Cartagena naar Lorca over een kleine 154 kilometer. Björn, ja, dus weer een redelijke kans op een massasprint, hè?
2: Die kans is wel groot, ja. Want veel vlakker dan deze 11e etappe gaat het deze Vuelta niet worden. Toch ligt er nog zo'n 30 kilometer voor de finish een pittige klim van zo'n 500 hoogtemeters op de planning. Waar sommige sprinters wellicht onder druk gezet kunnen worden. Daarnaast nog zo'n 30 kilometer voornamelijk in dalende lijn naar de finish. Een verraderlijke finish, want kort voor de streep ligt er nog een scherpe bocht naar links. Dus nog zo'n 60 kilometer gaan en door een tussensprint zo net hebben we momenteel twee vluchters, maar die krijgen slechts een halve minuut speling.
0: Dankjewel. Ja, en we hebben het allemaal meegekregen. In de grote Europese competities is de transfer window gesloten. Gisteren gingen Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk dicht. Later in deze uitzending de top 5 van de clubs die het meest hebben verdiend in deze transfer window. Inderdaad allemaal afkomstig uit Engeland. Ja, vannacht om 12 uur sluit Nederland. Morgen volgen dan Schotland, Oostenrijk en België. Vrijdag sluit Turkije. En dan komt het Rusland op 10 september. Op de 11e sluiten Brazilië en Mexico. Heel vreemd, Portugal sluit pas 15 september. Ja, en dan eind deze maand pas de Verenigde Arabische Emiraten en op 12 oktober Saudi-Arabië. Dus daar kan dus eigenlijk nog van alles gebeuren. Zometeen gaan we bellen met Mark van Rijswijk van ESPN over de meest opmerkelijke transfers die juist zijn geklapt op Transfer Deadline Day.

0: Santana en Vanessa Carlton en The Game of Love. Het is 13 minuten over 4.
1: GPR Sportradio.
0: En we hadden het net al over het nieuws dat de teamgenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, ook de Grand Prix van Italië moet missen. Max Verstappen, die mist dit weekend ook wat. Maar ja, dat is dan weer de eerste vrije training op vrijdag. Red Bull reservecoureur Ayumu Iwasa stapt dan in voor één van de verplichte rookie trainingen dit seizoen. Het is woensdag en dat betekent weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman, grote naam uit de Nederlandse autosportwereld. Rick, wie zijn er allemaal vandaag aanwezig?
2: Ja, Twan, we hebben zojuist weer een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel opgenomen met onder andere Wim den Hollander te gast. Al jarenlang actief binnen de Nederlandse autosport als official. Doet heel veel voor de veiligheid in de autosport. En Jaap van Lagen schoof ook aan. Hij is natuurlijk heel actief met Porsche, onder andere in de Porsche Supercup. Autosport aan tafel.
0: Vanaf 4:30 is het allemaal te beluisteren via diverse podcastkanalen, op onze app en natuurlijk op gprsportradio.nl.

0: Stella Lefty, Boston op GPS Sportradio. Ja, we hadden het net al over de Transfer Deadline Day, die vannacht om 12 uur sluit in Nederland. Iedere competitie heeft weer een ander moment. De top 5 competitie is afgelopen nacht gesloten. En bijvoorbeeld Portugal sluit pas op 15 september. We hebben contact met Mark van Rijswijk, commentator bij ESPN. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, toch eigenlijk wel vreemd, hè? Al die verschillende sluitmomenten. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, bonden kunnen dat zelf eigenlijk aangeven. Dus de KNVB heeft aangegeven dat zij dit doen, dus een dag later dan de meeste landen, zodat clubs nog kunnen reageren op spelers die op het laatste moment zijn vertrokken. Maar ja, het zou natuurlijk bezig blijven. Want als dan Engeland weer besluit, weet je wat, gaan we ook een dag later. Dan blijf je maar bezig. Ja. Het beste zou zijn om het nog 2 weken eerder te doen met z'n allen, omdat de competitie zo'n beetje begonnen is. Maar daar komen ze met z'n allen niet uit. En namens Spanje is daarop tegen. Dus op dit moment is het eigenlijk nog redelijk open en daardoor redelijk chaotisch ook.
0: Ja. Cody Gakpo die dacht even de allerduurste Nederlander aller tijden te worden. Maar zijn transfer vanuit Liverpool naar City, of misschien wel Tottenham, is uiteindelijk niet doorgegaan. En ik vroeg jou, zou je een top 5 willen maken van transfers die uiteindelijk zijn geklapt op Transfer Deadline Day? Nou, ik zou zeggen, Mark, neem het podium.
1: Nou ja, en we beginnen met eentje die is een klein beetje vals spelen, maar het verhaal is zo mooi. Het was niet zozeer op Transfer Deadline Day, maar het is wel een van de mooiste verhalen waarom een mogelijke transfer ooit is geklapt. Dat was Robert Lewandowski. Heeft natuurlijk een aardige carrière gehad, maar toen hij nog in Polen speelde, stond hij eigenlijk op het punt om naar Blackburn Rovers te gaan. Het contract lag klaar, hij moest daar wel nog rondkijken. Dortmund had ook al interesse, dus niet helemaal zeker of hij had getekend. Maar hij zou naar de Blackburn vliegen, daar rond gaan kijken. En als de club hem kon overtuigen, dan was het zeker een optie om daar te gaan voetballen. Klein probleem, er was een vulkaanuitbarsting op IJsland, waardoor alle vluchten naar Engeland niet doorgingen.
0: Oh, ja.
1: Dus om die simpele reden kon hij niet vliegen naar Engeland. En toen kwam Dortmund en toen is hij überhaupt nooit meer echt in beeld geweest om naar Blackburn te gaan. Daarvoor bleek hij toch ook net iets te goed eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar bij Blackburn hebben ze eigenlijk nog steeds het gevoel, wat had er nou kunnen gebeuren als die vulkaan niet uit was gebarsten en Robert Lewandowski had gewoon een paar seizoenen op Ewood Park gespeeld en had daar 55 doelpunten per seizoen gemaakt. Hoe mooi had dat kunnen zijn?
0: Nu al een goed verhaal. Dan Bas Dost.
1: Ja, Bas Dost, ja, dat is eigenlijk een mooi verhaal. Bas Dost, dat is een van de bekendste Nederlandse transfers die niet doorging. Zou naar Ajax gaan, althans dat wilde hij heel graag. En dat wilde Ajax ook heel graag. Hij speelde destijds bij Heerenveen. Heerenveen was wat minder bereid om mee te werken. Dat leidde zelfs tot een spoedarbitragezaak. Waarbij Bas Dost dus op die manier probeerde zijn transfer af te dwingen. Nou, dat is wel vaker gebeurd in Nederland. Ook Luis Suárez probeerde het op die manier, toen hij nog bij Groningen speelde, naar Ajax wilde. Dat lukt eigenlijk zelden. En meestal komen de clubs er daarna dan nog wel uit. Dat was ook zo met Suárez. Alleen in het geval van Bas Dost niet. Ze gingen weer in gesprek. Het leek allemaal wel goed te komen. Maar anders was het zo last minute dat het net niet goed kwam. En uiteindelijk kwamen er uiteraard over en weer de nodige verwijten. Aan wie dat nou lag, dat die transfer toch niet rond is gekomen. Maar daardoor heeft Bas Dost dus niet die transfer naar Ajax kunnen maken.
0: Ja. Dan gaan we naar Leicester City, het mooie Leicester.
1: Ja, Adrian Silva, die zou naar Leicester City gaan. Nou, sterker nog, hij ging ook naar Leicester City. Speelde bij Sporting, ging naar Leicester City, ging daar voetballen. Zou je zeggen, helemaal niks aan de hand. Alleen de papieren, rond zijn werkvergunning, de alles beslissende papieren, dat kwam te laat binnen. En dat zat hem in 14 seconden.
0: Oh.
1: En uiteindelijk door 14 seconden te laat de beslissende papieren daar binnen te krijgen bij Leicester of via Leicester, naar waar ze naartoe moesten, mocht hij niet voetballen voor Leicester. Maar hij is daar wel gebleven. Hij heeft vervolgens een half jaar alleen maar getraind. Mocht geen wedstrijden voetballen, want die transfer was niet rond. Maar hij keerde ook niet terug naar Sporting. Dus hij heeft daar uiteindelijk zo'n 4-5 maanden rondgelopen, getraind, niet gevoetbald. En in januari, toen de transferwindow weer openging, heeft hij alsnog die transfer kunnen maken. Toen was uiteraard vrij snel besloten. En het mooiste van dit verhaal vind ik eigenlijk, toen kon hij eindelijk zijn debuut maken. En dat deed hij met rug nummer 14. Als eerbetoon aan de 14 seconden die hem ongeveer een half jaar van zijn carrière hebben gekost.
0: Ja. Een beetje een soort gelijkverhaal. David de Gea.
1: Ja, dat is een van de bekendste verhalen, denk ik. David de Gea die zou gaan naar Real Madrid. Manchester United was redelijk nog in het begin eigenlijk. Zo'n 2015 speelde dit. Hij wilde heel graag. Real wilde heel graag. Het lag allemaal wel een beetje gevoelig met zijn verleden ook. Maar goed, om een of andere reden, vaak toch dit soort hele grote transfers die dan toch nog op het laatst moeten worden afgerond, er gaat toch weer meer tijd in zitten dan je denkt. En waar het bij Adrian Silva om 14 seconden ging, waren het bij hem er iets meer, namelijk 120. Maar wel 120 seconden te veel. 2:12 kwam uiteindelijk de fax binnen die alles rond zou maken. Ja, dat is dus 2 minuten te laat. En De Gea ging niet naar Real Madrid, bleef vervolgens echt nog jaren bij Manchester keeper. Ja. Maar dat was op dat moment wel een behoorlijke klap. Want ja, ook Manchester United was er eigenlijk al van uitgegaan dat hij weg zou gaan. Want dat was allemaal rond en dat liep stuk op 2 minuten.
0: Ja. Later werd het heel beroemd Faxgate. Gaat het trouwens tegenwoordig nog steeds met een fax of is het tegenwoordig gewoon allemaal online?
1: Er zullen vast clubs zijn die nog steeds een fax gebruiken, maar ik neem aan dat dat steeds minder is. Ja. Juist ook, ja, hoe minder je afhankelijk bent van dat soort technologie, hoe beter het is. Nee, over het algemeen gaat alles zeer digitaal. Ja.
0: Ten slotte gaan we nog even naar Frankrijk, naar Lille.
1: Ja, Park Chu-yong, niet de bekendste naam van dit stel, maar wel een mooi verhaal. Speelde bij Monaco en zou de transfer naar Lille maken en dat was ook rond. Dat ging uiteindelijk niet door, alleen dat wist Lille niet. Park Chu-yong, zijn contract was zo goed als getekend. Medische keuring had hij voor iets meer dan de helft al doorstaan. Maar goed, de deel 2 zou de volgende dag plaatsvinden. Dus hij werd naar het hotel gebracht door Lille. Volgende dag werd hij opgepikt door Lille. Klein probleem, hij was verdwenen. Hij was verdwenen, zijn agent was verdwenen, zijn zaakwaarnemer en zijn tolk was verdwenen. Niemand wist waar die was. Waar was die? Hij was op weg naar Londen. Want Arsène Wenger, manager van Arsenal, besloot, ik wil hem hebben. En Park Chu-yong besloot, ik wil eigenlijk ook liever naar Arsenal. Dus zonder Lille ook maar iets te laten weten, is hij volgens op het vliegtuig naar Londen gestapt. Heeft hij getekend bij Arsenal. En ging die transfer niet door.
0: Ja, hij is nooit naar Frankrijk gegaan. Mooi top 5, Mark. Zo meteen om 6:00, Transfer Deadline Day Show op ESPN. Ik neem aan dat je daar ook nog een redelijke rol in hebt, of niet?
1: Nee, vandaag niet. Meestal inderdaad wel. Maar we hebben heel veel nieuws dan. We hebben heel veel gasten die langskomen. Het wordt weer een iets andere show dan vorig jaar. Ja. En de afgelopen jaren. Dus dat is hartstikke leuk. Met weer wat nieuwe items, wat nieuwe manier om die Transfer Deadline Day te belichten. Dus dat wordt heel leuk. Ik ga dit keer eens keer kijken. Ja, dat vind ik ook wel lekker.
0: Nou, kijk aan. Hey, en ondertussen start ook vanavond daar de top 1000. Vandaag bestaat namelijk het Nederlandse betaald voetbal 70 jaar. Wordt gevierd met onder meer een verkiezing van een top 1000. Iedereen die maar een beetje verstand heeft van voetbal mag gaan stemmen op minimaal 5, maximaal 25 spelers. En dat gaat dan
1: jij
0: voor
1: wel, 50%. Jij mag ook stemmen.
0: Ja, en ik. Ja, het gaat voor 50% meetellen in de rangschikking. En daarnaast zal een 50-koppige jury die andere 50% bepalen. Heb jij nog opmerkelijke namen in je lijstje gezet?
1: Ja, nou, het leukste vind ik dat dit gaat om je favoriete voetballers. Kijk, want als het om de beste gaat, wordt het heel moeilijk, omdat ik een vrij groot gedeelte niet heb zien voetballen. Ik weet, Koemelijn was fantastisch. Maar ja, ik heb hem nooit in het stadion zien voetballen. Dus dat maakt het dan heel moeilijk om zo'n lijst te maken. Maar op het moment dat het gaat om favoriete voetballers, kan ik dat wat makkelijker doen, want dan zitten dus voor mij heel veel spelers bij met wie ik een persoonlijke relatie, nou, persoonlijke relatie klinkt wat overdreven, maar die ik hele leuke gesprekken heb rond het veld, die ik wat persoonlijker ken, zoals Bram van Polen, Robin Prupper, dat soort spelers. Of spelers zoals Martin Hansen, ja, daar heb ik commentaar ooit bij gegeven bij een van, voor mij een van de meest legendarische doelpunten waar ik ooit commentaar bij heb mogen geven. Hansen met de hak. Ja, dus in mijn favoriete voetballers alle tijden in de Eredivisie komt Martin Hansen voor. Ja, hij behoort niet tot de 100 beste. Dat zal hij zelf ook wel toegeven. Maar voor mij een van de bijzondere verhalen van 70 jaar Eredivisie.
0: Ja, maar een plekje in de top 1000, dat zou hij dan toch wel moeten halen.
1: Ja, dat moet toch wel lukken, denk ik.
0: Dat is ook vanavond allemaal op ESPN. De top 1000, daar de kick-off van. Mark van Rijswijk, collega, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Voor de mooie top 5 van mislukte transfers die op Transfer Deadline Day uiteindelijk toch niet doorgingen. Dit is In Excess.

0: Erik says, never tear us apart.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, we houden alles in de gaten wat betreft de 11e etappe in de Vuelta. Is er nog iets gebeurd, Björn?
2: Nee, eigenlijk gebeurt er vrij weinig. Er is nog 44 kilometer gaan. De voorsprong van de twee koplopers die schommelt zo de laatste kilometers rond de 25 seconden. Maar ik heb nog wel een nieuwtje, want we zagen gisteren in de 10e etappe Mats Pedersen natuurlijk al vroeg los op de laatste niet al te steile klim. Vanmorgen werd bekend dat Pedersen nu ook uit de Vuelta is gestapt. De Deense wereldkampioen die gaat zich thuis voorbereiden op het WK wielrennen in Montreal. Dat begint over een weekje of drie.
0: Björn houdt ons op de hoogte van de 11e etappe in de Vuelta. En zometeen hier op GPR Sportradio gaan we 25 jaar terug in de tijd. 2001. Zometeen praten we met iemand van landskampioen PSV.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
18: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
18: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?

0: nha.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen is uitgesteld en is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die willen het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisteren nacht waarbij een dode viel. Ook is een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. Op het vliegveld van Eindhoven hebben ze technische problemen, met als gevolg dat vluchten van Ryanair vertrokken zijn zonder koffers. Door de problemen kon de bagage niet gecheckt worden, meldt Omroep Brabant.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat een auto met pech tussen Bilthoven en Knopen Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht voor de Heijndoordtunnel. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
7: Goedemiddag, we volgen de 11e etappe in de Vuelta van Cartagena naar Lorca. Een redelijk vlakke rit. Twee koplopers hebben 25 seconden voorsprong. En we praten uitgebreid met André Ooyer, verdediger van PSV, dat landskampioen werd in 2001.

0: Jess Glynn en Hold My Hand. Iedere dag rond dit tijdstip op GPR Sportradio gaan we terug in de tijd. Deze week maken we een sprong van 25 jaar en komen uit in 2001. Maandag hadden we bekerheld Sander Bosker aan de lijn. Door 3 gestopte penalties te pakken voor FC Twente won dat toen de beker. Gisteren de sportman van het jaar Erik Dekker en morgen de sportvrouw van het jaar Inge de Bruin. En vandaag gaan we het hebben over de landskampioen van 2001, PSV. Ondertijdig Erik Gerrits won de Eindhovense ploeg opnieuw de titel met een ijzersterke selectie. Mark van Wommel, Matthijs Kersman, Dennis Zommeraal, Arnold Brugging en, jazeker, André Ooyer. André, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Alles goed?
0: Ja, alles uitstekend. Ja, toch even terug naar 2001. Met welke verwachtingen begonnen jullie toen aan het seizoen?
1: Ja, als je net een jaar kampioen bent geworden, dan ga je natuurlijk meteen weer voor het kampioenschap. En bij PSV ga je altijd voor het kampioenschap. En dat jaar hadden we ook wel echt van tevoren het idee van we moeten Champions League eens kijken of we daarin verder komen. En of je misschien de dubbel kan pakken.
0: Ja, maar Champions League, dat lukte niet helemaal, hè?
1: Nee, lukte niet helemaal inderdaad. Wel een hele mooie thuiswedstrijd tegen United. En die zat ik eigenlijk op de bank omdat ik ruzie had met trainen, met de trainer Erik Gerrits.
0: Ja.
1: En daarna, ja, uiteindelijk vlogen we eruit. Anderlecht thuis verloren we. En ik heb het net even opgezocht hoor, ik wist het ook niet meer uit mijn hoofd.
0: Hey, maar Gerrits, de naam valt al even. Wat voor trainer was dat?
1: Ja, het was gewoon een... Kijk, uiteindelijk hadden wij toen... We kwamen in het seizoen 98-99, kwam ik bij PSV. Toen hadden we echt een vreemde legioen. Ja, hadden we echt een heel slecht jaar gehad, derde geworden. En toen kwamen de jongens bij. Veel Nederlandse jongens kwamen er toen bij. Ja, en toen in 2000, 99-2000, hadden we echt een topjaar. En ja, 2000-2001 hebben we dat weer weten te evenaren. Ja. En dat is altijd wel knap als je 2 of 3 jaar achter elkaar kan doen.
0: Ik noem net een aantal spelers, een paar toppers. Is er nou nog een speler die misschien voor de buitenwereld een beetje onderschat werd? Hoe belangrijk hij was binnen het team?
1: Zo, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je altijd... wij hadden toen een team waarin wij gewoon heel goed met elkaar waren. Dus zowel de buitenlandse jongens als de Nederlandse jongens. En we blenden gewoon allemaal heel goed met elkaar. En we zaten ook s'avonds met z'n allen... Als we de wedstrijd hadden gespeeld, kan je nooit slapen. Champions League of Europees voetbal, zeg maar. Ja, dan normaal zit je dan met 3, 4 man beneden in de bar om eventjes te wachten en te chillen totdat je in slaap kan vallen. Ja, wij zaten daar vaak gewoon met 14, 15 man.
0: Ja, ja.
1: Dus dat typeerde ook wel. En ik denk dat we uit die lichting, denk ik dat ook nog heel veel jongens heel veel contact hebben met elkaar.
0: Ja. Uiteindelijk verloor je in de competitie maar 1 wedstrijd. Kampioenswedstrijd was uiteindelijk thuis tegen Heerenveen. We hebben 3-0 gewonnen.
1: Ja. Verloren wij niet de eerste wedstrijd alleen?
0: Ja, jullie hebben uiteindelijk maar 1 wedstrijd verloren in de hele competitie.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat was dat? Cambuur of zo? Cambuur, Graafschap?
0: Ja, dat is, ja, volgens mij is er een kleine tegenstander. Ja, ja. Ja. Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, van, heb je daarna, wordt dat nog uitgebreid gevierd? Of was dat bij PSV een beetje, okay, we zijn weer kampioen?
1: Nee, kampioenschap wordt zeker uitgebreid gevierd, tuurlijk.
0: Zeker in Eindhoven?
1: Ja joh, zeker in Eindhoven. Ja, ik heb met Ajax ook mee mogen maken. Daar was het hetzelfde op een andere manier, maar ook geweldig. En een kampioenschap vier. Weet je wat het is met een kampioenschap? Je leidt er een heel jaar voetbal je daarvoor. Mm-hmm. En natuurlijk ook Champions League en beker. Champions League is natuurlijk iets wat je... En 88 wint PSV hem dan. Maar voor een Nederlandse club Champions League winnen... is natuurlijk steeds lastiger, zeker tegenwoordig. Maar ja, een kampioenschap, ja, daar moet je voor gaan. Ja, daar strijd je een heel jaar lang voor. Ja, en op het moment dat je dan kampioen wordt, ja, dan vier je dat ook. Ja, 100%.
0: Ja.
1: Het nadeel is alleen dat je nooit alcohol drinkt. En als je dan in één keer alcohol gaat lopen suipen, dan gaat het niet goed, hè?
0: Dat merk je helemaal niet bij spelers van PSV die op dit moment kampioen wordt. Hey, uiteindelijk hadden jullie een voorsprong van 17 punten op de nummer 2. Ja. Dat is wel heel veel, hè?
1: Mm-hmm. Nou, maar ja, als je ook maar 1 wedstrijd verliest, ja, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. Hè? En we waren ook in die periode waren we gewoon heer en meester in die 2 jaar achter elkaar. En daardoor word je 1 jaar geen kampioen en daarna weer 2 jaar achter elkaar. Ja. Dus wat dat betreft hadden we gewoon een hele mooie groep spelers bij elkaar. Ja.
0: Nog even over 2001, want kort na dat kampioenschap de bekerfinale tegen FC Twente.
1: Ja.
0: We hadden het er van de week al even over met Sander Bosker. Jij speelde niet.
1: Nee, ik was geblesseerd, ja.
0: Was het een beetje smetje dat jullie die dubbel in ieder geval niet pakten?
1: Tuurlijk. Ja, zeker als je de penaltyreeks ingaat. En Waterreus pakt de penalty. Volgens mij kon je de... Op de vierde penalty kon je volgens mij op het moment dat we die zouden scoren... zouden we de beker pakken.
0: Ja, jullie kwamen 3-1 voor.
1: Ja, we missen de vierde, missen we. De vijfde missen we. En dan komt dan, zeg maar, daarna is het gewoon om en om. Waardoor Twente die scoort 2 keer. Ja. En daarna is het om en om en missen we weer. En maakt Twente maakte, waardoor ze hem winnen. Dus we hadden 3 keer een kans, of 2 keer een kans om hem te pakken. Ja, die laten we 2 keer liggen. Maar ja, ik mag niks zeggen. Ik zat op de tribune, penalty kan je missen. En niemand mist een penalty bewust.
0: Nee.
1: Dat was wel zuur,
0: ja. 2001 dus, daar hebben we het over met André Ooyer van landskampioen PSV. Zometeen praten we verder met André over de periode na 2001. Hoe het allemaal verder ging. Want hij ging nog naar Ajax, werd daar nog kampioen. Hij ging nog naar Engeland. En maakte nog onderdeel uit van de WK-selectie van 2010... waar je nog onverwacht aan het spelen kwam. 2001 dus. Jennifer Lopez had toen een dikke hit met Ain't It Funny.

0: J-Lo uit het jaar 2001. En ik zeg dat vrij specifiek omdat we deze hele week teruggaan. 25 jaar terug in de tijd naar 2001. En we praten met sporthelden uit die tijd. En zo praten wij dit uur met een van de spelers van landskampioen PSV, André Ooyer. Ja, André, we hadden het net al uitgebreid over het kampioenschap van PSV. Even over de periode daarna. Jullie werden nog kampioen 2003, 2005, wonnen nog de beker. En toen ging je naar Engeland. Waarom ging je daarheen, naar Blackburn Rovers?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, in die periode waar je het net over praat, in 1999 overleed mijn moeder en in 2002 mijn vader. Dus ik had eigenlijk helemaal geen reden om naar het buitenland te gaan. En ik had een contractonderhandeling gehad met PSV en daar waren we uitgekomen om het contract te verlengen. Maar de toenmalige voorzitter Westerhof, die trok de aanbieding in en die wilde weer opnieuw gaan zitten. Hmm. En dat trok bij mij een beetje kwaad bloed. Heb ik zo kwaad gekregen of een beetje ruzie gekregen met hem. En ja, roepen jij eruit of ik eruit? Ja, dan moet je niet tegen de voorzitter roepen. En toen zei Guus Hiddink van moeten we kijken. Of Ronald Koeman, die was toen net trainer. Ja, en die zei toen van ik ga me niet bemoeien met dat soort dingen, want ik kom hier net.
0: Ja.
1: Ja, en toen was het voor mij daar om een transfer te maken. Dat ik nog, ik denk 2 weken voordat de transfer deadline was. Ja, dan ben je 31. Ja, daar staan niet hele grote clubs meer in de rij. Ja, Blackburn Rovers die kwam toen en nog wat andere clubs van Blackburn. En die stonden toen op dat moment 6e of 7e in de Premier League gehad. Ja, echt een heel goed team staan. Toen dacht ik, dat is wel mooi. Ze is dicht bij Manchester, dus geweldige mooie tijd gehad.
0: Oké. Okay. Ja. Maar toen kwam je daarna weer terug naar PSV, 2009. Hoe voelde dat om weer terug te zijn in Eindhoven?
1: Ja, mooi, heerlijk. Zeker, er waren wat dingetjes gebeurd in Engeland. Waar, niet zozeer bij de club, maar gewoon privé. Waardoor we dachten, we moeten weer terug naar Nederland toe. Er waren veel inbraken geweest daar. En toen hebben we de stap weer teruggemaakt naar Nederland. En op dat moment was voor mij wel de eerste club. Is dan gewoon weer om naar PSV weer te gaan. En dat kon toen. Fred Rutte was toen trainer. Die wilde me er graag weer bij hebben.
0: Ja.
1: En toen ben ik weer naar PSV gegaan. En dat jaartje, dat was een slecht jaar van mijn kant. Ik heb echt een hele slechte periode gehad. Ja, toen kwam het WK 2010 kwam er natuurlijk aan. En daar ben ik gelukkig nog bij geweest.
0: Ja, want je ging naar Ajax en werd uiteindelijk geselecteerd voor het WK in 2010.
1: Nee, andersom. Ik ging naar het WK toen zonder club.
0: Oh, zo was het,
1: ik ging naar het WK zonder club, omdat PSV mijn contract niet verlengde. En op dat moment was ik bijna 36 en PSV wilde mijn contract niet verlengen. En toen halen we dus de finale en daarna, ik had gesprekken om met Jordi Cruijff naar Cyprus te gaan en dat soort dingen. Of misschien naar de zandbak, om het zo maar te noemen. En uiteindelijk verloren we die finale en toen dacht ik, het is wel mooi geweest, ik stop gewoon ermee. En toen ging ik op vakantie met een paar andere voetbalvrienden, waaronder bijvoorbeeld Van Bommel. En toen zeiden ze van, jongens, maar die gingen trainen voor het nieuwe seizoen en ik niet, maar ik liep gewoon met hun mee. Ja. Dus die boys zeiden van, Arjen Robben, die jongens, die zeiden van, je bent nog gek als je gaat stoppen, man, waarom stop jij nu? Dus toen heb ik inderdaad gezegd, dan ga ik wel door. Dan heb ik mijn zaak weer even PSV laten bellen. Ja, die wilde niet. Ja, en toen kwam Ajax.
0: Ja, de club waar je ooit ook nog in de jeugd hebt gespeeld.
1: Voor mij was dat op dat moment wel een cirkeltje rond natuurlijk. Van ik ben daar ooit begonnen als kleine jongen. Nooit mijn debuut gemaakt, nooit doorgedrongen tot de eerste elftal. En dan uiteindelijk toch bij het eerste elftal komen. Ja, dat is natuurlijk wel, dat was voor mij wel een mooie stap. En dan uiteindelijk, werden we het eerste jaar met Martin Jol en toen kwam Frank de Boer. Ja, toen werden we meteen kampioen.
0: Ja.
1: En het jaar daarna weer kampioen. Dus ik heb de eerste 2 jaar van die 4 jaar kampioenschap. Maar de derde ster van Ajax, de derde landstitel. De 30e landstitel, daar was ik bij.
0: Ja.
1: Dat was wel een hele bijzondere was dat.
0: Hey, en jij noemde net al even en passant het WK van 2010. Je hebt meerdere eindtoernooien meegemaakt. Maar dat WK van 2010 in Zuid-Afrika, daar moeten we nog even bij stilstaan. Die wedstrijd Nederland-Brazilië. Matthijs valt uit.
1: 1 seconde. Ik ben ondertussen aan het werk. Ik moet nog heel eventjes. Heb ik jou verteld ooit dat ik mijn heftruckcursus heb gehad? Hè?
0: Ja, je bent gediplomeerd heftruckchauffeur. We maken even een sidestep met André Ooyer, dames en heren.
1: Ja, dat niet. Maar ik ben op dit moment inderdaad op de zaak. En op dit moment wordt even een pelletje opgehaald. Dus ik moet eventjes.
0: Maar je bent niet zelf heftruck aan het rijden nu?
1: Nee. Ik ben niet op de heftruck aan het rijden. Maar die, inderdaad. Brazilië, Joris Matthijssen, die in de warming-up gaf hij aan dat hij wat last had en geblesseerd was. En toen kwam Van Marwijk naar me toe op het veld bij de reserves. Van ja, André, ga je warming-up doen? En met Joris, geen idee hoe het gaat lopen. En doe je warming-up alsof jij alsof je erop komt, zeg maar. Alsof je gaat beginnen.
0: Ja.
1: Nou, oké, de warming-up gedaan. En ja, op dat moment kwam ik in de kleedkamer. En toen gingen de reserves gaan daar. Toen de tijd, ik weet niet hoe het nu inmiddels is. Maar de reserves gaan eerder naar buiten. En daarna komt de basis. Mm-hmm. En dan gaat Seintje de reserves naar buiten moeten. En ik wil gewoon naar buiten lopen. Want Joris had gewoon zijn tenue aan. Ja, toen hield Philip Cocu, Frank de Boer, die hielden me tegen. Dat waren assistenten van Bert. En die hield me tegen van, nou, wacht nog even, want ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Ja. Dus toen heb ik even gewacht. En toen werd de beslissing genomen van de vaat, die bemoeide zich er een beetje mee. En toen uiteindelijk zei Van Marwijk van, nou, oké, Joris, jij speelt niet, de André speelt.
0: Ja.
1: Ja, toen speelde ik. Dus dat was, ik denk, letterlijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd, hoorde ik pas definitief dat ik ging spelen.
0: Ja, dat is misschien maar goed ook, want dan heb je ook helemaal geen last van spanning en zo. Nou, jullie wonnen uiteindelijk de kwartfinale.
1: We spelen maar... Het was maar Brazilië, Twan. Dat valt ook wel mee, hè?
0: Maar goed, jullie kwamen erdoor. En uiteindelijk werd Nederland haalde de finale. Ja, die helaas verloren ging. Ja.
1: Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen. Op het moment dat wij die 1-0 tegenkrijgen. Toen dacht ik wel bij mezelf van... ik zie de krantenkoppen wel voor me nu de volgende dag natuurlijk. Van André Ooyen, te oud, te langzaam. En we hebben natuurlijk wel een goede reeks gehad.
0: Ja, ja.
1: En ik had wel zoiets van, ja, het zal toch niet gebeuren dit, hè?
0: Nee, precies.
1: Maar ja, uiteindelijk draaien we hem om en we winnen hem. En uiteindelijk is dat wel een van de mooiste wedstrijden uit mijn leven.
0: Ja. Mooie carrière gehad, André Ooyen. We spraken met jou naar aanleiding van 2001. Toen jullie met kampioen werden met PSV. Toch nog even nu, behalve gediplomeerd heftruckchauffeur. Wat doe je nog meer?
1: Ik heb een eigen bedrijfje met mijn vrouwtje. MarketMix heet dat. Ja. En wij doen opslag en fulfillment voor een aantal bedrijven. En commerciële acties doen wij voor hun. Dus we slaan de spullen op bij gratis producten. Dus koop een airfryer, krijg een gratis pak koffie bij. Dan slaan wij de koffie op. En dan sturen wij hem ook uit naar jou. Ja. En, dus ik ben in de loods bezig. En daar was ik dus nu ook. Dus ik moest even iemand binnenhalen. Want ik kwam een pallet pakket ophalen. Dus. Ja.
0: Nou, in ieder geval fijn dat je ons even te woord wilde staan. Dankjewel, André.
1: Ja, maar goed.
0: Fijne dag, hè? Hoi. André Ooyen was dat van landskampioen PSV 2001. Het is inmiddels 4 minuten voor 5.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en zo vlak voor vijven nog even een updateje over de 11e etappe in de Vuelta. Björn, hoe staat het ervoor?
2: Ja, we hebben nog 23 kilometer te gaan. De koplopers zijn inmiddels weer bijgehaald. En we hebben net de enige pittige klim van deze etappe achter de rug. En er zijn geen sprinters gelost. Nu is het nog zo'n 23 kilometer voornamelijk een dalende lijn tot de finish. De kans op een massasprint is dus alleen nog maar groot geworden.
0: Hou hem hier. Dit is GPR Sportradio.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle. En Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Goedevaartsveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
15: Koeko.
16: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: We volgen de 11e etappe in de Vuelta. Nog 15 kilometer te gaan en alles zit nog bij elkaar. En vanavond staan er weer zo'n 20 wedstrijden op het programma in de beker. Met Pieter Thomas pakken we er een paar recente bekerstunts bij van amateurploeg.

0: Sissy Patterson en finally, het is 5:11. Vanavond staan er weer een paar mooie wedstrijden op het programma in de KNVB-beker. Het zijn de eerste wedstrijden tussen amateurploegen. En daarom hebben wij onze collega aan de lijn Pieter Tammers van GPR Sportradio, die alles weet van het amateurvoetbal. Pieter, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Twan.
0: Ja, want jij volgt het amateurvoetbal allemaal op de voeten. Maakt ook hier op zaterdagmiddag een programma. Zit jij ook altijd te genieten van bekerstunts? Dat een amateurploeg een grote profclub uitschakelt?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik bedoel, ik zal er één in de herinnering halen van een goede 10 jaar geleden. Nooit had iemand van Mikey Perami gehoord.
0: Ja.
1: Die bij de HEMA werkte. Maar hij speelde bij VVSB. Ja, en die werd natuurlijk een absolute bekerheld. Geweldig, toch?
0: Ja, zeker. Absoluut, ja. En toen hadden we later Ajax. Dat was een paar seizoenen geleden. Het ging al ongelooflijk slecht in de competitie. En toen speelden zij in het stadion van Utrecht tegen Hercules.
2: Hij zit er verslagen bij na een glorieuze avond, Tim Pieters. De bal hoeft voor Hercules natuurlijk maar één keer goed te vallen. En zo'n avond is het wel. Daar is hij! Daar is het doelpunt! Van Grootenbrecht. In de extra tijd van deze wedstrijd komt Hercules weer op voorsprong. Als je denkt dat je alles al gezien hebt op deze avond. Mats Grootenbrecht. Hercules op 3-2. Hier is het laatste fluitsignaal. Ajax is uitgeschakeld in het bekertoernooi. En Hercules uit de derde divisie gaat naar de 8e finale.
0: Oh, dat had toen inderdaad echt niemand verwacht. Hè? Zeker omdat Ajax nog terugkwam in die wedstrijd tot 2-2. Hè?
1: Het is ongelooflijk wat daar gebeurde. Ajax zou van de top 3, de traditionele top 3 natuurlijk, altijd hebben gewonnen van Hercules. Maar werkelijk alles zat bij die Amsterdammers tegen. Ja, 2 keer Tim Pieters en Mats Grootenbrecht. Hij is door een noodlottig ongeval niet meer onder ons. Maar wat een legendarische doelpuntenmaker was dat, zeg.
0: Ja. Ik pak er nog even eentje bij. We gaan terug naar het seizoen 2022-23. Dan haalt Spakenburg de halve finale van de beker. Ja, ten koste van FC Utrecht. Het werd 4-1.
2: En dan fluit de scheidsrechter af. Het is klaar in Galgenwaard. Spakenburg. Met een gigantische stunt. Door naar de halve finale van het bekertoernooi. Op een manier die je toch zelden ziet. Een stunt op voorhand door helemaal niemand verwacht.
0: Ja, dat was wat, hè?
1: Ja, en het mooie was, het waren ook geen intikkertjes, Twan. Als je de doelpunten maakte, Floris van der Linden, tegenwoordig bij AFC, speelde toen bij Spakenburg. Er waren fantastische treffers. Ook die van Wim Julio Vink worden ze ook nog steeds schillend wakker van. Ik was toen bij RTV Utrecht. Hè. We presenteerden het programma Namen en Rugnummers Live. En ik denk dat Gert Kruijs zo'n 3 weken niet meer met me wilde praten. Want het deed namelijk echt pijn. Ja. Als je als BVO op je donder krijgt. Maar Spakenburg was zoveel malen sterker. Het was alles behalve een gestolen winst, kan ik je vertellen.
0: Ja. Ik wilde je bijna vragen, zo stunt als Hercules of Spakenburg zit het er nog in. Maar ja, het is allemaal vrij recent. Hè. We hadden eigenlijk een paar jaar geleden verwacht dat het gewoon niet kon. Maar het blijkt toch weer te kunnen.
1: Nou, het mooie vind ik van het amateurvoetbal van tegenwoordig, Twan, en ik weet niet of je dat met me eens bent. Als je voor 2000 kijkt, dan heb je het over IJsselmeervogels die de halve finale wisten te halen.
0: 75, ja, ja.
1: He, en dat is echt een eeuwigheid geleden. Jaan de Graaf is tegenwoordig nog altijd een graag geziene gast op de tribune bij de Rooie. Maar die was de held onder meer van dat IJsselmeervogels. Marken heeft een keer de kwartfinale gehaald. Vlissingen, wie kent dat nog? En dan hield het op. Maar eigenlijk na 2000, als je ziet hoeveel stunts er geweest zijn. Ja, tegenwoordig als BVO moet je niet denken, we gaan naar een amateur. Dus die kunnen we alvast rekenen als gewonnen. Je moet gewoon voorbereid en gefocust naar zo'n wedstrijd.
0: Ja, het zijn nog een beetje de voorrondes van de beker die nu worden gespeeld. Gisteren hadden we al een flink aantal wedstrijden. Zaten er wat jou betreft nog verrassende uitslagen tussen?
1: Nou, op zich niet. Het is wel zo dat Tech, wat op een hoogste niveau speelt, tegen Almkerk eerste klasser speelde, aanvankelijk op achterstand kwam, maar uiteindelijk wel wist te winnen met 4-2. Maar als je de socials bekeek, had de ploeg uit Tiel het allesbehalve makkelijk. Voor de rest was er 1 wedstrijd met penalties, die uiteindelijk door Excelsior Maassluis werd gewonnen tegen ADO 20 uit Heemskerk. En voor de rest, als je de lijst bekijkt, heeft eigenlijk iedereen gewonnen van wie je zou verwachten dat het doet, met misschien 1 één kanttekening. Ik had meer van Lisse verwacht. Die verloren van Genemuiden met 2-1. En Lisse is wat mij betreft een van de kandidaten om naar het hoogste amateurniveau, namelijk naar de tweede divisie te gaan. Maar die hadden tegen Genemuiden naar verluid dus niks te vertellen.
0: Ja. De wedstrijd van vanavond, welke springen eruit wat jou betreft?
1: Nou, wat ik altijd leuk vind, en dat hoorde je me net ook al een beetje vertellen, zijn de eerste klassers die het mogen opnemen tegen grote jongens. Bijvoorbeeld GSV 28 is een eerste klasser. Speelt thuis tegen RBC Roosendaal. Ja, in de betaalde voetbaltijd natuurlijk een grootheid. Nu een derde klasser. Bennekom was ook ooit in de tijd van de hoofdklasse een grote ploeg. Eerste klasser spelen tegen Rijnvogels in Katwijk. Ook leuk. Halsteren mag het opnemen tegen Hollandia. Ik ken de ploeg Halsteren goed, omdat de voorzitter is een oud collega van mij. En die, ja, die hebben de ambitie om hoger te spelen dan eerste klasse. Die wordt heel erg interessant. Ja, en de allermooiste vind ik ATC 65. Die spelen in de tweede klasse, Twan. En die mogen het opnemen tegen DVS 33 uit Ermelo. Je zou zomaar kunnen meemaken dat er weer een stuntje is vanavond. Maar dan op een iets lager niveau.
0: Goed, die wedstrijden zijn vanavond allemaal hier te volgen op GPR Sportradio. Tegenwoordig hebben we dus de blauwe dennenappel voor de beste amateurclub. Hoe leeft dat in de amateurwereld?
1: Ja, als ik kijk naar vorig jaar, niet echt. Totdat je hem wint, dan vind je dat natuurlijk hartstikke gaaf. Ik denk dat het veel meer geldt dat je wil stunten. Maar als je uiteindelijk de beste amateurploeg in de KNVB-bekercompetitie bent, ja, ook dat is weer een prijs. Denk ik iets wat moet groeien. Ik denk dat het meer gaat leven straks dan de FIFA Peace Prize.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Pieter, mag ik jou hartelijk danken. En aanstaande zaterdag weer, hè, hier op de zender.
1: Zeker tussen 2 en 6 met onder meer de trainer van Quick Boys. Maar we hebben ook natuurlijk een uur kwalificatie voor de Formule 1 van Monza. Laten we dat vooral niet vergeten. Veel amateurvoetbal, maar ook alle overige sporten.
0: Dankjewel. Pieter Thomas was dat hier op GPR Sportradio. Met uw tijd voor Billy Joel.

Girl and Tell Her About It. Zometeen de finish van de 11e etappe in de Vuelta. Het lijkt een massasprint te gaan worden. Eerst even kijken wat er allemaal gebeurt op transfergebied. Het is Transfer Deadline Day in Nederland. Ajax heeft afscheid genomen van Owen Wijndal. Nu het perspectief van de linksback in Amsterdam uitzichtloos is geworden, hebben ze besloten per direct uit elkaar te gaan. Het is nog niet duidelijk waar Wijndal zijn loopbaan gaat vervolgen, maar het contract is dus ontbonden. Voor PEC Zwolle en Go Ahead Eagles lijkt deze transferperiode erop te zitten. De Overijsselse clubs zijn volgens clubwatchers tevreden met hun selectie. En Heerenveen neemt per direct afscheid van Luc Brouwers. 28-jarige middenvelder maakte overstap naar Omonia Nicosia. Brouwers werd door Heerenveen in 2023 overgenomen van Utrecht. In Friesland groeide de middenvelder uit tot een belangrijke speler. Was zelfs twee seizoenen aanvoerder, maar verloor het afgelopen seizoen zijn basisplek bij Heerenveen. En dat stemt mij toch wel weer positief. Willem II lijkt de laatste dag van de transferperiode te gaan stunten met de komst van Chido Obi. Dat is de spits van Manchester United. Wordt gemeld dat beide clubs een akkoord hebben over een huurtransfer. Hij speelde 8 wedstrijden voor Manchester United. Simply Red op GPR Sportradio.

0: Simply Red and Fake.
1: GPR Sportradio.
0: En wij volgen al de hele middag de 11e etappe in de Vuelta. Een rit over bijna 154 kilometer van Cartagena naar Lorca. En waar is het op uitgedraaid, Björn?
2: Nou, een soort eigenlijk uitgedunde massasprint. Dat is namelijk dringen in een scherpe linker bocht. Zo'n 400 meter voor de finish. Dus daardoor kregen we een wat uitgedunde massasprint. En die massasprint werd uiteindelijk gewonnen door Matthew Brandon. Dat zou weer zijn derde ritzege in deze Vuelta.
0: Kijk aan, zometeen een uitgebreide terugblik over die 11e etappe. En we gaan nog praten met Sinclair Bisschop over wat er allemaal is gebeurd bij Feyenoord deze transferperiode.
1: GPR Sportradio.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7,
4: wat een geld.
6: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Pakken ze een podium?
3: Pakken ze een podium?
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
0: Voor die twee.

0: 50 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen, niet ver van Overasselt, is een tas met wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Of die iets met de schietpartij van gisteren nacht te maken heeft, is de politie aan het uitzoeken. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen naar 1225. En duizenden mensen worden nog vermist. Daar zat ook een Nederlandse vrouw bij. Met haar is intussen contact. Zweden en Denemarken sturen politie naar Noorwegen om te helpen bij de uitvaart van koning Harald. Het wordt een van de grootste operaties in de Noorse geschiedenis. Er komen veel VIP's naar Oslo.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en knooppunt de Bresseplein. Een ruim een half uur extra reistijd. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Rotterdam Prins Alexander zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Geertruidenberg een kwartier. Op de A35 Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Delden drie kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Het verkeer moet daar over de vluchtstrook.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
5: Zometeen pakken we de 11e etappe van de Vuelta nog even samen. Gewonnen door Matthew Brandon in de sprint. En we praten met Sinclair Bisschop over de transferwindow van Feyenoord. Ajax en PSV haalden de ene na de andere speler. Bij Feyenoord bleef het behoorlijk rustig.

0: Nothing on You.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, we houden je heel de middag al op de hoogte van de Vuelta. Daar hadden we vandaag de 11e etappe. We hadden net de finish. Het werd inderdaad een massasprint. Björn, nog even de rangen en standen.
2: Ja, Matthew Brennan die pakte zijn derde zegen van deze Vuelta. De Fransman Brian Coquart werd tweede. De Belg Jordi Meus derde. Wout van Aert die eindigt als vijfde en pakte dus ook nog wat flink wat punten voor het puntenklassement. Hij staat nu op 174 punten. Gevolgd door de etappewinner van vandaag, Matthew Brennan dus. Hij staat op een achterstand van 57 punten ten opzichte van Wout van Aert. En zoals verwacht is er niks veranderd aan het algemeen klassement.
0: Ja, en we maken ons een klein beetje op voor een toch wel interessante 12e etappe morgen. Hè?
2: Ja, morgen lijken er wel veranderingen aan te komen in het algemeen klassement. Want het is een pittige bergetappe van zo'n 167 kilometer. De finish ligt bovenop een lange klim naar het observatorium van de Calar Alto. Op deze col van 20 kilometer zullen de klassementsrenners zich moeten laten gelden.
0: Goed, dankjewel Björn voor deze update. Ja, en dan toch wel weer opmerkelijk nieuws. Half is juist de melding dat Owen Wijndal weggaat bij Ajax. Er is weer last minute nieuws. Hij gaat toch weer blijven. Hij zou namelijk naar een best interessante club nog gaan uit het buitenland. Maar ja, op het laatste moment is die transfer afgeketst. Hij had inmiddels ook al afscheid genomen van zijn ploeggenoten. En Ajax dacht ook van ja, laten we de verbintenis die nog een jaar doorloopt met Wijndal dan maar ontbinden. Het is me op dit moment nog een beetje onduidelijk hoe het allemaal verder gaat. Maar het lijkt erop dat Owen Wijndal dus toch nog speler blijft van Ajax. Ja, beetje onkruid, met alle respect, dat niet vergaat. Hij blijft iedere keer maar terugkomen bij de Amsterdamse club. Het is inmiddels 14 minuten over 6:30. Dit is GPR Sportradio.

0: Robbie Williams en Angels. Dit is GPR Sportradio. Ja, de ene na de andere speler komt binnen bij Ajax, bij PSV. Maar het blijft allemaal relatief wat rustig bij Feyenoord. En dat zal het misschien ook wel blijven tot middernacht. Dan sluit de transfer deadline. Sinclair Bisschop volgt mede namens ESPN Feyenoord op de voet. Sinclair, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ja het is allemaal relatief rustig in Rotterdam, zo lijkt het. Is dat zo?
1: Ja, het is, en dat doe je misschien op Feyenoord, de grootste club in Rotterdam. Daar is het rustig. Gisteren hebben we ook met ESPN een verhaal gebracht waardoor dat komt. Want de verwachting was dat er misschien nog wel heel veel ging gebeuren. Het is een drukke zomer geweest bij Feyenoord, maar met name in de sanering. Ja, en op dit moment heeft Feyenoord gewoon geen geld om spelers te halen.
0: En toen viel Sinclair even weg. We gaan hem gelijk... Sinclair, wacht even, we gaan je gelijk even terugbellen, ja? Ga ik even technisch proberen op te lossen. Gaan we zo meteen ook nog zeker even hebben over de andere twee Rotterdamse club. Over Sparta en Excelsior. Maar even kijken of we Sinclair op deze manier te pakken kunnen krijgen. Ja, Sinclair. Ja, daar ben je. Sinclair, jij was een verhaal aan het houden. Dat het toch wel een beetje een achterliggende idee was van Feyenoord om rustig te blijven op de transfermarkt.
1: Ja, Feyenoord heeft heel veel moeten saneren. Hè? Feyenoord had 43 spelers onder contract staan. En daarvan waren er heel veel spelers die eigenlijk geen uitzicht meer hadden op speeltijd in Rotterdam. Waar Feyenoord eigenlijk al doorgeselecteerd had en afscheid van had willen nemen. Dus er zijn heel veel spelers weggegaan. Maar uiteindelijk heeft Feyenoord voor zo'n 50 miljoen verkocht in deze transferwindow. En slechts voor 20 miljoen uitgegeven. En dan weet je natuurlijk ook dat Feyenoord de Champions League ingaat. Dus je zou zeggen, de miljoenen zijn er. Alleen er zijn nou eenmaal andere keuzes gemaakt. Niet alleen door de huidige mensen die het voor het zeggen hebben bij Feyenoord. Met de Davy Rigaud en met Robert Eenhoorn. Maar daarvoor ook al door te kloezen zijn er keuzes gemaakt om bijvoorbeeld het stadion in eigen beheer te krijgen. Dat heeft heel lang geduurd om ervoor te zorgen dat Feyenoord eindelijk dat eigen stadion kon beheren. Maar ja, dat is wel een stadion waar nog heel veel aan moet gebeuren. Waar er heel veel achterstallig onderhoud is. Waar geld gereserveerd van moet worden. Feyenoord moet ook de vrienden nog uitkopen. Feyenoord wil op termijn de Kuip renoveren. Dus ook daar gaat geld heen. En dus is er geen geld om die selectie te versterken.
0: Ja, ben je verbaasd dat Riet er nog steeds is?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een beetje misschien wel de speel in dit hele verhaal. Want op een gegeven moment kon Feyenoord rond de 30 miljoen euro voor hem vangen. En dat is natuurlijk voor een speler die nog geen international is. Een speler die helemaal niets heeft gekost. Feyenoord heeft hem zo goed als voor niets opgehaald bij Volendam. Ja, was dat natuurlijk een deal geweest waardoor Feyenoord waarschijnlijk wel had kunnen handelen. Ja, en dat was nog relatief vroeg in de window. Dus waarschijnlijk is er wel gedacht, de biedingen komen straks nog wel voor Hartsmoussa. De biedingen komen nog wel voor Ueda. Maar dat viel op een gegeven moment heel vies tegen. Ja, omdat Feyenoord sowieso wel een verkoop moest doen, is de topscorer van de Eredivisie, oftewel Ueda, 2 dagen geleden verkocht. En ziet er het nou uit dat Feyenoord geen waardige vervanger terug kan halen. Ja, Feyenoord heeft nog een paar uur. Er gaan sowieso geen grote transfers meer plaatsvinden. Maar Feyenoord moet het hebben van buitenkantjes. En elk moment kan er bekend worden gemaakt dat Reece Nelson een Feyenoorder weer wordt. Heeft ooit bij Feyenoord al gespeeld. Toen in het Conference League jaar waarbij ze de finale haalden onder Arne Slot. Was toen geleend van Arsenal. Alleen heeft zo weinig gespeeld de laatste jaren dat zijn contract daar ontbonden is. En van dat soort constructies moet Feyenoord het hebben. Dus geen grote versterkingen meer bij Feyenoord. Maar mogelijk nog een buitenkantje. En dan moet die selectie het gaan doen die erg uitgekleed is. En dan kan je aan de andere kant ook wel zeggen, is het dan wel reëel om te denken dat Feyenoord hoge ogen gaat gooien in de Champions League en mee gaat doen om de landstitel.
0: Ja. En is met Ferry en Shaquille O'Neal als enige echte spitsen het ook niet erg dun daar voorin?
1: Ja, en dus zoekt Feyenoord nog naar een buitenkantje van een eventuele spits die dan gehuurd kan worden, of die op dit moment ook geen contract heeft. Aan de andere kant is Ferry wel aan het begin van de window ook gehaald met het oog dat hij de vervanger moest gaan worden op termijn van Ueda, waarvan ze toen eigenlijk wel wisten dat die kans wel heel groot was dat hij na het WK zou vertrekken. Dus er is op ingespeeld, maar ik moet eerlijk zeggen, hij heeft de mensen hier in Rotterdam nog niet overtuigd in zijn invalbeurten. Shaquille van Persie is wel een heel groot talent, waar heel veel mensen vertrouwen in hebben. Maar ja, daar weten we dan ook weer van, dat hij natuurlijk wel blessuregevoelig is. Zware blessure gehad dit jaar. En 2 weken geleden zei Giovanni van Bronckhorst op een persconferentie nog, ja, hij kan maximaal een half uur spelen. Ja, dat is dan ook geen speler die nu in 1 keer voor de lever gegooid gaat worden in die belangrijke wedstrijden. Komend weekend uit bij NEC. Ja. Een paar dagen later uit bij Barcelona. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat hij daar 2 keer basisspeler is. Oftewel, ja, er zal misschien geschoven moeten worden. En voor Feyenoord is het te hopen dat ze misschien toch nog een konijn uit de hoge hoed kunnen toveren de komende uren. Maar anders moet Giovanni van Bronckhorst toch met een selectie gaan doen. Ja, die toch uitgekleed is. En met name op de posities waarbij versterking had verwacht. Feyenoord heeft op dit moment 4 links 4 rechte vleugelverdedigers in de selectie, maar geen echte linksbuiten. Ja. Dries Nelson komt er dan nu wel zo goed als zeker bij. En dan is het in de spits inderdaad ook heel erg karig.
0: Ja. Hey, mag je toch nog even lastigvallen met de andere twee Rotterdamse clubs?
1: Zeker.
0: Sparta, 4-4, redelijk begonnen aan de competitie, kan wel ietsje beter. Ik vind dat zij met Brouwers en Hatenboer wel een paar nuttige spelers hebben gehaald.
1: Ja, absoluut. En dat zochten ze ook. Hè. Nog een doelman en nog een middenvelder. Zeker Hatenboer. Dat is een speler waar Sparta €1 miljoen voor heeft neergelegd. En dat is dan een recordtransfer. Oftewel, Sparta heeft nog nooit zoveel geld voor een speler neergelegd. Dus hebben ze veel vertrouwen in hem. En hopen ze dat dat talent er eindelijk uit gaat komen. Hè. Een paar jaar geleden zaten Feyenoord, PSV, Twente allemaal achter deze speler aan. Koos uiteindelijk voor Anderlecht. Dat was misschien een verkeerde keuze, want daar is hij wel een beetje op doodspoor terechtgekomen. Vorig jaar natuurlijk gehuurd aan Telstar. Ja, en wie weet komt hij tot bloei bij Sparta. Vandaag is Sparta met nog één speler bezig. En dat is Babadi.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die kennen van PSV. Ja, ja, ja. En de kans is groot dat hij vandaag nog bij Sparta gaat tekenen. Ja, dan heeft Sparta toch wel weer een selectie waarbij ze denk ik wel weer rond plek 9 kunnen gaan spelen. En ja, het is ook wel zo dat Sparta ook goed verdiend heeft. Hè? Santos is bijvoorbeeld gekocht voor €5 miljoen. En dat terwijl hij een jaar geleden nog bij Jong Sparta speelde. Aan de andere kant zeggen ook veel Spartanen, ja, het is ook zonde dat er soms veel spelers weggaan die we eigenlijk nog nauwelijks gezien hebben. Dat was vorig jaar ook het geval bijvoorbeeld bij Oefkier, die naar AZ ging nadat hij slechts een handvol wedstrijden voor Sparta had gespeeld. Dat is met deze jongen ook zo. Aan de andere kant, als je €5 miljoen kan krijgen voor zo'n speler, is dat voor Sparta heel veel geld. En Sparta heeft het denk ik goed gedaan door de spelers die weggingen. En er zijn nog wel wat toonaangevende spelers afgelopen zomer weggegaan. Noem bijvoorbeeld een Kitolano, noem een Lauritsen, Clement. En die hebben ze denk ik met dit soort spelers en ook een keeper die natuurlijk met Drommel weg is gegaan, denk ik dat ze waardige vervangers hebben gehaald.
0: Ja, en dan nog even Excelsior, goed begonnen aan de competitie met 6-3. Is Den Uyl tevreden met wat er nu staat?
1: Nou, ik heb zojuist met Mark Rell gesproken. Daar ben ik een half uurtje geleden geweest en die zei ik ga nu naar huis.
0: Met andere woorden, daar gaat er iets gebeuren.
1: Helemaal klaar. Ja. En dat is dus heel positief als je eigenlijk alles zodanig op orde hebt dat je nu al kan zeggen ik ga naar huis, ik doe ook mijn telefoon uit voor mocht er toch nog ineens gebeld gaan worden voor bijvoorbeeld de Noah Naujoks.
0: Ja, ja.
1: Zij hebben spelers beter te behouden waarvan eigenlijk normaal gesproken bij Excelsior ieder jaar de beste spelers worden weggehaald. Hè, met Yegorian, met Naujoks, met eventueel Doelman Stijn van Gassel. We ze allemaal aan boord kunnen houden. Sterker nog, ze hebben ook nog wel wat spelers gehaald, ook nog wel wat ervaring. Met bijvoorbeeld Jahan Baks. Dus wat dat betreft, 3 gespeeld, 9 punten alleen van PSV, of 6 punten alleen van PSV verloren, gaat het daar eigenlijk heel erg goed. En dat is leuk voor Mark Rell, die toch een moeilijke taak had, want hij is deze zomer nieuw bij Excelsior binnengekomen om om Niels van Duinen te gaan vervangen.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan ziet dat hij nu al naar huis kan, de selectie op orde is, en ze hebben nog wel wat geld, ze hebben de recht verkocht voor aardig wat geld richting Duitsland, ze hebben Fernandes richting Engeland verkocht. Dus bij Excelsior hebben ze het eigenlijk prima voor elkaar.
0: Dankjewel Sinclair. Fijn dat je ons even bij wilde praten over het Rotterdamse. Sinclair Bisschop was dat, ESPN-collega. Goed, en dat maakt het 4 minuten voor 6 hier op GPR Sportradio.

0: The Weeknd en Save Your Tears. De nieuwe autosport aan tafel staat weer online. Rikke Winkelman is de presentator. En in deze editie, die vanaf 4:30 dus weer online staat, ging het onder meer over de autosport, ja, die toch nooit helemaal veilig zal worden.
1: Zijn jullie met me eens dat wat er ook allemaal is verbeterd aan veiligheid, het wordt nooit 100% veilig, autosport?
2: Ja, gelukkig niet, hè?
1: Nee, er moet een beetje, jij moet er een beetje angst over blijven.
2: Ja, er moet natuurlijk wel een beetje spanning. En dan moet ook, als je crasht, moet toch zeer doen. Dan doe je het de volgende keer niet meer.
1: Aha. Dat is een coureurswijsheid.
3: Er zit zeker een lesfunctie in, absoluut.
1: Ja, ja. Maar je krijgt het nooit helemaal veilig.
3: Nee, niet helemaal. Dat is wat ik net al aangaf. Autosport is in principe een onveilige sport. We proberen met z'n allen zo veilig mogelijk te houden. Maar helemaal, het wordt nooit schaken.
2: Nee, maar wij zoeken ook die spanning op. Ja, wij hebben die spanning nodig. Als dat helemaal veilig zou zijn, dan is het, dan lol ik een beetje vanaf. Ja, ja. Ik doe naast dat autorace ook al veel mountainbiken en downhillen. En
1: dat is pas gevaarlijk.
2: Dat is gevaarlijk. Maar ik zoek wel die kick op. En snowboarden en springen en rek doen. Ik zoek die kick wel op. Dat heb ik nodig.
3: Dat heb je nodig. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dat is allemaal in de nieuwe autosport aan tafel. Dit is GPR Sportradio.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knoopend Hoek en Roelevaartsveen. Een half uur extra reistijd, dan komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hendrikje door Ambacht. Een uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn dicht. A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins-Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Nu naar over. Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Goedenavond, nog 6 uurtjes en dan sluit de transferwindow in Nederland. En dus weten we zeker, er gaat nog heel veel gebeuren. En darts, loting voor de World Series Finals. 6 Nederlanders doen daarmee. Zometeen wie ze treffen.

0: altijd goed. R.E.M. and Losing My Religion. Dit is GPR Sportradio. Ja, en er is gelood, niet zomaar gelood. 17 tot en met 20 september vindt de Darts Toernooi de World Series plaats in AFAS Live in Amsterdam. 6 Nederlanders doen er aan mee. Björn Smit is een ongelofelijke dartsliefhebber. Dat treft, dat treft, ja. Dus jij hangt veel rond in een kroeg, neem ik aan?
1: Nee, dat valt dan wel weer mee.
0: Dat valt dan ook weer mee. Hey, allereerst maar even, wat voor soort toernooi is dat World Series Finals?
1: Ja, we hebben dit jaar meerdere World Series toernooien gehad. Over de hele wereld, in Nieuw-Zeeland, Australië, in Denemarken, in New York, in Amerika. En eigenlijk de beste spelers die het op die World Series toernooien hebben gedaan, die komen dan bijeen op de World Series of Finals. Die worden dus op die toernooien worden heel veel lokale spelers komen dan ook in actie. Het is eigenlijk ook ter promotie van de dartsport. Het is namelijk ook een ongeplaatst of een toernooi dat niet meedoet voor de World Ranking. Zowel die World Series als de World Series of Finals niet. Maar het is wel een major. En het is een mooi toernooi om het darts najaar in te luiden. Want na die World Series of Finals komen er heel wat grote toernooien aan in de dartwereld.
0: Ja, oké. Zes Nederlanders doen het dus mee. Hebben ze het een beetje getroffen?
1: Nou, getroffen dat zeker niet. Want er doen zoals gezegd dus aan deze World Series of Finals ook heel veel wat lokale spelers mee. Die wat minder goed zijn natuurlijk. En alleen Michael van Gerwen en Wessel Nijman die hebben zo'n lokale speler getroffen. Michael van Gerwen die moet het opnemen tegen Lawrence Ilegan uit de Filipijnen. Dus in principe moet hij dat wel winnen. Al weet je natuurlijk bij Michael van Gerwen nooit de afgelopen paar maanden. Zijn vorm is niet heel top.
0: Maar de man in vorm, Wessel Nijman, dat moet dan toch
1: wel
0: lukken?
1: Ja, die moet wel lukken. Simon Whitlock die was vroeger echt wel die zat vroeger echt wel in de top van de dartwereld. Maar is de afgelopen jaren een stuk minder gaan gooien. Maar hij heeft zich wel geplaatst voor dit toernooi, de Australië.
0: Ja, op papier is Gian van Veen eigenlijk wel de beste Nederlander, toch? Mogen
1: ja, op de wereldranglijst. Maar als je kijkt naar vorm, vind ik Wessel Nijman. Ondanks dat Gian van Veen op het laatste grote toernooi, World Matchplay, won van Wessel Nijman. Vind ik qua vorm Wessel Nijman op dit moment het beste gooien.
0: Ja, Van Veen treft?
1: Van Veen die treft Chris Dobie. Ook een lastige loting. Die staat volgens mij rond plek 20 op de ranking. Daar heb je het altijd lastig mee. Verder hebben we Kevin Doets. Die neemt op tegen Ross Smit. En die Ross Smit die heeft afgelopen weekend dan weer een Eurotour toernooi gewonnen. Dus ook
0: je
1: dat
0: zult
1: is
0: net zien.
1: Een lastige loting. Dus dat is wel een man in vorm. En dan hebben we tot slot Danny Noppert. Ja, die neemt het op tegen de nummer 1 van de wereld, Luke Littler. En die heeft in de afgelopen 9 maanden, sinds oktober vorig jaar, heeft hij geen enkele wedstrijd op een major toernooi heeft hij verloren.
0: Nou goed, 17 tot en met 20 september allemaal in AFAS Live dus in Amsterdam. Björn Smit, dankjewel.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vanavond is er ook weer Champions League kwalificatie met de vrouwen van Ajax en PSV in actie. PSV verloor de eerste wedstrijd thuis met 1-0 van het Deense Keuge. Straks om 7 uur is de return. En Ajax verloor thuis met 2-0 van Real Madrid en speelt straks in Madrid om 8 uur de returnwedstrijd. Ja, in aanloop van die wedstrijd sprak de trainer van Ajax, Anouk Brouwer, bij ESPN over die return tegen Madrid, waar ze dus vanavond een 2-1 achterstand moet zien weg te werken met haar team.
1: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
0: De vrouwen van Ajax en PSV dus vanavond in actie in de Champions League kwalificatie. En verder wordt er ook weer getennis. Dag 4 van de US Open in New York. En vanavond komen Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp in actie. Ja, de partij van de Jong werd afgebroken door zware regenval. Stond met 2-1 achter in 6. Die partij wordt rond 9 uur hervat. En van de Zandschulp kwam helemaal niet in actie tegen de Brit Jan Chonsky. Ja, die partij begint over een paar minuten. Dat is wat betreft het tennissen in New York.

0: op GPR Sportradio en Radio Gaga. Ja, vanavond om 12 uur sluit dus in Nederland de transferwindow. En het blijft wel opvallend. Morgen gaan dan bijvoorbeeld Schotland, Oostenrijk en België dicht. Vrijdag sluit Turkije en dan komt het Rusland op 10 september. Op 11 september Brazilië en Mexico. Heel vreemd Portugal pas 15 september. En eind deze maand pas de Verenigde Arabische Emiraten. En dan op 12 oktober Saudi-Arabië. Kortom, er kan nog van alles gebeuren. Er kunnen nog heel veel spelers weggaan. Maar de grote landen, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, zijn afgelopen nacht al dicht gegaan. Ja, en dus hebben we eens even gekeken welke clubs hebben nou het meest verdiend ooit in een transferwindow. Tot dusver had bijvoorbeeld Monaco dat gedaan. Dat was in het seizoen 2018-19. Toen hebben zij €360 miljoen verdiend. De verkoop van Mbappé was alleen al goed voor €180 miljoen aan Paris Saint-Germain. Maar goed, verder verkocht ze ook nog Lemar aan Atletico Madrid, Fabinho aan Liverpool. Nou ja, 360 miljoen dus. En daar zijn flink wat clubs overheen gegaan. Laten we even een top 5 maken. Begin ik bij de nummer 5, Newcastle United. Dat heeft deze transfer Window 279 miljoen verdiend. Ja, slechts 3 spelers uit het eerste elftal van Newcastle werden verkocht. Maar het betreft dus wel allemaal grote namen, hoge bedragen. Bijvoorbeeld Tonali ging voor 108 miljoen naar Tottenham. Terwijl zijn partner op het middenveld, Guimarães, voor bijna 88 miljoen ging naar de andere kant van Londen, naar Arsenal. En ja, en dan hadden we natuurlijk ook nog Anthony Gordon. Die ging voor 80 miljoen naar Barcelona. En wat staat er op 4, Björn?
1: Daar staat Champions League winnaar Paris Saint-Germain. Die heeft deze zomer 334 miljoen opgehaald voor vooral een aantal spelers die niet tot de vaste basisstijl behoorden. Waaronder Barcola, die werd voor maar liefst 125 miljoen verkocht aan Liverpool. Toch wel opvallend, hè? Een bankspeler.
0: Ja, geen basis.
1: Nee.
0: Ja, Ramos trouwens ook niet, hè? Die ging ook nog veel langer naar Milan.
1: 74 miljoen inderdaad naar AC Milan. Ja. En dan hebben we nog Mbaye voor 58 miljoen naar Aston Villa. Ja. Daarnaast vliet ook Mouani voor ruim 40 miljoen. Kang In-Li 35 miljoen. Ja, ook Paris Saint-Germain.
0: Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Nou ja, City staat in dit rijtje. Manchester City op 3. 337 miljoen. Ja, het is een en al verandering bij City deze zomer. Ja, ze hebben flink wat geld binnengehaald met de verkoop van spelers. In totaal dus 337 miljoen. Savinho, ja, dat spant wel de kroon. Die ging naar Tottenham voor ongeveer 90 miljoen, terwijl hij toch heel weinig scoort. Gonzalez naar Newcastle voor 56 miljoen. Tijani Reinders ging natuurlijk weg, hè, naar de zandbak. 61 miljoen. Rodri naar Barcelona. Toch ook veel voor betaald. James Trafford ging nog weg voor bijna 50. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt en dan stellen de verdedigers Akanji en Ake voor 8,2 miljoen. Nog niet eens zoveel voor, maar in ieder geval in totaal werd er 337 miljoen opgehaald door Manchester City.
1: Ja, op nummer 2 hebben we dan weer een Engelse club, namelijk Aston Villa. Die hebben deze zomer veel belangrijke spelers verloren. Dat kon je ook wel zien in de eerste paar wedstrijden van de Premier League. Maar die hebben daarvoor wel 360 miljoen binnengehaald. Morgan Rodgers vertrok naar Chelsea voor een clubrecordbedrag van 138 miljoen. Terwijl Konsa voor bijna 40 miljoen naar Arsenal ging. En Yuri Tielemans voor 41 miljoen naar Manchester United vertrok. Elders hebben ze onder andere Ollie Watkins voor 58 miljoen. Donny Malen 50 miljoen. Ook de club deze zomer verlaten.
0: Ja, en het spant dan toch weer de kroon. Chelsea, ja, die vinden we op 1 in dit lijstje. Die hebben toch 448 miljoen verdiend aan deze transferwindow. Ja, het blijft ongelooflijk wat er allemaal gebeurt in Londen. Chelsea verkocht middenvelder Fernandes natuurlijk op de laatste dag van de transferperiode aan Manchester City. Ja, voor een gedeeld Premier League recordbedrag van 145 miljoen. En ze lieten ook nog Santos voor ruim 56 miljoen en Nicolas Jackson vertrekken. Dus ja, daar is ongelooflijk veel geld binnengehaald. En ja, wat dat betreft, kijk, vroeger had je altijd een aantal hele grote competities. Ik zei het al, de top 5. Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. En die konden een beetje met elkaar de competitie aan. Inmiddels is het zo erg. Je hebt Engeland op eenzame hoogte. En dan op grote afstand volgen pas Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Het is echt soms gekke werk wat daar allemaal gebeurt. Transfergebied.

0: Play and Talk. Ja, de nieuwe autosport aan tafel staat weer online. Rick Winkelman gaat in gesprek met Jaap van Lagenkoer in de Porsche Cup. En Wim den Hollander. En die is in de prijzen gevallen.
1: Wim, je hebt in Zandvoort uit handen van Max Verstappen twee prijzen in één gekregen, zeg maar. En Marshal of the Year en Lifetime Achievement Award. Voor al je werkzaamheden die je op veiligheidsgebied doet. Wat was nou precies de prijs?
2: Op de aankondiging stond Marshal of the Year.
1: Oké, maar ik vind Lifetime Achievement nog wat beter klinken eigenlijk.
2: Wellicht wel, ja. Maar het doel is in feite hetzelfde. Het is aangeven dat het werk van vrijwilligers in de autosport belangrijk is. En ja, het is leuk om die uit handen van Max te krijgen natuurlijk. Ik ken Max nog toen ik vanuit de tijd dat hij in het Knaf Talent First liep. En ik hem als portefeuillehouder van Knaf Talent First in het bestuur van de Knaf mocht helpen daarbij. Dus ja. Het is gewoon leuk om dat ook te zien terugkeren. Ja, dat klopt.
1: De cirkel was mooi rond op die manier.
2: Ja, precies.
0: Hij staat dus nu weer online. De nieuwe autosport aan tafel. Dit is GPR Sportradio.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in je

0: Zelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Vliegtuig!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Heumen vraagt inwoners van Overasselt zoveel mogelijk rust en kalmte te bewaren na de schietpartij gisteren nacht, melden regionale media. Hij wil snel een bewonersbijeenkomst organiseren. Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, heeft het kabinet daar geen zin in. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken te publiceren. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 1225 lichamen geteld. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Triesendam en Hendrik-Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
5: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
8: Goedenavond, het is 6:59. Het is relatief rustig op de transfermarkt. Straks een overzicht van transfers die nog wel plaatsvonden, opmerkelijke transfers, in de laatste uurtjes van The Window. Eerst Maroon 5, Daylight.

Maroon 5 en Daylight. Ja, het blijft relatief rustig op de transfermarkt. Nog, nou wat is het, een uurtje of vijf en dan gaat het sluiten allemaal hier in Nederland. Een paar kleine transfers, in ieder geval eentje zie ik zo binnenkomen over de reservekeeper van FC Groningen. Daar is natuurlijk Etienne Fase de eerste keeper. Ze hebben afgelopen zomer Rijk Jansen van NEC overgehaald. Maar ja, die raakte zwaar geblesseerd aan zijn kruisband. En FC Groningen heeft nu een nieuwe tweede keeper gehaald. En dat is Pelle Boefink. Hij was transfervrij. Ja, en dat toch ook wel opmerkelijk. Chelsea heeft contact opgenomen met de entourage van Jorginho Wijnaldum. Ja, nou is natuurlijk de transferwindow gesloten in Engeland. Maar ja, ze willen daar nog graag een middenvelder toevoegen. En Wijnaldum is transfervrij. En dus kan hij nog zonder problemen worden binnengehaald. Maar dat zou dus ook nog kunnen gebeuren over een paar weken. En het blijft toch wel grappig, hè? Die soap rond Owen Wijndal. Eerder vandaag kwamen de berichten dat hij al afscheid had genomen van de spelersgroep. Dat hij op weg was naar de uitgang. Zijn contract ontbonden. Maar ja, hij zou naar een andere club gaan. Maar daar heeft men gekozen voor een andere linksback. En dus is die transfer geklapt. En zou Wijndal dus toch weer bij Ajax blijven. Inmiddels heeft Ajax alweer twee nieuwe linksbacks aangetrokken. Henrique en Torrens. Dus ja, de kansen voor Wijndal om te spelen komend seizoen zijn uiterst klein. Wordt vervolgd. Kan er dan nog wel een en ander gebeuren op zo'n laatste dag van de transferwindow? Ja hoor, want in Nederland zijn er tal van grote transfers geweest. Bijvoorbeeld Ibrahimovic ging in 2004 op het allerlaatste moment van Ajax naar Juventus. Kun je nog herinneren, 2020, dat PSV helemaal onverwachts vanuit het niets, niemand wist het bijna, Mario Götze haalde. Mickey van der Ven ging van Volendam naar Wolfsburg op de laatste dag van de transferperiode in 2021. Graziano Pelle, die kwam van Parma naar Feyenoord in 2012. En wat te denken, ik vind het zelf nog wel altijd een grappige. Frenkie de Jong ging op de laatste dag van de transferwindow van Willem II naar Ajax in 2015. En dat was voor het bedrag van 1 euro. Met wel een flink doorkooppercentage, waardoor uiteindelijk Willem II en ook RKC er nog flink aan verdiend hebben. Dit is GPR Sportradio.

0: en The Sound of Silence. Ja, en wij maken ons ondertussen op voor de 13e Grand Prix van het seizoen in Monza komend weekend. En er is nieuws, Björn.
1: Ja, er is nieuws bij Red Bull, want ook in Italië gaat de teamgenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, niet rijden vanwege een polsblessure. Kwam natuurlijk ook al niet in actie in Zandvoort. Liam Lawson nam zijn plekje over als teamgenoot van Verstappen. Dat gaat dit weekend ook weer gebeuren. Liam Lawson maakt dus de overstap van Racing Bulls, het tussenteam van Red Bull, naar Red Bull. En in die Racing Bulls gaat dan Yuka Tsunoda weer instappen, net zoals in Zandvoort. En ik heb nog een nieuwtje. Max Verstappen die mist dit weekend ook wat, maar dan de eerste vrije training op vrijdag. Red Bull reservecoureur Ayumu Iwasa stapt dan in voor een van de verplichte rookie trainingen van dit seizoen.
0: Dankjewel, Björn. En inmiddels staat de nieuwe Autosport aan tafel weer online. Rick Winkelman gaat in gesprek met Jaap van Lagen, coureur in de Porsche Cup, en met Wim den Hollander, de marshal die in de prijzen is gevallen. En het ging daar onder meer over het vernieuwde Zandvoort.
2: Hoe heb jij gekeken naar de verbouwing van Zandvoort? Want die was best ingrijpend. Plotseling waren daar die twee kombochten en dat soort dingen. Wat waren jouw gedachten daarbij?
3: Ingrijpend, maar nodig.
2: Maar ook qua veiligheid, hoe keek je daarnaar? Vanuit dat aspect?
3: Qua veiligheid denk ik dat het circuit er alleen maar op vooruit is gegaan. Ja, vangrails zijn veranderd, de bochten zijn veranderd, het circuit is sneller geworden. Maar zeker de kombocht is eigenlijk veiliger dan dat die was.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Want het oogt veel gevaarlijker natuurlijk.
3: Ja, dat lijkt. Maar dat valt allemaal mee. Als je ziet waar, wat er nu gereden wordt en wat er daar afgaat, met de uitzondering van Max dan in dit verband.
2: Ja.
3: Maar in principe gebeurt er veel minder nu.
2: Ja, maar die klapper van Max die was keihard. Maar in het oude Bosuit, toen heette het nog Bosuit, was die minstens zo hard geweest.
3: Misschien nog wel harder.
2: Ja, hè?
4: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
2: Want daar was echt geen ruimte.
3: Nee.
2: En nu is het toch misschien net omdat je wat omhoog gaat en veilig naar beneden komt. Misschien veilig, relatief veilig. Ja.
3: Het is allemaal prima afgelopen, hou me te goede. Maar ik denk inderdaad met Bos uit, de oude configuratie, dat minder leuk had afgelopen.
2: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is een goede verbouwing geweest.
4: Wat je net zei, dat het terugglijden naar beneden, dat was wel heel gevaarlijk.
2: Dat was wel gevaarlijk, hè? Ja.
4: Want als iemand met volle snelheid in de zijkant rijdt, dan had hij waarschijnlijk niet meer heen gezeten.
0: Ja, dat is allemaal in de nieuwe Autosport aan tafel. Hij staat inmiddels online. En er wordt ook weer getennist. Dag 4 van de US Open in New York. Jesper de Jong komt daar vanavond om 9:00 in actie tegen de Italiaan Francesco Pataro. Staat 2-1 achter in sets. En Botik van de Zandschulp is bezig aan Jan Tjoinski. Hij is net begonnen aan de partij. Het staat daar 2-1 voor Tjoinski in de eerste set. Meer straks hier op GPR Sportradio.

0: Eigenlijk is alles van Keen wel goed, hè? Everybody's changing hier op GPR Sportradio. En hij zit al wel klaar, alweer klaar. Mijn grote vriend Rob Spijker. Goedenavond, Rob.
1: Goedenavond, Edwin.
0: Ja, zometeen ga jij het hier lekker overnemen op de zender. En wat heb je allemaal in de aanbieding?
1: Ja, we hebben natuurlijk 70 jaar Eredivisie. Dus daar gaan we met Jurrit van der Voren over spreken. Dat is de man die sporthistoricus is. We gaan natuurlijk kijken bij de US Open. Daar hebben we Tjerk Borstra voor. En ook gaan we natuurlijk Bootjes van de Zandschulp in de gaten houden, wat hij doet. En er is, er zijn meerdere spandoeken opgehangen bij FC Utrecht. En daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Hoe is de sfeer daar?
0: Ja, slechte start van de competitie. Dus jij gaat met de luisteraars in gesprek.
1: Zeker.
0: Ja,
1: wij zijn benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden.
0: Ja, maar ik mag toch hopen dat de coach nog wel, Correa nog wel wat respijt krijgt.
1: Ja, kom op, het zijn 3 wedstrijden. Als dat midden in de competitie gebeurt en je speelt ook zulke zware wedstrijden, dan is er volgens mij nog niks aan de hand.
0: Oké, dat allemaal zometeen hier op GPR Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. En dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes. Een kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Oh,
12: wat een geld.
13: 50.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld.
5: Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Nog 309.000.
20: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
4: GPR Sportradio.
28: Sportradio.
4: Rob Spijker.
1: We kijken met de schreefhoog naar de US Open, waar Botik van de Zandschulp op dit moment nog geen break heeft en ook geen break tegen. En we kijken natuurlijk terug naar de Vuelta. Dat doen we samen met Sander Kleikers.

0: CBS Sportradio, Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Het is die hele fijne avond waarop we weten dat er in de Vuelta alweer een Engelsman heeft gewonnen. Met de Tour, met de etappe van vandaag natuurlijk. Sander Kleikers van Eurosport, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben weer een beetje gekke etappe meegemaakt. Hè? Want er was weer een valpartij en er gebeurde weer van alles.
1: Ja. En dus ja, zeker die finale, die was echt buitengewoon interessant. Hè. We hadden die sprintersrit, zouden we eigenlijk verwachten. Met een klein vraagteken nog, want in die finale had je nog de laatste 40 kilometer één klim van kleine 10 kilometer. Maar het gemiddeld 4-5%. Dus eigenlijk voor de grote jongens niet zo'n probleem. Dat levert ook echt geen problemen op. Dus gingen we toch wel met een grote groep naar de finish toe. Alleen dat was echt een moeilijke technische finale. Want in die laatste 4 kilometer 9 rotondes maar liefst. En dan 400 meter voor het einde, hoe verzin je het? 180 graden terugdraaien. Ja, dan weet je wel dat er iedereen als een gek op die bocht afgaat om daar als eerste door te komen. Is uiteindelijk overwegend goed gegaan met Wout van Aert, die daar echt fantastisch werk opknapt voor Team Visma Leasebike. En zo zijn ploeggenoot Matthew Brennan loodst naar de derde etappezege alweer in deze Vuelta voor de pas 21-jarige Brit.
0: Ja, en het is ook nog een debutant, hè? Dan gebeurt er toch wel iets met je, toch? Als je dat al voor de derde keer doet.
1: Dit is ook zo'n hele coole jongen. Die maak je niet snel gek. Ik heb zelf met hem ook nog gewerkt een aantal jaren bij Visma Leasebike. Hele rustige, relaxte jongen. Super sympathiek. En ook eigenlijk nooit last van spanning. Dus die is ongetwijfeld ook super blij en trots. Ja, dat hij wordt geloodst door niemand minder dan Wout van Aert. Ja, hij maakt het geweldig af.
0: De vorige renner die drie etappes won bij zijn debuut in de grote ronde van de Vuelta van Spanje. Dat was Pogacar, hè? Maar die gaat dat dit keer niet meer doen. Ja.
1: Dus, die gaat dat niet meer doen inderdaad. Nee, nee. Dat is best een aardige vergelijking. Hè?
0: Ja, toch. Ja, maar we hoeven het niet meer over die valpartij te hebben. Anders gaan we het daar steeds over hebben. Laten we het vooral even hebben over de leider in het klassement. Want morgen zou het wel eens allemaal echt kunnen gaan gebeuren. Hè?
1: Morgen is het een hele belangrijke rit weer voor de klassementsmannen. Rit op weg naar Calaralto, een sterrenwacht. Echt dus een typische Vuelta. Moeilijke, steile aankomst. Klim in etappe van 166 kilometer. Met 4.500 hoogtemeters. En zeker die slotklim, die is 17 kilometer lang. Het gemiddeld hellingspercentage is 5,6%. Maar dat zegt helemaal niets, omdat het zo'n ongelijke klim is. Het heeft zelfs een paar vlakke stukken, zelfs een klein afdalingje erin. En dat betekent dus dat de overige stukken echt heel steil zijn. De eerste paar kilometer komt het nooit onder de 10%. En ook in de finale gaat het weer dik boven de 10%. Dus daar kunnen echt weer grote verschillen gaan ontstaan.
0: Ja, ik denk ook dat het klassement daar zal zeker wat mee gebeuren. Welke jongens kunnen wij morgen van voren zien?
1: Ik denk wel weer de mannen die we de afgelopen dagen in de bergen, afgelopen weekend hebben gezien. Denk aan Enric Mas, de leider in het klassement. Maakt gewoon een supersterke indruk. Maar zal het morgen echt onder druk moeten laten zien. Primoz Roglic zal geen tijd willen verliezen. Misschien waar mogelijk nog wat tijd winnen. Maar hij weet, volgende week komt er nog een belangrijke tijdrit aan. Dus die wil vooral consolideren. Oscar Only zou ik in de gaten houden. En ik zou mijn kaarten morgen misschien wel zetten op Richard Carapaz. Typische Carapaz-etappe morgen. En ik denk dat hij morgen ook wel echt voor een etappe zeker zou willen gaan.
0: Oké, en we hebben vandaag vooral de waaiers gezien. Dat gaan we echt morgen bergop niet zien. En die waaiers die hebben we natuurlijk ook vandaag gezien in ons eigen landje. Dat was namelijk de ZLM Tour. Die is gestart, hè, vandaag.
1: Absoluut, de ZLM Tour eindelijk weer gestart. Vorig jaar kon hij niet vertrekken vanwege de NAVO-top. Er was daar veel commotie over, want er kon geen politiebegeleiding worden gegarandeerd. Ongelooflijk eigenlijk, hè? We hebben het over topsport en toch kan dat dan weer niet. Maar gelukkig is de ZLM Tour weer terug op de kalender. Start met 21 kilometer tijdrit, op dit moment ook bezig in Capelle. En niet alle renners zijn nog binnen. De Max Walscheid is voorlopig de snelste. Is een hele goede sprinter, goede tijdrijder ook. Zou zomaar eens kunnen dat Walscheid zo meteen ook echt de leiderstrui gaat aantrekken in Capelle na die eerste etappe. Maar we hebben nog, even kijken, 27 renners onderweg in die tijdrit. Dus er kan nog wel wat gebeuren. Maar Walscheid is een hele goede kans hebben.
0: Oké, en tijdens de Vuelta, vandaag dus weer Matthew Brennan, die voor de derde keer al een etappe op zijn naam schreef. De Engelsen doen het goed. En ook in eigen land, hè?
1: Ja, joh, de Tour Britain is begonnen. Is trouwens ook echt een heerlijke wedstrijd. Waarin ook echt hele moeilijke parcoursen worden afgelegd. En vandaag zagen we een fantastische kopgroep met grote namen als Tim Wellens en Vermeers was er. En Stuyven en Ganna en iedereen. Al die grote namen werden in de finale toch plotseling verrast door Lewis Askey. En voor het grote publiek denkt iedereen, Lewis Askey, hoe kan dat eigenlijk? Wie is die gast? Hoe kan hij nou daadwerkelijk voor die grote namen uitblijven? Maar die had vandaag een superdag. En wint eigenlijk toch heel verrassend de openingsrit in de Tour of Britain. En dus is het eigenlijk de Britten die de wieler historisch schrijven op deze 2e september.
0: Ja, we gaan kijken of Matthew Brennan in de Vuelta nog een keer vol gas kan gaan. Maar dat zal morgen zeker niet gebeuren. Sander Kleijgers van Eurosport, dank voor je medewerking.
1: Dankjewel.

GBR Sportradio heb je aanstaan. En op dit moment wordt er getennist bij de US Open. We houden dat voor je in de gaten. Botik van de Zandschulp heeft gebroken in de eerste set. En als dat nog beter gaat en als hij de eerste set heeft gewonnen, dan hoor je dat natuurlijk meteen hier. Er is ook nogal wat gaande in Utrecht. Vandaag hingen er spandoeken bij de ingang van het stadion van FC Utrecht. Teksten als Zuidam rot op. En met dit beleid wordt de KKD een feit. En ook Frans wordt wakker, verwijzen naar Frans van Zeumeren, eigenaar van FC Utrecht. Dat is nogal wat daar gebeurt. En het gebeurt al na 3 wedstrijden. Dan gaat het niet alleen slecht met het eerste elftal. Die hebben 1 punt. Maar ook het Jonkies elftal, dat doet het ook niet heel erg lekker. Die hebben nog geen doelpunt gemaakt. En die hebben helemaal geen 1 punt. Dus ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld, dat geeft de onvrede wel aan. En vooral Zuidam, die moet het ontgelden. En je weet, je kunt ook reageren op de uitzendingen van GPR Sportradio. Dat gaat via gprsportradio.nl. Daar klik je op het groene icoontje. Dat is onze WhatsApp-icoontje. En onze vraag is, moet Zuidam weg? Je hoeft dus alleen maar een ja of een nee te antwoorden. We weten wat het over gaat. Onze vraag is, moet Zuidam, technisch directeur bij FC Utrecht, weg? En zou dat alles oplossen? Lijkt ons eerlijk gezegd sterk, maar ik wil je niet beïnvloeden in je antwoord. Ga even naar onze site gprsportradio.nl. Ga daar naar de WhatsApp en vertel ons of je het daarmee eens bent. Moet Zuidam weg bij FC Utrecht?

GPR Sportradio, Love and Understanding, verrichting Utrecht. Je hoorde Cher, krijgt trouwens de eerste appjes al binnen. Ik heb hier ook al eentje binnen, er staat Zuidam moet nog niet weg. Maar er is iemand die heeft dat zonder naam gedaan. Dat vind ik dan wel weer heel erg jammer. Verder gaan we het trouwens wel hebben nog even over Transfer Window, wat gaat sluiten. Dat doen we straks onder andere met Lentin Godijk. Hij is de Ajax-watcher. Meteen ook een mooi verhaal, want we hebben het misschien al gehoord. Owen Wijndal, die moet eigenlijk vertrekken bij Ajax, maar die wil niet weg. Heb je wel een probleem natuurlijk, hoe dat gaat aflopen. Misschien dat Lentin daar ons straks wat meer over kan vertellen. En we hebben de mannen, dat is wel leuk, van Broodje Bal straks in de uitzending. Want de bal rolt inderdaad weer. En dan hebben we het over de KNVB-beker. En dat is natuurlijk amateurvoetbal. Vanavond een heel vol schema. En daar gaan we het straks even over hebben. Die wedstrijden beginnen allemaal om 8:00. Dus vlak voor 8:00 gaan we de mannen van Broodje Bal even in de uitzending halen. Die trouwens zelf ook bij een amateurwedstrijd zitten. Dus daar zijn we er stiekem een beetje live bij. Over live gesproken, excuus, er wordt getennist bij de US Open. En Botik van de Zandschulp heeft de eerste set gewonnen met 6-3. En die partij houden we voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio. Ja, lach maar.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de

0: Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
10: We gaan zo meteen met Lenting Godijk. Hij is Ajax-watcher. Nog even kijken naar de laatste minuten, uren van het transferwindow. En even kijken wat er nog bij Ajax gebeurt. En of Wijndal al weg is.

0: GPR Sportradio, de script. En If You Could Only See Me Now. Ik zit even te kijken naar de US Open. En wat ik net zag is dat Botik van der Zandschulp ook in de tweede set een break te pakken heeft. En hij staat daarvoor met 2-1. Dat is mooi. Dat is goed nieuws. Bouw die op de hoogte van alles wat er gebeurt bij de US Open. Ook Jesper de Jong komt later nog in actie. En we hebben ook misschien later in de uitzending, of misschien, dat weten we wel zeker, Jack Bogsa nog even in de uitzending. Maar we gaan het eerst even hebben over voetbal. Lentin Godijk, hij is watcher bij Ajax. En heeft volgens mij een drukke dag gehad, Lentin, of niet?
1: Ja, een beetje. Het is altijd wel druk in het leven van een journalist. En zeker in de transferperiode, ja, dat klopt.
0: Ja, maar zo'n laatste dag, hoe is je dag verlopen?
1: Ja, wel goed hoor, wel goed. We hebben met Voetbal International vanavond een liveshow van 6 tot 12. Dus daar zijn we goed druk mee. En is het ergens ook wel hopen dat er nog een beetje wat gebeurt.
0: En denk je dat er nog wat gebeurt, vooral binnen Ajax?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk een beetje mijn vakgebied. Ja. En ja, er zijn natuurlijk al 2 spelers gepresenteerd vandaag. Simon Adingra, een nieuwe linksbuiten. En Kilo Rekerer, een nieuwe verdediger. Ja. En het liefst hoopt Ajax eigenlijk nog ook een middenvelder te strikken. Maar goed, dan moet het allemaal wel passen en kloppen. En de tijd begint ook wel een beetje te dringen. Dus dat is even de vraag of dat vanavond nog gaat lukken.
0: Ja, ze hebben volgens mij ook geprobeerd financieel een beetje ruimte te maken door Owen Wijndal, om daarmee daar afscheid van te nemen. Je sprak zelf al van een curieuze plot twist. Wat is daar nou precies aan de hand?
1: Ja, die heeft een hele bizarre dag achter de rug. Vandaag is besloten om zijn contract, wat nog 1 jaar doorliep bij Ajax, te ontbinden. Hij speelt natuurlijk al 4 jaar bij Ajax, maar er zijn deze zomer 2 nieuwe linksbacks gekomen voor zijn positie. En had eigenlijk weinig perspectief meer. En drukte met zijn salaris ook best wel op de begroting. Dus uiteindelijk besloten ze van beide kanten dat het beter was om nu dat contract te ontbinden en afscheid te nemen. En vervolgens heeft Wijndal vandaag niet meer meegetraind. Heeft al zijn teamgenoten vaarwel gezegd. Daar kwamen zelfs tranen bij van pas. Hij heeft zijn spullen uitgeruimd. En toen dat allemaal gebeurd was, toen is het uiteindelijk toch nog geklapt. Hebben ze besloten, of eigenlijk de club waar wij naar naartoe zou gaan, die heeft de stekker uit de deal getrokken en daardoor was contactontbinding ook niet meer logisch. Dus eigenlijk op het moment dat alles geregeld was, hebben ze er toch besloten om van af te zien. Dus het was een bijzondere dag voor zijn doen.
0: Ja, dus de tegenpartij heeft de stekker eruit getrokken, maar is dat dan omdat Wijndal misschien te hoge eisen had uiteindelijk?
1: Nou, volgens mij is het verhaal dat zij toch voor een ander zijn gegaan. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastig met een andere club, maar Wijndal zou zijn contact laten ontbinden zodat hij transfervrij die move kon maken. En blijkbaar heeft dat te lang geduurd. Of zijn er andere grillen geweest van de directie van die club. Maar die hebben een andere keuze gemaakt. Maar omdat in veel landen nu de window al dicht is, ja, werd het allemaal een beetje ingewikkeld voor Wijndal. Dus ja, het is vreemd gelopen allemaal.
0: Als het vanavond 12 uur is, hoe kijken jullie bij Ajax dan terug op deze periode? Hè? Vooral de nieuwe werkwijze van Jordi Cruijff.
1: Ja, nou ja, dat is bijzonder. Ik ben natuurlijk van buitenaf. Ik ben niet verbonden aan Ajax, dus ik zie het allemaal een beetje van buiten. Maar je merkt wel dat de een extreem enthousiast is en dat de ander ook wel een beetje zijn bedenkingen heeft. Over toch wel veel wat oudere spelers die zijn binnengehaald. Wat dan ook weer niet helemaal normaal gesproken is hoe het gaat bij Ajax. Dus ja, dat hangt een beetje van de komende maanden af hoe iedereen gaat presteren. Of nou uiteindelijk echt een goede window is geweest. Maar er zijn al van een hele hoop grote namen binnengehaald waar supporters merk ik wel heel enthousiast van worden.
0: Ik hoor wel heel veel voetbalkenners al roepen van ja, maar dat is allemaal niet voor de toekomst. Dat is alleen maar korte termijn.
1: Nee, precies. Dat is inderdaad wel de balans die een beetje afgewogen moest worden deze zomer. Want er moest natuurlijk wel wat gebeuren. Als je 5 jaar geen kampioen wordt en je bent de grootste club van Nederland en je spreekt uit dat je altijd voor de prijzen wil gaan, ja, dan moet de lat omhoog. En dat gaat dan soms een beetje ten koste van de lange termijn. En dus de hoop bij Ajax eigenlijk dat achter die wat oudere spelers dan dat talent iets meer ruimte krijgen om zich nog wat meer in de luwte te ontwikkelen. En uiteindelijk dan alsnog gaan doorbreken in Ajax 1. Maar het is inderdaad even kijken hoe de praktijk zal moeten uitwijzen of dat het daadwerkelijk zo zal gaan.
0: 70 jaar geleden, eerste kampioen bij de KNVB, hè?
1: Ja, ja, precies.
0: Het is vandaag 70 jaar KNVB, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Kun jij nou een beetje rustiger zitten of heb je nog een deadline die verstrijkt? Heb je nog druk? Wat verwacht je nog?
1: Nou, er hangt dus nog 1 speler bij Ajax wel een beetje in de lucht. En,
0: wie is
1: we
0: dat?
1: Hebben nog mooi zo. Ja, een nieuw middenvelder zoeken ze nog.
0: Ja, dat zei je, maar we hebben liever een naam.
1: Ja, nee, maar dat weet ik zo concreet weet ik het niet. Er gaan nog wel meer namen er rond, dus dat is even afwachten.
0: Okay.
1: Maar dat hangt een beetje in de lucht, dus zullen we in de gaten houden tot 12. En daarna zullen we vast wel als onze show ook voorbij is, een wijntje of een biertje opentrekken en even achterover leunen.
0: Nou, dat vind ik een goed plan. Lent en Godijk, in ieder geval dank voor je tijd. Ajax Watcher en we horen meer over het transferwindow wat vannacht om 12 uur sluit hier bij GPS Sportradio.

0: GPR Sportradio heb je aanstaan. Het is die avond waarop ook gevoetbald wordt in de Champions League. En dan wel bij de vrouwen. Er zijn vanavond belangrijke wedstrijden. Dat zijn namelijk de returns. Vorige week heeft Ajax en ook PSV al gespeeld. En ja, we gaan dat natuurlijk een beetje voor je in de gaten houden. Net zoals dat we ook bij de US Open alles in de gaten houden. Als daar wat belangrijks gebeurt, dan hoor je dat ook hier. Vanavond is de Europees voetbal met de vrouwen van Ajax en PSV. En PSV verloor vorige week thuis nog met 1-0 van het Deense Keuge. En om 7 uur is er afgetrapt in Denemarken. En daar staat het op dit moment nog 0-0. Dus PSV heeft daar nog alle kans. Ajax lijkt tegen de grote. Die kijken tegen een grotere achterstand aan. Vorige week werd het in Amsterdam 0-2 voor Real Madrid. Maar ja, dat is dan ook even een tegenstander. En die beginnen om 8 uur. In aanloop sprak Ajax-trainer Anouk Bruil bij ESPN over de return tegen Real Madrid. Waar ze vanavond dus die 2-0 achterstand moeten wegwerken met haar ploeg Ajax.
1: Ja, ik had liever natuurlijk anders gezien, dat is logisch. Maar ja, er liggen nog kansen. Het is 2-0 voor Real. Wij hebben frisse benen. Real heeft nog gespeeld tegen Atletico Madrid, de derby. Dus ja, alle kansen liggen open en we gaan er volle bak voor. En ja, we moeten inderdaad. Dus de meiden voelen dat ook. Dus ik ga ervan uit dat we nu wel iets beter kunnen druk zetten.
0: We gaan je op de hoogte houden van die wedstrijden in de Champions League bij de dames. De vrouwen van Ajax en PSV moeten vanavond dus aan de bak. PSV moet ook nog scoren. Ja, en Ajax zelfs 2 keer om een verlenging af te dwingen. Kijken we even met een schuin oog naar de US Open. Waar Botik van de Zandschulp bezig is. Die heeft de eerste set gewonnen met 6-3. En de tweede staat hij 5-1 voor. En 40-30 op zijn eigen service. En die gaat hij nu in ace slaan. Ja, dat is jammer. Net geen ace. Dat hadden we die even meegepakt. Maar het ziet er heel goed uit. In ieder geval daar voor Botik van de Zandschulp. We houden je op de hoogte. Dit is GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio heb je aanstaan en vandaag is de eerste etappe in de ZLM Tour geweest. Met die mooie waaiers. Alleen die waaiers die waren er vandaag niet. Want we starten met een tijdrit, dus dan lijkt het besterkt dat je waaier hebt.
1: Dat lijkt mij ook niet.
0: Nee. Maar straks hadden we het er al even over. Toen was nog niet iedereen binnen. Robert, is inmiddels iedereen binnen?
1: Ja, iedereen is binnen. Tijdrit is afgelopen. Dat is een goede dag voor Little Track trouwens. Want die hebben 1, 2, 3, 4 man in de top 5. Vaarcheck was de beste vandaag. Unibet Rose Rockets heeft nog geprobeerd om er goed bij te zitten. Dat zitten ze ook wel, want ze hadden gehoopt op de overwinning. Zo hoorden we gisteren in de uitzending van Bas Tietema. Ze zijn tweede geworden, Niklas Larsen, op bijna 20 seconden van Vaarcheck. Daarachter Jacob Söderqvist, die op 24 seconden zat. En de vierde plek was voor Walscheid, de Duitser, met 25 seconden. Morgen een mooie etappe. Ik weet niet of je in Zeeland luistert. Als je daar in de buurt bent, ga vooral even kijken. In Westkapelle is de start morgenochtend, ploegenpresentatie rond 10:30. Zorg dat je op tijd bent, want het wordt daar behoorlijk druk, heb ik me doen laten vertellen. Dan zijn er twee grote omlopen van 36 kilometer in de buurt van Borselen. En vier lokale omlopen van 14 kilometer. Dan kan je ze dus een paar keer voorbij zien komen. De start is om ongeveer 12 uur en de finish wordt verwacht in Henkenzand om 4:05.
0: En kunnen we morgen wel die mooie waaiers verwachten?
1: Ik heb niet naar de wind gekeken, maar in Zeeland waait het volgens mij altijd. Dus,
0: altijd.
1: Bedoel, er zit wel een waaiertje aan te komen. Denk
0: komt het niet van links, dan komt het wel van rechts.
1: Of van voren.
0: Ja. En dan kijken we nog even snel bij de US Open. Daar staat het op dit moment voor Botik van de Zandschulp 6-3 en 6-1. En hij is net begonnen aan de derde set. We houden hier op de hoogte. Straks om 8 uur begint er ook weer KNVB bekervoetbal. En dat is vooral heel veel amateurvoetbal. En wie kun je dan beter spreken dan Gerjan Kluistra? Hij is van de podcast Broodje Bal. En die zit volgens mij zelf ook bij een wedstrijd. Of niet? Heb ik dat helemaal goed, hè, Gerjan?
2: Ja, inderdaad. Nee, dat klopt inderdaad. Goedenavond. Ik zit bij Sir Heusterveen. Ik kan misschien op de achtergrond horen Dogo.
0: Nou, hij kan niet horen dat Sir Heusterveen is, maar kan wel horen dat het al een beetje gezellig is bij jou. Hoe ziet zo'n veld?
2: Ja, nee.
0: Hoe ziet het veld er bij jou uit? Is het een beetje druk daar? Is het een beetje gezellig?
2: Ja, ik denk een kop mensen, 1000 man ongeveer, naar die wedstrijd toegekomen hier in Sir Heusterveen. Dus het is gezellig druk. Ja, tweede klasse, of eerste klasse. Dus het is niet de grootste club, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar het is juist mooi dat je dat mee kan doen natuurlijk. En straks...
2: ze hebben de districtsbekerfinale gehaald. En dan mag je inderdaad meedoen op de grote kaart.
0: Ja, precies. Nou, mooi dat je ook één wedstrijd voor ons live in de gaten houdt. Maar er zijn nogal wat wedstrijden, hè, vanavond. Het is een heel druk schema.
2: 20 wedstrijden, ja, inderdaad. Ja.
0: Zullen we even doornemen?
2: Ja, dat is goed, ja. Wat persoonlijk de meeste in het amateurvoetbal dan de leukste wedstrijden vindt, zijn dan de wedstrijden tussen de clubs in de derde divisie A en B. Maar ja, dan is altijd een beetje de vraag welke van die competitie is het sterkste. Ja, dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar Hercules tegen EVV uit 3A en 3B. Dat is een leuke pot daarin. Verder is er ook, ik moet even kijken, Staphorst Una is ook zo'n wedstrijd. Dat is ook een A en B. Dus ja, er zijn onder andere twee wedstrijden die daarin wel heel erg leuk zijn.
0: Oké, maar als je die er voor ons in de gaten wil houden, want dan komen we straks natuurlijk nog even bij je terug. Gisteren, dat vind ik ook echt iets voor bekerwedstrijden en zeker als het bij amateurclubs gaat. Zet er één erin te schreeuwen. Dan is het toch altijd, dan gaat het op het laatst toch wel een beetje pittig. Gisteren zijn er twee rode kaarten gevallen. Niet dat het daar nou om gaat hoor, ik bedoel, ben geen ramptoerist, maar we hopen wel op een beetje spektakel, hè, toch?
2: Uiteindelijk is dat natuurlijk het leukste. Ja, gisteren was er niet heel erg veel spektakel. Weinig heel verrassende uitslagen. Ik denk dat wat dat betreft de uitschakeling Scherpenzeel door AFC 34 nog het meeste spektakel opgeleverd heeft. De rest moet ik zeggen eigenlijk weinig bijzondere uitslagen gezien inderdaad. Ja.
0: Nou, laten we kijken of we vanavond wel bijzondere uitslagen krijgen. Gerjan Kluistra van Broodje Bal. We halen je straks weer in de uitzending.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Bewolkt met enkele buien, morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: GPR Sportradio. Rob Spijker.
4: We gaan het zo meteen met historicus Jurrit van der Voren hebben over 70 jaar Eredivisie. Dat is toch een hele mooie dag vandaag. Verder houden we de US Open in de gaten en we gaan zeilen.

0: GPR Sportradio, de Pet Shop Boys en Suburbia. Het is vandaag een mooie dag. Want de Eredivisie bestaat 70 jaar.
1: Ja, als je wat ouder bent, en dat ben ik, dan herken je dit vooral. En dan zijn er ook heel veel mensen die misschien op de tribune hebben gezeten en misschien wel hebben meegemaakt dat ze met misschien wel een gleufhoed op de staantribune zaten te kijken naar zo'n brassbandje of zo'n hoempapa-bandje op het veld. Met veel respect uitgesproken, Jurrit van der Voren. Natuurlijk bellen we met jou, Jurrit. Goedenavond. Van sportgeschiedenis.nl en voetbalmonument.nl. Is dit voor jou nou ook een bijzondere dag als sporthistoricus?
2: Ik vind het wel leuk natuurlijk. Het is ook de verjaardag van de Eerste Divisie, hè? Die is ook 70 jaar vandaag.
1: Oh.
2: Dus het is echt één groot feest. Want die werden tegelijk begonnen. Ik vind het leuk omdat het een goede manier is om te laten zien van hoe in Nederland het voetbal van een amateursport een profsport is geworden. En dat wat wij dus nu allemaal doodnormaal vinden, dat het ooit ergens is begonnen. Hè? We zijn er zo aan gewend, we vinden het zo gewoon, dat je gewoon niet meer op het idee komt van dat ooit iemand het heeft bedacht. Hè? Alsof er een soort voetbalgod is en die zei, nou hier heb je de Eredivisie.
1: Ja.
2: Maar dat dat door mensen is bedacht.
1: Maar wie heeft het bedacht dan? Je zegt, het is door mensen bedacht, dus er is een keer iemand in een café of waar dan ook, dat weet jij dan ongetwijfeld weer, op het idee gekomen om de Eredivisie en de Eerste Divisie te bedenken.
2: Het is niet zo van dat er opeens iemand dacht van jemig, we gaan een Eredivisie doen. Daar gaat altijd wel wat meer tijd overheen. En wat het vooral is, was de vraag van mag je voetballers wel of niet betalen voor hun sport? Profvoetballers dus. En mag je geld voor ze vragen als ze van de ene naar de andere club gaan? Allemaal doodnormale dingen nu. Maar in Nederland, als jij als voetballer je liet betalen door een club, dan werd je meteen voor het leven geschorst door de KNVB. Dat was tot en met 1954 zo. En dus je kon gewoon geen betaald voetballer worden in Nederland. Sommigen gingen naar het buitenland. Dat gebeurde in de jaren 50. Vaas Wilkens is een hele beroemde naam. Maar die werden ook meteen naar het Nederlands elftal gegooid, omdat ze professional waren. Dus dat was nogal een keus.
1: Ja.
2: Nou, na heel veel ruzie, dat hoort er dan bij in de voetbalwereld, dat maakt het zo leuk om sporthistoricus te zijn. Na echt heel veel ruzie kwam er dan uiteindelijk uit van dat er een betaald voetbal zou komen. En in 1956 begon dat onder de naam Eredivisie. Echt vandaag precies 70 jaar geleden. Ik heb de uitslagen voor me van die dag. Dus dat is,
1: pak er eens een uit. En dan het liefst wat een club die nu niet meer bestaat eigenlijk.
2: NOAD, Amsterdam 1-3. Ajax, NAC 1-0. En dan nog 1. DOS Sparta 2-3. En wat het leuke is aan Sparta, daar kun je je ook over verbazen, van god, is dat toen een item geweest? Die club weigerde toen principieel om met rugnummers te spelen. Dat was ook iets heel nieuws in het Nederlandse voetbal. Spelen met rugnummers. Dat vond de KNVB ook maar onzin. Zoiets van ja, dat is allemaal veel te professioneel, veel te zakelijk. En het was ook niet verplicht om met rugnummers te spelen in die tijd. En Sparta was een van de ploegen in de Eredivisie op die eerste speeldag die zonder rugnummers het veld opging. En dat was toen geen probleem.
1: Ja. Heeft overigens die watersnoodwedstrijd, misschien even uitleggen, er is een watersnoodramp geweest in Zeeland. Naar aanleiding daarvan is er in Frankrijk, in Parijs, een wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk gespeeld. En daar hebben alleen maar profs aan meegedaan, als ik me goed herinner.
2: Dat waren die Nederlandse profs in het buitenland inderdaad.
1: Precies, die Nederlandse profs in het buitenland. In hoeverre heeft die wedstrijd zijn invloed gehad op het ontstaan van de Eredivisie?
2: De kwaliteit van het Nederlandse voetbal was enorm achteruit gegaan, omdat al die goede spelers allemaal weggingen. Alleen Abel Enstra bleef achter eigenlijk in de.
1: En die werden allemaal persona non grata dat heette toen geloof ik
2: niet meer het Nederlands elftal. Dus er werd achter elkaar verloren door het Nederlands elftal. En na de watersnoodramp van 1953 werden er overal in het land acties georganiseerd om geld op te halen. Het voetbal deed dat ook. En er was een benefietwedstrijd van het Nederlandse gewone Nederlands elftal. Dus met die amateurspelers. Die gingen kansloos ten onder tegen Denemarken. En er was ook geregeld dat al die Nederlandse profs in het buitenland ook in een internationaal elftal gingen spelen tegen Frankrijk. Toen een heel groot voetballand. Die Nederlandse internationals die kenden elkaar helemaal niet. Die gingen elkaar, hoe heet jij? En gaan we zo samen spelen? God, wat leuk. Welke positie sta je op het veld? En dat waren allemaal profs. En die wonnen van Frankrijk. En dat was sensationeel. Dat opeens bleek van dat dus die profvoetballers veel beter waren, zonder dat ze elkaar kenden heel vaak, dan het Nederlands elftal dat met allemaal amateurs speelde. En daaruit bleek dat de kwaliteit van het Nederlandse voetbal ontzettend veel zou verbeteren, in ieder geval op het topniveau, als de Eredivisie zou beginnen. En op die manier is dus het betaald voetbal ingevoerd. Om dat even binnen een paar weken, in die vreselijke omstandigheden van kort na de watersnoodramp, twee wedstrijden werden gespeeld. En de ene was heel slecht en de ander was heel goed. En die goede, dat waren de professionals.
1: Ja. Nou heeft de Eredivisie die heeft heel veel namen gehad. En ik weet niet wanneer dat begonnen is. Maar ik kan me voorstellen dat dat best wel lang geleden is. Dat het eigenlijk werd gecommercialiseerd. Om even een sfeer te pakken van lang geleden. En dan gaan we daarover door. Hebben we een fragment van Ajax tegen Feyenoord. Volgens mij was het met Philip Bloemendaal nog.
3: De top van een van de lichtmasten zag de eivolle kuip van het Feyenoordstadion er zo uit. Toen de Rotterdamse club hier het hoofdstedelijke Ajax ontving. Het duel tussen de leidende teams uit de Eredivisie was in de eerste helft met 0-0 geëindigd. En ook in de tweede speeltijd, waarvan u thans beelden ziet, bleek het doel uiterst moeilijk te vinden. Want aan beide zijden was de verdediging zeer sterk. Feyenoord speelt van links naar rechts. In de strijd, die vaak hard was, maar niet onsportief, werd aan weerskanten zeer veel van het incasseringsvermogen gevergd.
1: Ja, dat was in, wat zei ik nou, 1967, hè, geloof ik, waar dit fragment vandaan kwam. Toen heette het nog gewoon de Eredivisie. Wanneer is het, heeft het een commerciële naam gekregen voor het eerst?
2: Dat gebeurde allemaal vanaf de jaren 90. Dat er verschillende commerciële namen aan werden gegeven. Dat zie je ook in Engeland gebeuren. De Premier League is ook van 1989-1990. Dat een tijd is waarin er een soort omslag is naar een soort superprofessionalisering. Van dat er ook allemaal commerciële namen aan worden toegevoegd. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de shirtreclame in Nederland heel lang verboden geweest. Volendam speelde dan wel met de letter V op de buik. De letter V van Veronica, de omroep. En was daarmee stiekem shirtsponsor. Maar eigenlijk mocht dat niet. Ajax en TDK waren in 1985, de cassettebandjes, waren de eerste die met elkaar een commerciële samenwerking aangingen in het openbaar. Maar daarvoor was dat verboden. Je mocht ook nog bij de NOS, wat je misschien al van vroeger zelf weet, niet de reclameborden van naast het veld in beeld brengen. Want dat was sluikreclame. Daar moest je heel goed op letten. Daar kon je een boete van krijgen. Van minister Brinkman, die deze week is overleden. Want die ging daar nog over. Namens als minister van Cultuur. Dat je geen reclame mocht maken via voetbal. En die omslag die komt eigenlijk, zie je in de jaren 90. Als het einde van het communisme is. Dat Oost-Europa helemaal open komt te liggen. Dat het voetbal ook daar dus opeens een heel groot nieuw gebied heeft. Waar ze kunnen gaan spelen, waar er grote wedstrijden kunnen worden georganiseerd en waar je ook vrij uit geld kon verdienen. Dat kon in het communisme niet. En dat is zoveel groter geworden daardoor dat je ook bij het voetbal ziet van dat veel commerciëler is geworden. Dus inderdaad met allemaal namen van de Eredivisie en van de beker die verwijzen naar zeer bekende merken.
1: PTT Telecompetitie, wie heeft dat verzonnen? Weet je dat nog?
2: Nee, ik was er niet bij. Ik zou het ook niet zo zonde hebben.
1: Nee, maar ik bedoel,
2: kun je ook bijna niet uitspreken.
1: Je weet wel, wat voor rare namen hebben we allemaal gehad. PTT Telecompetitie die schiet bijna één keer te binnen. Dus dat is eigenlijk een hele goede naam. En wanneer is dat eigenlijk in de eerste divisie begonnen, vraag ik me nu af. Weet je dat?
2: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat zal later gekomen zijn. De eerste divisie, wat daar veel belangrijker is geweest voor de redding daarvan, dat is begin jaren 70 geweest. Ab de Wit, de baas van FC Wageningen, die merkte begin jaren 70 dat de eerste divisie helemaal aan het leegstromen was. Dat kwam omdat de tweede divisie begin jaren 70 was afgeschaft. Er waren te veel profclubs in Nederland. En de eerste divisie bleef over, maar je kon dus niet meer degraderen. En dat kan nog steeds niet. Waardoor de wedstrijden al heel snel niet meer interessant waren voor bijna alle deelnemers, behalve de top 5, die kampioen konden worden. Want je kon niet degraderen en je kon niet meer kampioen worden. En toen zeiden ze bij Wageningen, Ab de Wit, van we gaan de periodekampioen invoeren. Om de 10 wedstrijden kun je opnieuw kampioen worden en daarmee kwalificeer jij je voor play-offs om alsnog te promoveren naar de Eredivisie. Dat heeft die eerste divisie gered. En niet zozeer alleen maar een commerciële naam eraan, maar dat supporters dus weer naar het stadion kwamen, omdat om de 10 wedstrijden, als net hun favoriete ploeg er weer een zooitje van had gemaakt, weer 10 wedstrijden opnieuw de kans had om periodekampioen te worden. En daarmee konden ze dus mee gaan doen aan promotiewedstrijden aan het eind van het seizoen, waardoor ze weer heel veel extra toeschouwers kregen, extra inkomsten. En dat is voor de eerste divisie zo belangrijk geweest. Dat is ook wereldwijd tijd overgenomen, het hele idee van periodekampioenen. Dat is verzonnen in Wageningen.
1: Ja, en dat is dus inderdaad hier in Nederland begonnen. Nou, dankjewel. Meer daarover ongetwijfeld op sportgeschiedenis.nl of op voetbalmonument.nl. Dankjewel.
2: Dit is sportgeschiedenis, ja.
1: Ja, sportgeschiedenis. Zeg ik dat niet? Sportgeschiedenis.nl.
2: Ja, maar voetbalmonument, dat is alleen over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ah ja, kijk
2: aan. De Eredivisie nog niet.
1: Nee, goede correctie. Dankjewel, Jurrit van der Voorn. Graag tot de volgende keer. Goedenavond.
2: Ja, dankjewel.

0: GPR Sportradio met de man die ooit een keer James Bond wil spelen. Dat heeft hij zelf gezegd. Gesolliciteerd, maar het is maar niet gelukt. Robbie Williams hoorde je. En come undone. Er zijn vandaag wat spandoeken opgehangen bij FC Utrecht bij het stadion. En daar wordt gevraagd om de kop van technisch directeur Zuidam. En dat heeft alles te maken met de tegenvallende resultaten. Niet alleen in het eerste, maar ook bij het jonge elftal. Gaat niet helemaal lekker daar. Maar ja, ze hebben ook een paar hele zware tegenstanders gehad, laten we eerlijk wezen. Maar goed, er wordt toch gevraagd om de kop van Zuidam, hoe onaardig dat dan ook klinkt. Via onze app, via onze WhatsApp, kun je reageren en meepraten. Vind jij dat dat terecht is? Moet hij vertrekken, Zuidam bij FC Utrecht, en lost dat daadwerkelijk alles op? Ga daarvoor even naar onze website, dat is gprsportradio.nl. Klik daar op het groene icoontje van WhatsApp en je kan met ons meekletsen. En we zijn natuurlijk ook aanwezig bij de KNVB-beker. En die hebben vanavond ook weer een amateurronde. Heerlijk is dat. We hebben hem eerder al in de uitzending gehad. Gerjan Kluistra van de podcast Broodje Bal. Gerjan, bij welke wedstrijd zit jij op dit moment?
1: Surhusterveen tegen Dovo. Goedenavond.
0: Ja, ik vraag het even aan jou, want jij, niemand kan dat zo uitspreken zoals jij dat doet. Hoe is het bij die wedstrijd? Is dat een beetje een leuke wedstrijd?
1: Ja, het is nog steeds 0 tegen 0. Dus in dat opzicht, prima wedstrijd hoor. Ik moet erbij zeggen, Surhusterveen, de thuisploeg, zijn al aan het energie aan het steken in de wedstrijd. En er komt nu ook een voorzitter aan, maar die gaat langs alles en iedereen op, zullen we maar zeggen. Dus tot nog toe heeft de thuisploeg wel het beter gespeeld. De grootste kansen zijn wel verdoven, moet ik erbij zeggen. Dat dan weer wel.
0: Oké, houd je ook de andere velden een beetje in de gaten? Heb je nog wat spectaculairs gezien, iets verrassends?
1: Nee, dat op zich niet. Wel, Hercules staat 2-0 voor tegen EVV Echt. Op zich staat wel binnen 20 minuten staat vrij snel. En voor de rest moet ik zeggen, de meeste wedstrijden 0-1. En Sparta Nijkerk staat 1-0 voor. Una staat 1-0 voor tegen Staphorst. Hogeveen tegen SVZW. Wier is ook 1-0. En Rijnvogels tegen Bennekom ook 1-0. En zojuist Lierop tegen Zwaluwe is 0-1 geworden. Dus dat zijn de wedstrijden waarin gescoord is. En de rest allemaal nog 0-0.
0: Oké, nou dan gaan we bij jou, als jij het tenminste goed vindt. Dus we willen je ook niet te veel storen natuurlijk bij zo'n mooie potvoetbal. Komen we straks aan het einde van de eerste helft komen we nog even bij je terug. Verder goed?
1: Ja, is goed. Tot zometeen.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog

0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR Sportradio. Rob Spijker.
7: Vanmiddag om 3:00 is de Atlantic Race gestart. En dat is een race van Amerika naar Frankrijk. En daarom gaan we straks even bellen met Roselien Kuiper, die ook regelmatig een Ocean Race heeft gedaan. Dus veel ervaring heeft.

0: GPR Sportradio, Coldplay en een Sky Full of Stars. Nog even een laatste update vanaf de US Open. Daar speelt Botik van der Zandschulp. En die heeft de eerste twee sets gewonnen met 6-3, 6-1. En in de tweede is die op dit moment bezig in de tiebreak. We houden u op de hoogte, maar we gaan eerst even zeilen.
1: Ja, daar ben ik. We gaan het hebben over de Atlantic Ocean Race. We gaan het erover hebben met Roselien Kuiper, die heel veel ervaring heeft op de oceaan. Dag Roselien, goedenavond. Fijn dat je er bent.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja, even uitleggen. De Atlantic Ocean Race gaat van New York naar Lorient. Is vanmiddag van start gegaan. Nou zit ik net jou even wat info nog door te lezen. Klopt het nou dat jij in Lorient woont?
2: Wij hebben daar even gewoond. Toen ik vorig jaar mijn eigen campagne had, toen hebben we daar even deels gewoond. Maar we wonen inmiddels weer gewoon in Nederland.
1: Oh, wat ik wou zeggen, dat zou helemaal wat wezen als het daar in je eigen woonplaats binnenkomt. Jij bent professioneel offshore zeiler, zoals het dan heet. Je hebt meerdere keren de Ocean Race gereden. Wat heb je met plek 3 eigenlijk? Je hebt iets met een 3, hè?
2: Ja, precies. Ja, dat is 3-3 is het net niet. Dus het is tijd voor verbetering.
1: Ja, want je bent, hoe vaak ben je derde geworden?
2: Ja, inmiddels 3 keer in 3 Ocean Races, 3 keer derde. Dus het is echt de bedoeling dat het steeds wat beter wordt.
1: Ja, en een keer de derde etappe gewonnen.
2: Maar goed,
1: ja, de derde etappe gewonnen ook nog een keer. Volgens mij, de koningin-etappe ook nog.
2: Ja, klopt.
1: Maar goed, daar gaan we het nu even niet over hebben. We gaan het over die Atlantic Ocean Race hebben. Kan jij uitleggen wat voor race dat is?
2: Ja, zeker. Het is eigenlijk een beetje een voorloper op de Ocean Race. Die start 17 januari vanuit Alicante. Dat is weer helemaal rond de wereld. En nu hebben ze eigenlijk een sprintleg gepakt ter voorbereiding op deze race. Er doen 6 boten mee. En het is echt wel, het is gewoon een gave, het is echt een gave sprint. Het weer ziet er ook goed uit. Dus de boten die verwachten dat ze binnen 6-7 dagen er wel zijn. En ook kans om records te zetten hier. Dus ja. Heel toevallig heb ik zelf het 24-uursrecord in 2022 gezet met mijn team. En het is wel echt een grote kans dat er boten nu overheen gaan. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, jij noemt het een sprint. Een sprint van 6 dagen.
2: Ja, dit is echt een sprint. Ja,
1: ja, ja. Ja, oké, okay, goed. En ik moet even eraan wennen, een sprint van 6 dagen. Wat, wat maakt die Atlantische Oceaan nou zo bijzonder om daar een oversteek te maken?
2: Nou, de Atlantische Oceaan, het is gewoon ten eerste steek in de oceaan over. Dat is altijd lekker. En ten tweede kun je er gewoon echt zo hard op rammen. Je hoeft vaak weinig manoeuvres te doen. Dus het is echt speed testen ten overstaan van de andere boten. Gewoon puur kijken, performance, wie is het snelste. En dat kan je gewoon heel goed doen op de Atlantische Oceaan.
1: Jij noemt het lekker. Ik bedoel, ervaar je dat ook in je lijf gewoon zo als je zo... Ik weet niet, hoe hard ga je in kilometers per uur? Zodat ik het een beetje kan snappen. Hoe hard ga je dan?
2: Nou, rond de 60 kilometer per uur.
1: Wow, ja, dat is echt wel hard. In zo'n enorme grote... Ja, dat is echt blazen, noem je dat. Maar voel je dat, als je dat bereikt, als je dan 60 kilometer per uur vaart over dat water heen, voel je dat ook in je lijf ook echt fysiek dat het lekker is, op een of andere manier?
2: Ja, fysiek voel je niet dat het lekker is. Fysiek voel je vooral dat je trilt, je schudt. We hebben allemaal benamingen, zoals de spinebreaker. En ja, je voelt gewoon continu alle compressie op je ledematen. Dus het is helemaal niet lekker. Maar het gevoel van vliegen, dat niks gaat boven dat. Dus dat is gewoon wel heel erg kicken om dat zo lang te kunnen doen. Ja, misschien denk je het klinkt helemaal gek, maar je moet het een keer meemaken om het te voelen.
1: Ja, nee, maar daarom vroeg ik er ook naar. Maar je zegt vliegen, de laatste tijd zie je ook steeds meer boten echt letterlijk uit het water komen. Is dat een ontwikkeling die jij toejuicht?
2: Ja. Ja, dit is wel gewoon de toekomst. We zijn nu semi-foiling. Dus de Imoca's, de nieuwere Imoca's, die hebben 2 foils aan de zijkant.
1: Wat is een Imoca?
2: Ja, dat is het type boot dan die we varen.
1: Oké. Okay.
2: Dus vroeger was het zeg maar open boten. Dus ben je met z'n 12 aan het varen. Nu zijn de boten gesloten. Echt als een soort spaceship. En je vaart met 4 bemanningsleden. En we vliegen dus. Dus het is wel echt, het is echt een andere manier van zeilen. Het is een beetje alsof je in de Villa Volta zit. Maar dan soms 40 dagen lang. Mm-hmm. Ja, maar ik vind het wel echt gaaf om te doen. Je krijgt er wel gewoon een kick van.
1: Wanneer ga je het weer doen?
2: Ja, ik hoop heel snel. Zoals ik zei, in januari starten we een race rond de wereld. En ik ben echt hard mijn best aan het doen om of met mijn eigen team weer aan de startlijn te staan... of bij een ander team aan boord te stappen. Dus dat gaan de komende weken gaan dat duidelijk maken.
1: Nee, dat weet je al.
2: Nee, ik weet het oprecht nog niet. Ik weet het echt niet.
1: Oh, ik had toch echt de indruk dat je het gewoon niet wilde zeggen, hoor. Maar goed.
2: Oh, nee, maar ik weet het serieus. Ik weet het echt niet. Ik bel net mijn man. Ik zeg, ja, wat moet ik nou zeggen? Want ik weet het gewoon nog niet. Toen zei hij, nou zeg je toch gewoon de waarheid.
1: Ja,
2: en dan kom jij met dit.
1: Ja, nou ja, gewoon goed. Nee, nou ik vertrouw je volledig. Als jij zegt dat je het nog niet weet, dan horen we dat later wel. Goed, zou je het mensen adviseren tot slot om in deze sport te gaan? Ik neem aan van wel. Maar je moet er wel wat voor over hebben, kan ik me voorstellen. Maar als iemand dit zou willen, wat moet je dan doen om dit te kunnen doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ten eerste, ja, ik zou iedereen adviseren om de sport te doen, om te zeilen. Want het is echt, het is iets unieks, het is iets heel bijzonders. Wat moet je ervoor over hebben? Poef, ja, toch wel alles, echt alles opzij schuiven om dit te kunnen doen. Je mist veel dingen. Je kan eigenlijk niet een planning maken thuis of iets. Want het is, alles staat in het teken van het zeilen en ook van het weer. Dus ja, daar leef je mee.
1: Ja.
2: Maar het is wel echt een aanrader.
1: Ja. Dus ja, oké, dat hoor ik aan je inderdaad. Want je bent er heel enthousiast over. Fijn dat we je even konden bellen. Ja, je blijft het ongetwijfeld volgen de komende, wat was het, 6 dagen, geloof ik nog, dat die Atlantic zeker. Ocean Race duurt. Ik sluit niet uit dat we je nog een keer gaan bellen. Dankjewel voor nu in ieder geval.
2: Leuk, dankjewel.
1: Oké, dag.
0: GBR Sportradio, en er is maar een kleine stap van zeilen naar de US Open. Daar heeft Botik van de Zandschulp net een minuutje geleden de tiebreak gewonnen. En dus de partij. Dus hij is door naar de volgende ronde. Dat is mooi.
3: GBR Sportradio.

0: GPR Sport Radio Level 42 hoorde je. En Love Games. Na een tennispartij, hè?
1: Ja. Alsof we het allemaal zo uitzoeken.
0: Maar dat is niet waar, hè? Dat doen we niet, hè? We zoeken niet de muziek bij het sportevenement. Nee, dat doen we andersom. Dat kan ook, natuurlijk. Er is ook Champions League voetbal bij de dames. Emma?
2: Ja.
0: Ja, het wordt jouw vuurdoop nu. Welkom in de uitzending. We willen heel graag van je weten welke teams ze spelen in de Champions League.
2: Nou, dat zijn er nogal wat.
0: Ja, maar dan voornamelijk de Nederlandse teams. Daar zijn we natuurlijk uitermate geïnteresseerd
2: in. Zeker.
0: Welke doen er op dit moment mee? Welke zijn er aan het spelen?
2: Nou, in de Champions League spelen nu PSV en Ajax. PSV speelt tegen Keuken. En die staan nog 1-1. Dus dat zou op dit moment betekenen dat PSV helaas niet doorgaat. En Ajax speelt tegen Real Madrid en dat staat nog 0-0, maar die gaan bijna de rust in.
0: Oké, maar die hebben dus nog een hele wedstrijd.
2: Ja, ja.
0: En die bij PSV, die moeten nog 1 doelpunt maken, hè, PSV?
2: Ja, dat dan zou wel lekker zijn voor PSV.
0: Ja, want dan gaan ze de verlenging in. En zijn er verder nog bijzondere wedstrijden die ertussen staan of uitslagen dat je denkt van nou, dat moeten we even weten?
2: Nou, bij Inter Wolfsburg staat het nu 2-0 voor Inter en dat betekent dat zij nu de extra tijd ingaan. En dat is eigenlijk ook zo bij PSG Eintracht Frankfurt. Die gaan ook de extra tijd in nu. Dus dat wordt nog spannend.
0: Oké, en je komt straks nog een keer in de uitzending, toch?
2: Zeker.
0: Emma Odijk, je gaat er straks nog een keer horen. Dit was de vuurdoop hier bij GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio met San Mieu en Multicolor. Emma, heeft PSV het nog gered?
1: Nee, helaas. Dat is 1-1 gebleven.
0: Oké, okay, Feyenoord.
1: Maar Feyenoord speelt inderdaad ook. En die hebben het wel gered. Dat is namelijk 3-1 geworden. Dus totale stand 4-3. Dus die zijn door naar de volgende ronde.
0: Oké, okay, en we houden je straks nog even in de gaten natuurlijk. Of jij houdt voor ons eigenlijk de wedstrijd in de gaten bij het Vrouwen Champions League. Want daar hebben we het over. En dan is het een hele kleine stap naar de amateurvelden. En dan zoeken wij altijd, tenminste vanavond de hele avond al, Gerjan Kluistra even op. Hij is van de podcast Broodje Bal. Gerjan, is het inmiddels daar waar jij live zit al rust?
2: Ja, het is zojuist een minuutje of 2-3 geleden inderdaad rust geworden bij Sir Hustervin. Een mooie 1-0 voorsprong heeft gepakt. Dus nou, dat is wel enigszins verrassend.
0: Hey, wat goed. En er zijn nogal wat tweede divisieclubs. Hebben het niet een beetje moeilijk? Gaat dat een beetje?
2: Nou ja, de tweede divisie valt trouwens wel mee. Want er zijn 4 clubs. 3 hebben er gisteravond gespeeld. En de enige wedstrijd die vandaag is die van Katwijk.
0: Maar?
2: Die vanavond spelen. Maar ik zit even te kijken naar de uitslag. Zo snel, of de tussenstand waar die is. Want niet alle... Bij TOGB staat ook voor met 1-0. Dus op zich, Katwijk staat ook achter.
0: Ja, zie, dat dacht ik al. Dat is een beetje een voorgevoel geweest.
2: Nou, ja, dat moet haast wel.
0: Ga jij even lekker een bakkie halen. Dan komen we in het volgende uur heel graag nog even bij je terug.
2: Top, is goed, tot zo.
0: Gerjan Kluistra. Moet ook gewoon de brillen bouwen, joh. Dan moet ik zo stoer doen. Hij is van de podcast Broodjeballen. Je hoort hem straks nog meer met de KNVB-beker. En dan is er vooral heel veel amateurvoetbal. Maar dat hoor je ook hier bij GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin vanavond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliande. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
7: De laatste 3 uur van het transferwindow zijn gestart. En daarom gaan we zo meteen even contact zoeken met Joost Blauwhof. Hij is van de Transfer Deadline Show van VI.

0: GPS Sportradio met Denise Williams. Lekker terug naar de 90s met Let's Hear It for the Boy. Het is vandaag 2 september. En we zitten inmiddels al op 8 minuten over 9. Dus we hebben nog een kleine 3 uur te gaan. En dan is ook Transfer Window Nederland gesloten. En dan is het altijd even goed om Joost Blauwhof in de uitzending te hebben. Van de Transfer Deadline Show van VI. Joost, goedenavond.
1: Goedenavond weer. Ja.
0: Waar kunnen wij die show van jou zien?
1: Op YouTube zijn wij gewoon gratis te bekijken via Voetbal International, via het YouTube kanaal.
0: Gratis?
1: En kijk, normaal geven we niks weg, hè, want VI Pro, de abonnementen die zijn niet aan te slepen. Maar in dit geval doen we het gewoon zonder betaalmuur.
0: Okay.
1: En ik kijk op dit moment op een scherm en zie ik Martijn Krabbe dan met laatste Feyenoord nieuws de wereld in slingeren. Dus ja. Ik ben erbij.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Dan hebben jullie wel een paar drukke dagen achter de rug. Wat was nou het hoogtepunt van jullie show gisteravond?
1: Ja, gisteravond was een knotsgekke avond sowieso, met al die berichten die elkaar opvolgden. Maar de hoogtepunt, ja, soms is het hoogtepunt ook een dieptepunt, hè. Dus ik zelf persoonlijk was wel redelijk enthousiast dat Joshua Zirkzee, spits die waar we 4 jaar geleden bij Oranje ervan dachten, nou, dat gaat eindelijk de oplossing zijn voor het probleem in de punt van de aanval, dat hij eindelijk weg zou gaan bij Manchester United. Hij was rond. Hij zou tekenen bij Everton. Zelf was hij al helemaal vanuit gegaan dat hij daar ging spelen. En op het laatste moment zei United, nou, we trekken de stekker eruit. Dat soort dingen die komen ook voor op zulke dagen. Dus dat vind ik altijd wel interessant om te volgen, hoe opportunistisch die clubs handelen.
0: Ja, dat zijn over het algemeen de trieste berichten dan. Hè? Ja. Want gisteren zat er ook iemand met zijn moeder huilend in de auto en die wilde niet weg bij de club. En dat soort dingen maak je allemaal mee, hè?
1: Ja, het is knotsgek. En, ja. Tot het laatste moment weten spelers nog niet eens waar ze een dag laten wonen. En dat maakt het natuurlijk wel heel hectisch. En ondertussen op sociale media is iedereen er druk mee van koop nou die en koop nou die. Maar er komt veel meer bij kijken natuurlijk. En gisteren was natuurlijk het summum van de markt. Waar de clubs in paniek op het laatste moment nog de meest gekke streken probeerden uit te halen.
0: Ja,
1: vooral de Everton.
0: Ja, vooral de vriendinnen van de spelers. Die zijn ook niet te benijden. Die weten niet waar ze de dag erop wonen. Maar dan even over vandaag. Want we hebben vandaag natuurlijk maken met de Nederlandse transfer. Wat gaat sluiten om 12 uur. Er zijn toch nog wel een paar clubs die nog wel wat willen. Hè? Gaat dat nog gebeuren, denk je? Dan heb ik het over Feyenoord bijvoorbeeld, Ajax.
1: Nou, ik denk PSV is bezig met een uitgaande transfer. Die van Barak Tarevic. Die zou mogelijk interesse genieten vanuit onder meer Benfica. Nou moet ik wel zeggen dat de markt in Portugal nog 2 dagen open is. Dus daar zit iets minder druk in. Behalve dat de UEFA-lijsten vannacht ook ingeleverd moeten worden. Dus als hij ook nog een Europees verband moet spelen, dan moet dat vannacht geregeld zijn. Dan heb je ook nog bij Ajax staan ze er redelijk goed op. Maar bij Feyenoord hebben ze natuurlijk lange spits gezocht. Ja, die is er niet meer gekomen nadat de UEFA is vertrokken. Dus benieuwd of ze daar nog een wanhoopspoging naar iemand uithalen.
0: Ja, die hoop eigenlijk een beetje op een wondertje, hè, bij Feyenoord.
1: Ja, kijk, die achterban natuurlijk ook. Ik bedoel, het Feyenoord publiek begon vol goede moed aan de zomer met een paar goede aankopen. En dat is volledig doodgebloed. En ik denk dat ze nu echt hunkeren nog naar één versterking.
0: Ja.
1: Die de Kuip nog 1 keer in vervoering brengt komende week. Als hij invalt. Of een speler van de hoop. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar ik ben er bang voor, want de tijd begint wel echt te dringen.
0: Ja, en volgende week Barcelona uit.
1: Ja, maar dan zeg ik altijd, ze beginnen op 0-0.
0: Ja, als ze daar in Rotterdam ook zo over denken. Maar ik kan me voorstellen dat ze in Rotterdam denken, nou, als die wedstrijd maar snel achter de rug is, dan kunnen we verder. Wat mij opvalt, is dat een team wat het heel goed doet, AZ, die is heel stil.
1: Ja, AZ heeft de zaken geweldig voor elkaar deze zomer. Dat mag wel gezegd worden natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben op het middenveld ze hebben Kees Smit weten te bouwen. Peer Koopman is zelfs contract van verlengd. Ze hebben gewoon uitstekend materiaal nu. En ze hebben alles gewonnen. Dus ik denk dat we bij AZ dat een soort dark horse is, waar wij het nog allemaal niet van door hebben. Dus zijn ze stil. Ze zijn ook bezig met op de linksback positie. Maar dat gaat op detailniveau. Gaat niet om de basis zelf. Dus ik denk dat het eigenlijk is hoe het zou moeten horen. Geen paniek. Gewoon gestaag bouwen aan de selectie. En op het laatste, als je op het laatste nog moet bijschaven, is dat vaak uit nood en nooit uit luxe.
0: En in Utrecht zijn ze wel lichtelijk in paniek. Moeten die een paniekaankoop doen of zeg je van joh, doe rustig aan en laat die trainer en ook die technisch directeur lekker zitten?
1: Ter faveur van onze deadline show raad ik iedere club aan om nu nog een paniekaankoop te doen. Maar nee, ja, voor ons zelf, voor ons als volgers en voor jullie is het natuurlijk het meest mooie als er wel een paar van die paniek aankopen komen. Dus ik zou het wel leuk vinden als Utrecht ineens met iets geks op de poppen kwam, hoor.
0: Ja, het zou ook zomaar kunnen, want ze zijn daar wel lichtelijk in paniek. We gaan in ieder geval de deadline show van VI en van jou in de gaten houden, Joost. En ik dank je voor je tijd en ik hoop ja. dat je voor 12 uur dat er nog hele gekke berichten binnen gaan komen.
1: Ik hoop het ook. Fijne avond.
0: Ja, dankjewel, Joost.

0: GPR Sportradio, Hubert Stank hoorde je en The Reason. Het is de avond waarop er ook veel getennist wordt bij de US Open. Dat gebeurt iedere avond, maar onze Nederlanders die komen vandaag in actie. En we hebben eerder al gemeld dat Botik van de Zandschulp door is 3 gewonnen sets. Laatste in een tiebreak, maar eigenlijk ging het toch vrij makkelijk. Daar gaan we het in dit uur nog even over hebben met Tjerk Bochstra. Dus blijf luisteren. We gaan natuurlijk eerst weer even naar de amateurvelden, want daar zit voor ons Gerjan Kluistra. Hij is onder andere van de podcast Broodje Bal. En waar zit je ook alweer?
1: In Sudhesterveen.
0: Juist. Hoe is het daar? Want volgens mij stonden ze achter, of niet? Dat was hem toch,
1: hè? Lovo stond achter tegen Sudhesterveen met 1-0. Dat is nog steeds op het scorebord, dus niks aan veranderd. Net wel iets verder door uit de kleedkamer gekomen. Maar ja, dan moet je wel erop afgaan. Dat gebeurt eigenlijk toch onvoldoende. Het is gewoon niet fel genoeg. Daar komt het eigenlijk wel op neer aan de kant van Dovo. En voor een derde divisionist is dat toch wel een beetje zonde als je eraf vliegt tegen een tweede klas. Of een eerste klas.
0: Ja, je verwacht toch dat ze met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer komen?
1: Dat had je wel gehoopt, maar dat is er nog toen er niet uitgekomen.
0: Nee, en hoe is het verder op de andere velden? Heb je dat nog een beetje in de gaten kunnen houden?
1: Flinke voorsprong voor ACV Assen tegen Westlandia, 5-0. Dus die doen het hartstikke goed. Wel het Dover nu aanvalt, maar de keeper de bal van Sudhesterveen de bal goed kan oppakken voordat er echt gevaar komt. Maar dus 5-0 bij ACV Assen. 3-0 staat het bij RBC voor bij GSV 28. Ook prima tussenstand. En de Rijnvogels die staan 4-0 voor tegen Bennekom. Dat is alleen wel de grootste tussenstanden op dit moment.
0: Oké, dan komen we vlak voor 10 uur, komen we er even bij je terug. En dan gaan we kijken welke wedstrijden er al duidelijk in het slot zijn en welke afgelopen zijn. Ja, wat gebeurt er? Wat gebeurt er?
1: Ja, er komt een vrije trap aan, net buiten de 16 al op het moment. Dat is een beetje dat cirkeltje ervoor.
0: Moeten we die nog even meepakken? Moeten we die even meepakken?
1: Prima.
0: Ja, vertel maar even wat er gebeurt. Vertel maar even wat er gebeurt dan.
1: In ieder geval werd Noah de Vries onderuit gehaald bij een aanval door de verdediging van Sudhesterveen. Dus ja, nu komt er een vrije trap. Op het randje van de 16, bij dat halve cirkeltje wat ervoor ligt, daar wordt de bal neergelegd. Nick de Bond achter de bal, die kan hem er ineens in schieten. Timo Pluk staat er ook bij, die kan het ook in één keer. Ik ben benieuwd wie van de twee het moet gaan worden. Dat de vrije trap gaat nemen voor Dovo. Ook Guido van Rijn staat er nog bij, die doet het meestal niet. Ik denk eerlijk gezegd dat Timo Pluk het gaat worden, maar ja, we gaan het afwachten wie het gaat doen. Vijfmansmuur voor Sudhesterveen en Pluk achter de bal en ja, die gaat hem nemen inderdaad. Timo Pluk gaat de bal de vrije trap nemen voor Dovo. Op de rand gaan we 16 meter gebied recht voor het doel. Timo Pluk net aan op uw schot, maar het gaat over het doel heen. En daarmee de kans voor Dovo verkeken.
0: Dat weet je, maar nou, ik denk ik pak even live een doelpuntje mee. Van er weer tegen.
1: Ja,
0: dankjewel Gerjan, we komen straks nog even mee.
1: Yo. Top.
0: En we hebben natuurlijk ook onze luisteraarsvraag. Jullie mogen meedoen, dat mag altijd. Dat kan ook via onze website, dat is Grand Prix Radio. Sorry, raak niet weer, dat is €200 in de pot. Jongen, kan ik ook pinnen hier vanavond, jongens? Weet je wat, ik maak gewoon 500 over, dan mag ik het van de week nog 3 keer doen. Via onze site, GPR Sportradio, kun je meedoen. En dan klik je op het groene icoontje, WhatsApp. En daarin kun je meedoen bij onze vraag. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren daar bij Utrecht? Moet Zuiddam vertrekken? We hebben de spandoeken, we hebben alle verhalen gehoord wat er in Utrecht los is. Die staan op dit moment staan ze er niet goed voor. Er is een beetje paniek in Utrecht. Wil je daar dus over meepraten? GPRsportradio.nl. En dan via de WhatsApp kun je dus zeggen of Zuiddam, de technisch directeur bij Utrecht, moet hij nou weg? De ja, de nee.

0: GPR Sportradio, het is die hele fijne avond met heel veel voetbal. En dan heb ik het niet alleen over amateurvoetbal, maar er wordt ook gespeeld in de Champions League. En dan heb ik het natuurlijk over het vrouwenvoetbal. Emma, jij houdt dat voor ons in de gaten.
1: Ja, zeker, zeker. Als we kijken naar de Nederlandse clubs, dan is PSV in ieder geval uitgeschakeld in de Champions League. Want die hebben 1-1 gespeeld tegen Kogge. Maar die gaan dus wel door naar de Europa Cup. Feyenoord heeft wel gewonnen. Die hebben 3-1 gespeeld. En die gaan nu door naar de laatste voorronde van de Europa Cup. Op dit moment is de wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid nog bezig. Dat staat 1-1. Dus op dit moment zouden zij ook door mogen stromen in het Europa Cup toernooi. Net als PSV. Daarnaast is de wedstrijd van PSG tegen Eintracht Frankfurt ook nog wel noemenswaardig. Die spannende wedstrijd, daar werd namelijk na een rode kaart voor de Duitsers in de 66e minuut nog 4 keer gescoord in de verlenging. PSG is dus door naar het hoofdtoernooi. En de wedstrijd tussen Inter en Wolfsburg is uitgelopen op penalties. En dankzij een mooie redding van de keepster van Inter, Cecilia Roenersdottir, een huurlinge van Bayern München zelfs, gaan de Italianen door in de Champions League. Dus dat was een hele spannende avond.
0: Ze waren eigenlijk bang bij Ajax dat ze nog naar Madrid moesten, nadat het thuis al een beetje mis was gegaan. Maar ja, Emma, als het dan 1-1 is, er zit nog wel meer in misschien, toch?
1: Ja, het zou nog wel kunnen, maar ze hebben het wel lastig.
0: Hoeveel tijd hebben ze nog?
1: Ze zitten nu in de 67e minuut.
0: Oké, we houden het voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
3: Aldi.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey.
8: Hey Liefie.
3: Chips per zak maar 1,39.
6: Fans van

0: Bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
15: We houden Champions League voetbal voor je in de gaten bij de vrouwen. Dat doet Emma voor ons. En we hebben straks ook nog Jack Bochstra in de uitzending. En dan kijken we natuurlijk even naar wat de verrichtingen van de Nederlanders op de US Open.

0: GPR Sportradio, je hoorde Happy van Pharrell Williams. Heel gek, Happy brengt ons dan toch in één keer bij FC Utrecht. Aan de telefoon hebben we Erik van der Meer, zelf ook gevoetbald in de Galgenwaard. Of in ieder geval bij FC Utrecht. En tegenwoordig analist bij RTV Utrecht. Erik, fijn dat je even tijd voor ons wilde maken.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, het zijn niet de prettigste tijden op dit moment voor Utrecht. En zeker niet als je fan bent of watcher van FC Utrecht.
1: Nee, zeker niet. Het gaat niet goed.
0: Nee, en wat zal er moeten gebeuren, denk je? Moeten ze juist de rust bewaren? Of moeten we hebben de luisteraars-enquête hebben gedaan? Of ze van Zuidam afscheid moeten nemen? Nou, dat was een beetje 50-50. Dat was te verwachten, wat we hier binnen hebben gekregen. Maar moeten ze afscheid nemen van Zuidam? Of moeten ze gewoon rustig aan doen, diep ademhalen en doorgaan?
1: Nou ja, ze moeten in ieder geval rustig aan doen. Hè? Want paniekzaaien heeft helemaal geen zin. Maar er moet wel wat gebeuren. Als je al een visie hebt bij de club, ja, dan moet je die ook uitdragen. En de afgelopen 3 jaar hebben we denk ik 3 redelijk goede seizoenen gehad met Ron Jans. Daar speelde hij in een 4-3. En daar zijn heel veel verbeterpunten nog op. Hè? Het publiek dat houdt ook daar ook van. En dan ga je helemaal over. En ja, je gaat niet helemaal over in systeem, maar ook in technische staf, in mensen die je kwijt bent, in spelers. Dus het is nogal een ommekeer. En ja, dat ga je niet 1, 2, 3 omdraaien.
0: Nee, maar als je nou, jij zegt net, Ron Jans hebben ze een paar goede seizoenen gehad. Maar eigenlijk ging het vorig seizoen helemaal niet goed bij Ron Jans, toch? En die hebben ze laten zitten volgens mij uit fatsoen, omdat hij aan zijn laatste seizoen bezig was. En dan kun je dan kun je ook weer zien wat dat oplevert.
1: Nou, ik denk dat met Ron Jans waren natuurlijk ook aardig wat blessures. Hè? En vooral die teampositie met Jensen en Dani de Wit. Nou, dat was een moeilijke periode. Maar daarna, als alles weer fit was, was het gewoon goed. En nou, vooral het lage blok, dat liep heel goed. Daar kwam weinig doorheen. Ja, en als je nu ziet met 4 wedstrijden 15 tegendoelpunten, ja, dan wordt het moeilijk tegen winnen.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook een moeilijke start gehad als in de zware tegenstanders. Ik denk als dit midden in het seizoen gebeurt, dan hoor je daar niemand over en dan komt er echt geen spandoek.
1: Nou, kijk, het zit niet alleen in het niet winnen. Het zit natuurlijk ook in het spelen. En ja, er is een nieuw systeem met Correa. Alleen, ja, als je nu kijkt, die spelers weten niet wat ze moeten doen. Ze weten niet hoe ze moeten lopen. Het is geen team, het is los zand. En ja, dat zijn toch wel dingen die je zorgen baart.
0: Heb jij toevallig zelf ook de spandoeken zien hangen? Wat vond je ervan?
1: Ik heb dat ook vanochtend gezien. Ja, ik snap. Kijk, ik vind het verder niks, maar ik snap wel dat vooral fans die daar tegen ageren. Kijk, het is natuurlijk al een aantal jaren zo met de leiding dat er weinig beleid in zit. Hè? Als je kijkt ook naar de jeugd, de doorstroming, dat is al jaren niet. Het tweede elftal, vraag ik me wel eens af wat die in de KKD te zoeken hebben. Daar komt ook geen jeugd door, dus ja, dat zijn wel dingen waar de supporters hun vraagtekens bij zetten.
0: Ja, en in de KKD gaat het inderdaad ook niet goed. Die hebben zelf nog geen doelpunt gemaakt en alleen maar verloren. En ja, dat hele totale plaatje maakt het allemaal een beetje rommelig en moeilijk. Wat denk je dat er op dit moment moet gebeuren bij Utrecht? Hè? We hebben nog een transfer window van, 2 uur en 19 minuten. Moeten ze op iedere linie wat binnenhalen of wat moet erbij?
1: Nou ja, ik denk dat het daarbij is een plus. Maar ik denk dat je af moet van het systeem wat je speelt. En mensen buiten het veld weten al niet wat er gespeeld wordt. Laat staan in het veld. Dus ik denk dat daar het grootste probleem zit. Je hebt niet de spelers voor hoe zo te spelen. Dus mensen worden alleen maar slechter. Als je kijkt naar Dani de Wit, dat is gewoon denk ik de beste nummer 10 voor FC Utrecht in de Eredivisie. Die staat nu recht in middenvelden. En als je met 2 middenvelden speelt, dan kom je bijna altijd tekort. Zeker als je geen druk kan zetten. Dus ja, ik denk dat daar het grootste probleem zit.
0: Ja, maar denk je dat deze trainer een ander systeem gaat spelen?
1: Ja, ik denk dat hij misschien wel zou moeten om punten te gaan halen. Want zoals het nu gaat, ja, kan je dat gewoon vergeten. En als je dan tegen een ploeg speelt zoals PSV, die dat helemaal blootlegt, ja, dan krijg je 6 doelpunten tegen.
0: Aankomend weekend spelen ze weer thuis tegen Go Ahead Eagles. Ik kan me voorstellen dat volgens mij het hele team en ook de trainer liever een uitwedstrijd hadden gehad. Maar goed, je speelt aankomend weekend weer thuis tegen Go Ahead Eagles. Dat is wel een aanvallende ploeg. Gaat dat goed, denk je, aankomend weekend?
1: Ja, of het goed gaat, dat gaan we zien. Maar ja, de druk zit er natuurlijk helemaal op. En ja, ik wil niet denken wat er gebeurt als je verliest.
0: Nee, daar gaan we dan ook even niet vanuit. Misschien is de aankomend weekend wel de ommekeer. Erik van der Meer, analist bij RTV Utrecht en watcher voor FC Utrecht. Ik wens je heel veel sterkte.
1: Dankjewel.

0: GPR Sportradio heb je aanstaan. En we zijn op de amateurvelden, want daar wordt er gespeeld in de KNVB-beker. En daar hebben we natuurlijk onze grote vriend Tjerk Bofstra zitten. Hij is onderhandig van de podcast Broodje Bal. Zijn er al wedstrijden compleet beslist?
1: Nou, dat is een hele goeie. Ik zit even te kijken. Nee, als ik zo bekijk, loopt alles nog wel door, moet ik zeggen. Wel bijna afgelopen, hoor, moet ik erbij zeggen. Maar de meeste wedstrijden, die, ja, trouwens, Zwaluw staat 7-0 voor op Lierop. Dat zal wel beslist zijn, denk ik.
0: Oké, Gerjan, maar wat denk je van je eigen wedstrijd waar je zit?
1: Het staat hier 2-1. Er was een strafschop voor nodig om Dovo in ieder geval naast Sir Husterveen te brengen. En net daarna was het een Ode Vries die 1-1 tussen die eigenlijk de keeper op speelde. Toen hij diep gespeeld werd en daardoor een leeg doel de 1-1 of de 1-2 binnen kon schieten. Dus Dovo, wat dat betreft, in ieder geval de stand op de ranglijst ook uitgedrukt in het doelsaldo, zullen we maar zeggen.
0: Oké. Mag ik je in ieder geval danken voor je bijdrage vanavond. We hebben genoten van de amateurvelden. En vooral van de KNVB-beker. En we gaan voorzelf in de gaten houden welke wedstrijden er nog doorgaan. Want er zijn er nog wel een paar die misschien de verlenging in kunnen, toch? Ja, wel hè?
1: Ja, Hogeveen-Wierden staat 1-1. Dat geldt ook voor Hollandia-Halsteren. Dus nee, er zijn links en rechts wel wat wedstrijden waar het verlengen kan worden, ja.
0: Ja, we zullen even met huis moeten bellen. Mag ik je danken voor je tijd, Gerjan Kluistra van Broodje Bal. En nog een hele fijne avond.

0: GPR Sportradio, Tears for Fears en Advice for the Young at Heart. En moet je horen wat voor mooi bruggetje dit is, want... Let maar op, daar kom je zo vanzelf achter. We hebben namelijk Tjerk Bofstra aan de lijn. Tjerk, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja,
0: voormalige Nederlands Davis Cup captain. En hij is op dit moment, dat ben jij, actief in de tenniswereld. Want jij begeleidt de talentvolle spelers. Jonge talentvolle spelers op dit moment. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat doe niks je aan gelogen.
0: Ja, nee, precies. Dat doe je met je Tennis Academy, Bofstra en Cox in Doorn. Zijn er nog een beetje talenten in Nederland?
1: Ja, die zijn er. Maar het wordt wel steeds wat smaller, moet ik zeggen. Er zijn er wel een aantal, hoor. Zeker bij de mannen hebben we wel een aantal jonge gasten... Die nu al redelijk aan de deur kloppen. En bij de meiden denk ik dat het nog iets langer duurt. Lopen er een paar rond waar ik wel vertrouwen in heb. Maar geduld is ook een schone zaak in deze.
0: Ja, en hoe komt dat het wat dunner wordt? Heeft dat ook te maken met andere sporten?
1: Ja, zeker. Het heeft ook te maken met de aanwas inderdaad. Met de aantal kinderen vooral. Hè. In de jonge leeftijden, daar zie ik wel... Ja, goed, ik heb de cijfers niet voorhanden. Maar ik zie wel in toernooien, in ieder geval in de praktijk... zie ik dat het heel dun is qua aantallen. Qua niveau vaak. Hè. Waar je vroeger nog wel eens 10, 15 goede per leeftijd had... denk ik dat je nu... met een stuk minder al tevreden moet zijn. Niet tevreden, maar dat zijn gewoon de feiten. Het wordt gewoon dunner wat ik zie. En dat vind ik voor tennis op zich zorgelijk. En we hebben natuurlijk ook te maken met een hoop concurrentie van andere sporten. Wat op zich heel gezond is. Hè? Hoe meer sport, hoe beter. Hoe meer mensen aan het sporten zijn, hoe beter. Maar liever niet ten koste van tennis.
0: Nee, maar ja, als iedereen gaat padellen, dan heb je wel... Een probleem eigenlijk met het tennis, lijkt mij.
1: Ja, absoluut. Want het is niet zozeer dat iedereen gaat padellen... maar het is ook het verdwijnen van heel veel indoor tennisbanen. En dat vind ik vooral zorgelijk. Dus je kan wat dat betreft dan ook minder aanbieden... in ieder geval in de wintermaanden, indoor tennis. Dat is wel een zorgelijk dingetje. En nogmaals, ik vind het helemaal niet erg als mensen andere sporten gaan doen. Maar het moet niet ten koste gaan van tennisbanen.
0: Nee, wat zou de Nederlandse Tennisbond eraan moeten doen? Dat weer wat meer aanwas is?
1: Ja, ik denk inderdaad de bestaande hallen die er zijn, die wel voor tennis gaan, toch ook goed ondersteunen. Met waar het kan natuurlijk financieel, maar ook waar het kan met evenementen en... gewoon dat je mensen enthousiast maakt voor de sport. Daar begint het uiteindelijk mee, weet je. En het opleiden van leraren, dat gebeurt uiteraard. Maar ook zorgen dat leraren enthousiast blijven om hun werk te blijven doen. Het technisch kader is daarin wel heel belangrijk. Dat je jonge leraren hebt die ook het lang willen doen... maar ook kinderen weer enthousiast maken voor de sport. Want daar begint het mee.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het ook heel belangrijk is... dat vooral de Nederlandse top van de tennissers... dat die lekker doorgaan op bijvoorbeeld de US Open.
1: Zeker mee te maken.
0: Ja, zo zien we zo'n Jesper de Jong. Die speelt lekker en die pakt hier en daar wat verrassingen. Vanavond Botique van de Zandschulp, die is door in 3 sets in de US Open.
1: Ja.
0: Heb je hem zien spelen?
1: Sorry, ik heb hem niet zien spelen. Ik heb absoluut continu de stand gevolgd, maar ik was elders, zodat ik niet televisie kon kijken. Maar ik heb de hele tijd de stand zitten volgen. Dus ik weet dat hij strak in drie sets gewonnen heeft.
0: Ja, nou dat is in ieder geval netjes. Hè. Daar hou je nog een beetje energie over voor de rest van het toernooi. Eerder deze week hebben we Paul Haarhuizel in de uitzending gehad. Die gaat over de Davis Cup. En dat is over 2 weken is dat weer in eigen land. En die gaat daar de mannen bekijken. Die gaan spelen voor de Davis Cup. Heb je daar een beetje vertrouwen in? Hoe het nu gaat bij de Davis Cup? En welke jongens er in het team zitten?
1: Nou, ook daar is de selectie redelijk smal. Hè. Ze zijn toch wel iets te veel nog afhankelijk van, van eigenlijk de twee toppers. Hè, Griekspoor en Van der Zandschulp. Die zitten wel echt een stuk boven de rest. Jesper de Jong die zit daar echt tegenaan. Die hoort daar natuurlijk eigenlijk wel bij. En dan komt er eigenlijk een tijdje iets mindere goden. Echt wel een aantal behoorlijke tennissers. Maar wel jongens die nog niet zoveel ervaring hebben... ook met het spelen van Davis Cup. Dus ze zijn wel, vind ik, wat te veel afhankelijk. Zeker tegen de grote landen. Van deze 2-3 spelers. En het zou mooi zijn als ook dat weer wat breder is. Zodat je ook weer wat meer kans op succes hebt. En op het moment dat Van der Zandschulp en Griekspoor afzeggen om Davis Cup te spelen. Ja, dan heb je al gezien, de laatste keer was tegen India, verloren ze. Ja, dan heb je toch wel een stuk zwakker team in één keer.
0: Ja, maar over 2 weken spelen we tegen een wat zwakker team. Dat is Colombia, dat moet wel lukken, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, dat moet zeker lukken. Daar is geen enkele... geen enkele reden voor om te denken dat het niet zou lukken. En dat zou ook zonder die twee jongens kunnen. Maar die zijn er, volgens mij zijn ze er gewoon bij. Maar dat gaat zeker lukken, ja.
0: Oké, okay, nou laten we in ieder geval hopen dat de mannen die nu nog in het toernooi zitten, dat die lekker doorgaan. Bootjes van de Botik van de Zandschulp en ook Jesper de Jong. We gaan het allemaal in de gaten houden. Precies. En het zou goed zijn voor het Nederlandse tennis als die ook in week 2 nog te zien zijn.
1: Absoluut. Dat doet ook veel voor de sport inderdaad. Ook voor de jeugd als ze zien dat Nederlanders het goed doen. Zeker in dat soort grote toernooien.
0: Oké, Tjerk, dankjewel voor je tijd. En nog een hele fijne US Open, zal ik maar zeggen.
2: GPR.
1: Ja, insgelijks.
3: Sportradio.

0: NPS Sport Radio, Phil Collins en Can't Stop Loving You. We gaan heel snel nog even naar Emma, want Emma houdt voor ons de Champions League bij de vrouwen in de gaten. Hoe hebben de Nederlandse teams het vanavond gedaan?
1: Nou ja, eerder kon ik al vertellen dat PSV haar wedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League niet wist te winnen. Dankzij een 1-1 stand stromen zij wel door in het Europa Cup toernooi. Voor Feyenoord staat er nog één voorronde van de Europa Cup op de planning. Door met 3-1 te winnen van Anderlecht uit België. En bij Real Madrid Ajax heeft net na 7 minuten extra tijd het laatste fluitsignaal geklonken. Het is daar helaas 2-1 geworden door een late goal van Real Madrid. Waardoor de Amsterdammers de Champions League mogen achterlaten en doorgaan in de Europa Cup. Nou, okay. Kortom, het Europese avontuur voor de Nederlandse clubs is nog niet helemaal voorbij. Maar dan wel in de Europa Cup in plaats van in de Champions League.
0: Ja, precies. Nou, dat is een tandje minder, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Dat gaan we natuurlijk ook volgen hier bij GPS Sportradio. Voor zometeen veel plezier met Danny.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten. En eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en wordt het 20 tot 23 graden.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
2: Een hele goede avond, 10 uur geweest. GPR Sportradio met straks meer over buitenlands voetbal. We gaan het ook hebben over de Ronde van Spanje. Want morgen de 12e etappe. Wat zijn de details? Ik ga je ze zo direct allemaal geven.

weer Sportradio. Het is 10 uur geweest. We eindigen de woensdag op een hele fijne manier met lekkere muziek. En natuurlijk sport. We kijken onder andere naar het voetbal, wat er morgen gaat plaatsvinden, het buitenlands voetbal. Verder kijken we naar de Ronde van Spanje, want de 12e etappe die wordt morgen verreden. Het peloton vertrekt zo rond 12:30 vanuit Vera. Het wordt een bergetappe. 166 kilometer moeten ze afleggen. En de finish ligt bovenop, na een lange klim, richting Calar Alto. En daar worden de renners zo rond 17:30 verwacht. Het is een col van 20 kilometer, dus de klassementsrenners zullen zich moeten laten gelden. Een pittige etappe dus voor de boeg in de Ronde van Spanje. Straks meer over voetbal en we gaan het ook hebben over het 3x3 voetbal, want het WK wordt gehouden in Utrecht, het ISVA-WK. En Nederland moet daar de titel prolongeren. Details krijg je zo direct hier op GPR Sport Radio.

gevoetbald buiten, op een pleintje, straatvoetbal. Nou, daar worden zelfs wereldkampioenschappen in gehouden. En Nederland is daar best goed in. Want het ISFA 3 versus 3 WK wordt gehouden in Utrecht. 32 landen gaan strijden om de titel. Nederland is titelverdediger. Dus dat is hartstikke spannend. We moeten zien dat we onze titel kunnen prolongeren. Het wordt gehouden in Utrecht. 32 landen strijden dus om de wereldtitel. Het hoogste niveau straatvoetbal wat we kennen. Nationale teams, samengesteld uit de beste van hun land, in een knock-out format zonder pardon. Zo moeten ze het tegen elkaar opnemen. Nederland won de vorige editie. Nederlandse bodem maakt deze keer de extra bijzondere editie, volgens Jovan Gruban, boordlid van de International Street Football Association. Hij zegt, Nederland heeft straatvoetbal, de straatvoetbalcultuur wereldwijd geïnspireerd. En het ISFA 3 versus 3 WK in Utrecht voelt als het terugbellen van het spel naar het echte thuis. Mooi, hè? Het wordt 2 tot en met 4 september gehouden op de Jaarbeursplein in Utrecht. Daarbij komt dan nog iets extra's. 5 september volgt namelijk de wereldpremière van Winner Stays. Een gloednieuw format dat laat zien hoe het straatvoetballer in de toekomst zal gaan uitzien. En samen vormen die 4 dagen die dus vandaag begonnen zijn de Street Football Week Utrecht 2026. Mooi. Daar kun je dus naartoe. Mocht je een momentje over hebben, Jaarbeursplein in Utrecht, daar gebeurt het. Straks meer voetbal dan op de grote velden, want wat gebeurt er in het buitenland? Je hoort het straks hier op GPR Sportradio.

op de woensdag, vandaag 2 september, tijd om even een blik te werpen in de sportgeschiedenis. Ik neem je mee terug naar 1920, heel lang geleden. Toen won België namelijk goud op de Olympische Spelen. Die werden destijds in Antwerpen gehouden. Goud bij het voetbal werd er toen gewonnen door België. Dan gaan we naar 2 september 1956. Het allereerste doelpunt in de pas opgerichte eredivisie wordt gescoord. En dat komt op naam te staan van Tony van der Linden. Hij speelde destijds bij DOS in de wedstrijd tegen Sparta. En dan nog even naar 1973. De Nederlandse hockeyploeg wint in het Wagenerstadion het wereldkampioenschap hockey door in de finale India na strafballen te verslaan. Ja, toen liep het dus iets beter af dan dit jaar, zeg maar, voor het WK hockey van de heren. En trouwens de dames ook, helaas, naar de verloren finale tegen Argentinië. Ik heb altijd zo moeite met die shootouts, hè. Ik wil toch liever dat het in de wedstrijd beslist wordt, want op een of andere manier heb ik altijd het gevoel, als het op penalties aankomt bij voetbal ook, dat we toch altijd aan het kortste eind trekken. Nou ja, weet je, aan de andere kant, het was wel weer een hele spannende wedstrijd. Spannende wedstrijden komen er ook aan morgen aan op de Europese voetbalvelden. Welke dat zijn, ik ga het je straks vertellen hier op GPS.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Web even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod

0: en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: 18 plus. Speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
14: Goedenavond. Ben je podcastfan en hou je van autosport? Heb ik zo direct een hele goede tip voor je. En als je voetbalfan bent en houdt van Italiaans voetbal, 2 wedstrijden in Italië morgenavond, wie er spelen, dat hoor je zo.

Wij zijn GPR Sportradio. Goedenavond. Hou je van Italiaans voetbal? Goed nieuws voor je onderweg. Want morgenavond worden er 2 wedstrijden gespeeld. Die spelen in het landelijke bekertoernooi, oftewel de Coppa Italia. In de vroege avond om 6:00 is het Palermo die de dans opent tegen Mantova. Palermo speelt thuis. Later op de avond, tweede wedstrijd in de Coppa Italia. Het fluitsignaal is er dan voor het duel tussen Cagliari en Hellas Verona. Die wedstrijd wordt dus om 9:00 gespeeld. En als je fan bent van podcasts, je weet natuurlijk dat we Formule 1 aan tafel hebben. Iedere maandag en vrijdag. Maar ook op woensdag hebben we een podcast voor je. Zo direct meer erover hier op GPR Sport Radio.

Sportradio. Goedenavond, 2 september. Het is de woensdagavond en op woensdag, ja, komt er natuurlijk weer een nieuwe podcast voor je uit. Vanmiddag om 4:30 is hij online gekomen, je weet het. Op maandag en vrijdag hebben we Formule 1 aan tafel voor je. Op woensdag is het Rick Winkelman die op tafel zit. Dat heet dan Autosport aan tafel met prominente mensen uit de autosport. Dat kunnen coureurs zijn, dat kunnen organisatoren zijn, dat kunnen mensen van de KNAF zijn. Super interessant om te praten over de autosport, de toekomst en het verleden. Rick Winkelman doet dat dus in Autosport aan tafel. Als je die podcast wil beluisteren, dat kan. Hij staat in de podcastkanalen. Hij staat op onze eigen website. Je vindt hem ook in onze eigen app natuurlijk. En als je hem wilt bekijken, dat kan ook. Als videocast staat hij ook in de Kijk-app. Super interessant. Rick Winkelman dus met Autosport aan tafel. Hey, mocht je nog een cadeautje moeten hebben voor iemand, check even in onze app rechts onderin het icoontje webshop. We hebben superleuke t-shirts voor je. Leuke mokken, andere leuke cadeautjes. Dus als je niks kan vinden, check het maar even op onze website van GPR Sportradio.

uur op de woensdagavond richting middernacht. Dat betekent dat we nog een uur te gaan hebben met onder andere daarin US Open tennis. Want in New York wordt nog steeds gespeeld. En er wordt ook gevoetbald op de Europese velden. Welke wedstrijden er nog meer zijn, je hoort het zo direct hier.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aankunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch Google?
6: Loco?
7: De Lulu?
6: Gek!
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
19: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
4: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
6: Goedenavond, richting middernacht met GPR Sportradio. In het komend uur onder andere nog even kijken welke wedstrijden er morgenavond gespeeld worden op de Europese velden. En we kijken ook vooruit naar het Formule 1 weekend in Monza.

Zandvoort Radio op je woensdagavond richting middernacht. We kruipen langzaam richting 12 uur, maar in dit uur gaan we het onder andere nog hebben over voetbal en over Formule 1, want komend weekend de grote prijs van Monza in Italië dus. Mocht je daar nog nooit geweest zijn, is echt een aanrader. Ik ben er een aantal keren geweest. Het is sowieso een gave baan, maar de sfeer die op dat circuit hangt is ook super gaaf om een keer mee te maken. Een druk weekend komend weekend, want naast de Formule 1 komen onder andere ook de Formule 3 in actie. De Formule 2 met onder andere Laurens van Hoepen. En de Porsche Supercup rijdt ook. Daar is het kampioenschap inmiddels beslist. Flint Schuring, de Nederlander, is daar kampioen geworden in de Supercup. Maar het rookie-kampioenschap, mannen die dus hun eerste jaar in de Porsche Supercup rijden, dat is nog niet beslist. En die wedstrijd wordt zondag verreden. Rond 11:15 uitgezonden op Viaplay overigens. De andere sessies wat betreft Formule 1. Vrije training nummer 1 en 2 op vrijdag. De derde vrije training op zaterdag. Plus de kwalificatie. En natuurlijk de race op zondag. Allemaal weer live te volgen. Het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hoor je natuurlijk gewoon hier

Al dan zit je goed, want morgenavond wordt er gespeeld in Spanje. La Liga heeft 1 wedstrijd in de Spaanse competitie. Het is alvast de eerste ontmoeting voor de nieuwe speelronde van komend weekend. 9:00 morgenavond, Real Sociedad in San Sebastián, moeten ze spelen tegen Celta de Vigo. En als je die wedstrijd wil bekijken, die wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Zoals gezegd, vandaag 2 september. Zo direct blikken we even terug in de geschiedenis van de sport. Je hoort het hier op GPR Sportradio.

Goedenavond, wij zijn GPR Sportradio en 2 september vandaag. Laten we even terugblikken in de sportgeschiedenis. Ik neem je mee terug naar 2 september 2000. Het Nederlands elftal moet dan beginnen aan een kwalificatierace voor het WK voetbal 2002. Die wedstrijd is tegen Ierland. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Louis van Gaal. Ja, in 2000 alweer. Twee spelers laat hij debuteren in die wedstrijd. Arnold Brugink en Wilfred Bauma. Beide spelen op dat moment bij PSV. En die wedstrijd, de eerste wedstrijd dus van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal, werd een 2-2 tegen Ierland. Dan door naar 2007. Justin Wilson, de boomlange coureur, die tevens teamgenoot was van Jos Verstappen. Die wint op het TT-circuit in Assen de eerste Dutch Champ Car Grand Prix. Tweede wordt de Belg Jan Heijlen. Derde wordt dan de Braziliaan Bruno Junqueira. Ja, en Justin Wilson, de boomlange coureur, hij overleed helaas in 2015 na een ongeluk. En zoals ik al zei, was korte tijd eventjes teamgenoot van Jos Verstappen, onder andere bij het team van Minardi. Straks terug naar de actualiteiten van nu. Wat gebeurt er in de sport? Wordt er gevoetbald in Frankrijk? Jazeker. Welke wedstrijd? Hoor je straks hier op GPR Sportradio.

0: politici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint.
4: Boost yourself. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij, maak het mooier.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukeloods.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
18: Morgenavond veel voetbal op de Europese velden. Laten we die wedstrijden zo direct nog even voor je op een rijtje zetten. En er is tennis in Amerika, in New York. De US Open gaat verder met de tweede ronde. Zo direct hoor je ook daar meer over.

Wij zijn GPR Sportradio. We praten hierbij over je favoriete sporten. Ik heb je net al verteld dat er in de Coppa Italia dus twee wedstrijden worden gespeeld. Palermo-Mantova en Cagliari tegen Hellas Verona. Dat dus voor de Italiaanse beker. Voor de rest staat er in ieder geval voetbal in de Spaanse competitie op het programma. Want morgenavond om 9 uur Real Sociedad tegen Celta Vigo. Maar er wordt ook gespeeld in de Franse competitie. Een mooie kraker die op het programma staat. Want in het eigen stadion is het Toulouse wat Lille gaat ontvangen. En dat belooft een zware wedstrijd te worden. 8:45 wordt die wedstrijd gespeeld. Toulouse-Lille. En je kan hem bekijken op Viaplay. Straks kijken we naar tennis. Want de US Open gaat nog steeds verder. Hoor je meer over hier op GPR Sportradio.

GPR Sportradio met lekkere muziek, afgewisseld met heel veel sport. En dan moeten we het natuurlijk ook over tennis hebben, want op de hardcore in New York gaat de US Open ook verder. De tweede ronde wordt op dit moment gespeeld van het tennistoernooi. Zowel bij de mannen als vrouwen staan in deze toernooifase belangrijke partijen op het programma voor een plekje in de volgende ronde. Eerste wedstrijden van de dagsessie beginnen morgenmiddag om 5:00. Maar ook komende nacht is er al tennis vanaf 1:00, want dat is zeg maar de avondsessie in Amerika. Dus mocht je niet kunnen slapen, kun je in ieder geval nog lekker het US Open kijken. En

afgewisseld met heel veel sport. En ja, morgenochtend Ronald van der Geer. Hij staat hartstikke vroeg voor je op. Vanaf 6 uur hoor je hem uiteraard weer met heel veel sport en lekkere muziek. Dus voor nu, welterusten en graag tot morgen.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En de aanhouding van Badr Hari gisteren had te maken met een ruzie met zijn ex-vrouw, zegt hij in het AD. De ruzie ging over de opvoeding van hun kinderen. Hari zegt dat hij absoluut geen fysiek geweld heeft gebruikt. Hij wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Onterecht, zegt zijn advocaat. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die 2

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Joe. Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
18: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte.

0: kijk, Zevenaar, Goedenaar.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: open sesame easy.
1: GPR Sportradio.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is Trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. Daarmee ronden vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er stond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En de rechter heeft opnieuw een wet van president Trump geblokkeerd die zogenaamd geboortetoerisme tegen moet gaan. In de grondwet staat dat iedereen die in Amerika wordt geboren een Amerikaans paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.

0: WPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: WPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: GPR Sport.